0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Spreekuur van de MADI-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. MADI helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
5: Promotion presenteert, jawel, op zaterdag 28 september aanstaande, de White Edition Party. De twee specialisten uitgenodigd voor de muziek zijn DJ Royce en DJ Valley. We beginnen om 10 uur 's avonds tot bababam. Dresscode is white, maar is niet verplicht. Catering van chef-kok Robbie is aanwezig, evenals de beveiliging die up-to-date is. Voor meer informatie en reserveringen 06-43-58-0225. Het gebeurt allemaal in Club Roda, Willinklaan nummer 4, 1067 Simon Leo in Amsterdam. The White Edition Party op zaterdag 28 september. Heren, de dames willen graag dansen.
2: B&D Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert B&D Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sralankondre. B&D Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-2170-900.

0: Een goedemiddag, beste luisteraars. Blij dat u luistert. Mijn naam is John Cameron, samen met Norman van Gom in het programma Positieve Zaken. Eken is nog even afwezig, dus vandaag heb ik dus Norman die samen met mij dit programma zal doen. Vanmiddag gaan we praten, beste luisteraars, over een relatie, man-vrouw relatie, die verworden zijn tot broer en zus. Norman, een goedemiddag en natuurlijk hartelijk welkom in het
1: programma. Ja, goed ook, op deze regenachtige donderdag.
0: Ja.
1: Middag, maar goed. Broer- en zusrelaties.
0: Ja, de man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
1: Zo.
0: Ja, het, natuurlijk heel herkenbaar natuurlijk. Kijk, het probleem is namelijk als je lange relaties hebt, en dat zijn nogal vaak, soms heel lang, dat iedereen op een eigen eiland gaat zitten. Dus het wordt als het ware wordt het broer en zus. Het is niet meer zo spannend zoals het in het begin was. Ja, iedere dag is iedere dag. Er gebeurt helemaal niks meer. En op den duur, dan is de kans groot dat dus de mensen dus uit elkaar gaan. Om goed te kunnen begrijpen hoe ernstig een broer- en zusrelatie voor je liefdesleven is, is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de dynamiek van een normale broer- en zusverhouding. Een normale broer- en zusverhouding is dus, ja, zijn vriendelijk, broer en zus zijn vriendelijk naar elkaar, tegen elkaar. Hebben een familieband, maar geen relatieband. Raken elkaar niet aan en zijn behulpzaam naar elkaar. Normen. Ja, dus broer en zus, we weten allemaal broer en zus. Als je broer nodig hebt of je zus nodig hebt, dan bel je die even. Of af en toe komen we bij elkaar enzovoort. Maar voor de rest slapen we niet bij elkaar enzovoort. We strelen elkaar niet en we aaien elkaar niet. We geven elkaar een, misschien bij de ontmoeting een omhelzing, een brasa of een hand en daar blijft het bij. Ja, het fenomeen is dus nu dus dat als, nogmaals, bij lange relaties en zeker relaties na 10 jaar, dan zie je dat de mensen dus een beetje, ja, uit elkaar drijven. Het grote probleem is dat men dus daar niet verder over praat. Iedereen doet wat hij doet enzovoorts. En ja, het wordt dus steeds erger. Op een gegeven moment is het zo dat de mensen bijvoorbeeld, ja, wat heel belangrijk is in een relatie, seksueel contact, dat als het ware helemaal niet meer voorkomt. En ja, en op een gegeven moment drijven ze zo ver uit elkaar dat, ja, uiteindelijk het einde van de relatie in zicht is. Norman, broer en zusrelatie, het is, ja, ons aller bekende. Ja.
1: Ik heb het al eerder gehoord.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, persoonlijk heb ik het niet zodanig meegemaakt. Ik heb wel lange relaties gehad van 15 jaar en zo. Maar dat het broer en zus wordt, het wordt minder. Ja, dus die hechtere relatie van het begin af.
0: Ja, het is niet meer
1: maar
0: spannend.
1: Nee, het wordt een sleur, saai.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn mensen die wel weten hoe je dat een injectie moet geven.
0: Hoor. Ja, nee, precies, daar gaat het om, ja, natuurlijk. Hè. Dus kijk, wanneer het een saai begint te worden, dan is het moment om het, zoals je zelf zegt, een injectie te geven. Maar vaak lukt het de mensen dus niet om het een injectie te geven. En dan drijft het steeds verder uit elkaar. Ja. En het, kijk, het hoeft nog niet helemaal over te zijn, want je tegenwoordig heb je relatieconsulenten, daar kan je naartoe gaan enzovoorts gaan praten. Ja. Maar ik zie onze condromans niet zo snel naar therapeuten toe gaan om te gaan praten over relaties. Kijk, het punt is namelijk dat men die gewenning die er ontstaat, hè, men raakt aan elkaar gewend enzovoorts. En ja, men maakt zich niet zo meer druk. En het praten over bepaalde dingen die minder gaan, dat lukt ook niet. Het communiceren, daar zijn wij niet zo goed in vertegenwoordigd, weet je wel, met elkaar dingen praten. Vaak als er over bepaalde dingen gepraat moet worden, als je niet oppast, dan haalt die ene tori, haalt die andere tori aan, waardoor het gesprek als het ware bijna niet meer mogelijk wordt. Nou, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, de man heeft het dan, heeft weinig aandacht voor zijn vrouw. Die is, ja, omgekeerd ook. Vaak vindt bijvoorbeeld de man dat, ja, ze ziet er anders uit. Ze doet iets meer ander uiterlijk, weet je wel. Wordt is een beetje te dik geworden. Vroeger gebruikte ze een lekkere parfum of eau de toilette. Tegenwoordig maakt het haar niet meer uit, weet je wel. En omgekeerd heeft de vrouw naar de man toe. Kijk hoe hij erbij loopt. Vroeger kwam hij altijd leuk gekleed. En nu moet ik hem zelfs af en toe tegen hem zeggen van of je dan niet naar de kapper moet. Want ja, weet je, dat zijn van dingen. Mensen gaan een beetje meer op elkaar zitten fitten.
1: Ja,
0: ja, en het is niet meer zo van vroeger kon ze gelijk gezellig naar een film zitten kijken en lachen. Maar dat is er niet meer bij, fitten, op elkaar letten enzovoorts. En ja, binnen de kortste keren ontstaan er onnodige joegoejoegoes. Allemaal herkenbaar.
1: Oké. True, maar ja, ik persoonlijk, ik wil dat mensen aanhoren. Want ik ga, ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet het meemaken voordat je erover kan praten. Dus
0: inderdaad, dat je moet het meemaken. Ja. Maar tegenwoordig kun je over heel veel dingen heel veel lezen natuurlijk. Hoor. Je hoeft dus niet alles er per se mee te maken om te weten hoe het voelt als je een beetje geïnteresseerd bent en dingen hoort van anderen. Want vaak praten de mensen daar niet zo makkelijk over. Zijdelings kun je dus wat horen hierover horen.
1: Ja.
0: Maar je zou iets horen wanneer het echt een beetje alle kanten is uitgegaan.
1: Wanneer ze al uit elkaar zijn.
0: Ja, of niet direct, of wanneer het als het ware. Ja, stel de man is bijvoorbeeld gewend. De man is bijvoorbeeld gewend met zijn vrouw vroeger overal aanwezig te zijn. En plotseling komt de man alleen of de vrouw alleen. En men zegt van ja, heb je er niet meegenomen? Ja, ja, ja, ze heeft de druk.
1: Ja.
0: Of om dat soort van dingen, weet je wel. En dan merk je van dat het. Het een beetje turbulent geworden is. Ja, maar goed.
1: Die spanning is eruit. Okay.
0: Die spanning is eruit.
2: Goed.
0: En zijn er natuurlijk ook weer andere zaken die ervoor gezorgd hebben. Vandaag in de dag dat het als het ware de mensen sneller uit elkaar zijn geraakt. Bijvoorbeeld het grote fenomeen de social media.
1: Hmm.
0: Ja, we zien dat we inmiddels al een beller hebben. Zal ik even aannemen. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Cameron.
0: Dag. Kreten, hè?
3: Ja,
0: Kreten. Dag, meneer Kreten.
3: Ik heb aandachtig naar u geluisterd.
0: En u herkent dat?
3: Het thema relatie van vriendschap en dat soort.
0: Broers-zus.
3: Ja, broers-zus.
0: Ja.
3: Vele mensen, vooral, ik bedoel, ze zal niet zeggen Surinamers, mannen algemeen in de hele wereld, zal het altijd wantrouwend blijven. Kijk, stel je voor, we zijn uit elkaar, maar we blijven zogenaamd broeder en zus.
0: Ja.
3: De nieuwe relatie zou niet graag willen dat je dat woord broeder en zus en je kat naar elkaar over de vloer.
0: Ja.
3: Dan komt het weer een soort spanning. Broeder en zus op straat, dag, dat is wat anders.
0: Ja.
3: Maar zodra je in een nieuwe relatie gaat, dan kan je tegen een jongen die abi of omgekeerd tegen een jonge vrouw die abi taki, jonge vrouw naar broeder en zus. Afroep op prachtig feit, bedoel dan dat die. Kijk, uit is uit.
0: Ja, ja.
3: En we moeten uit elkaar, je kan goed op elkaar blijven, door met die odi, utakwantori. Maar aan of go uit met elkaar, we gaan eten uit aan de soos van dat dan. Ja, bij onze nieuwe relatie, daarmee kom je dat tramanin, ozus dombrek en schreef, takwel, we zijn broers en zus. Ik denk het niet hoor.
0: Nee, dat werkt niet.
3: Het gaat niet om Surinamers speciaal, maar mensen in het algemeen.
0: Ja.
3: Het is niet prettig voor de anderen die nu in het relatie stapt.
0: Ja,
3: toch?
0: Ja.
3: Maar altijd al een gedachte is aan Taco de wantrouwend te pakken. Dat hoeft niet wantrouwend te zijn, maar toch, het roept wantrouwend op. En als je een stevige relatie, de eerste relatie is stuk gegaan, dan moet je toch zorgen van dit soort dingen niet tevoorschijn komen, maar dan soort praatjes, dat is het is je broer en dat is je zus en dat soort van dat. Dat kan wel, maar dag of straat, dan is al genoeg.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Want die andere wil zekerheid hebben, toch, die in een nieuwe leven stapt.
0: Ja.
3: Of niet?
0: Ja. Nee, dat is zo, maar in feite, als ze uit elkaar gaan, dan is het al heel ver natuurlijk. Het gaat er meer om van de mensen zijn nog bij elkaar, hebben een relatie. Maar ze hebben in feite niets meer met elkaar. Soms gebeurt hetzelfde dat ze.
3: Dan moeten ze zo blijven.
0: Nee, ze moeten het.
3: Als de ene of de andere een nieuwe relatie in het leven heeft, dan hoef je niet meer te praten dat je een vriendschap heeft met de ex van je.
0: Ja.
3: Omdat zijn broeder en zus en zo, dan die andere nieuwe relatie moet dat kan geloven.
0: Ja.
3: Nee, denk het niet.
0: Nee, maar broeder en zus, meneer Kreton, is meer bedoeld als de mensen nog bij elkaar zijn. En
3: okay,
0: dan leven ze met
3: elkaar. Ze hebben geen bedrelatie meer met elkaar.
0: Ze leven als broer en zus met elkaar.
3: Ja, en zo, dan zijn alle twee vrij van elkaar.
0: Ja.
3: En dan moet die andere kind een nieuwe relatie nemen, een kind van beiden.
0: Nee.
3: Als jij een nieuwe relatie gaat bekennen, moet je dat daarmee stoppen.
0: Ja, nee, maar ze hebben nog een relatie met elkaar. Alleen gebeurt er helemaal niks meer.
3: Ja, dat kan.
0: Ja.
3: Dat kan. Maar als de ene of wat dan ook iets nieuws wil kan bekennen, dan moet hij dat systeem kan stoppen.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Dan moet je de relatie...
3: Als we samen zijn in een huis, dan noemen we zelf broeder en zus.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja. Nee, maar
3: dat is mijn mening.
0: Ja. Dus uiteindelijk, als de ene een relatie buiten begint... Dat kan gebeuren natuurlijk, omdat ze thuis helemaal niets met elkaar hebben. Dan gaat die echte relatie die ze hebben, die gaat uiteindelijk dan toch kapot.
3: Ja, toch?
0: Ja, die gaat kapot.
3: Ja, dan is een stuk uit is uit.
0: Ja.
3: Ja, oké.
0: Oké, bedankt meneer Kreton. Ja, meneer Kreton had een andere invalshoek, maar oké, dat kan natuurlijk ook. Maar oké, waar we het zo'n beetje meer over hebben is dat de mensen thuis helemaal niks meer met elkaar gemeen hebben. Vroeger konden ze met elkaar leuke dingen ondernemen enzovoort, leuke dingen doen enzovoort, maar dat gebeurt helemaal dus niet meer. En wat ik daarnet, waar ik het net over had voordat gebeld werd, is dat ze meer elkaar gaan irriteren. Hè? Het is...

0: die vlam is uit, of het is zo'n beetje aan het uitdoven. En dat komt omdat mensen in een relatie heel veel dingen als vanzelfsprekend zien. En er niet stil bij blijven staan dat je aan de relatie moet werken. Je moet van alles doen om die relatie goed te houden.
1: Wat bijvoorbeeld, zijn er luisteraars thuis misschien, of jij, die dat kunnen aangeven. Wat kan je doen om zo'n relatie levendig te houden? Om niet te vervallen in een broer-zusrelatie.
0: Kijk, raak elkaar vaker aan om de aantrekkingskracht weer op gang te kunnen brengen. En dat heeft ook te maken met het herleven van de seksuele aantrekkingskracht. Als we even terugkomen naar bij ons, dan zijn we niet zo aanrakerig.
1: Als die vrouw of die meneer zegt, man, ja, jongen.
0: Precies, want aanraken heeft direct een andere betekenis. Als de man plotseling de vrouw aanraakt, dan denkt de vrouw, oh god, hij wil wat. Dat komt me niet uit, dat gaat niet gebeuren. Dus aanraken hoeft dan natuurlijk niet altijd niet gelijk uit te monden in seksualiteit. Maar een striltje, een kusje op de wang of een eitje over de bol.
1: Complimentjes blijven maken.
0: Complimenten, weet je wel, dat soort van dingen. Dat zijn dingen die het het spannend houden. Neem regelmatig afstand. En met regelmatig afstand wordt niet bedoeld
1: alleen op vakantie gaan.
0: Ja. Dat je echt afstand van elkaar neemt. Waar die afstand is eigenlijk nodig om het, als het ware, het verlangen terug te brengen. Hmm. Want als je bijvoorbeeld als man je continu loopt te bemoeien met dingen van de vrouw of omgekeerd, dan is het storend. Hmm. Dat je steeds of commentaar loopt te geven op dit of dat, weet je wel. Dat zijn van die dingen die heel irritant kunnen zijn. Dus als je daar een beetje afstand van neemt, zij is daarmee bezig, ze vindt dat leuk, laat haar, weet je wel. De man zit op voetballen, hij vindt voetballen prettig, de vrouw zit, weet je, laat haar en niet steeds moet je alweer en dit, weet je wel, een beetje elkaar proberen te blokkeren in die vrijheid. Ja. En ga weer voor jezelf zorgen, weet je wel. Sta iets langer voor de spiegel. Mm-hmm. Probeer je wat leuker te kleden. Of maak je als vrouw, ga jezelf weer opmaken. Gebruik weer die lekkere parfum of eau de toilette die je ooit eens gebruikt had toen je
1: vooral die eerste.
0: Dat zijn van die dingen, weet je, die kunnen doen herleven. En onderneem nieuwe dingen. Proberen ergens naartoe te gaan en leuke dingen te doen. Werk vooral aan je seksleven en doe het vooral vaker.
1: Ja. Maar dat wordt lastig op hogere leeftijd. Het wordt minder. Vooral bij de man, zeggen ze. Impotentieverschijnselen. Die spirit is niet zo meer zoals 20 jaar geleden. Ja, ja. Dat ding gaat achteruit. Maar die vrouw heeft daar een belangrijke rol. Want zij wil wel. Maar die man die zegt van, nee, ik kan niet meer. Volgende week, uitstel. Uitstel van, steeds weer uitstel.
0: Ja, dat krijg je afstel.
1: Dat krijg je.
0: Maar dat gebeurt natuurlijk van beide kanten. Precies wat je zegt, op latere leeftijd, dan neemt het enigszins af. Sommige mensen hebben een libido-probleem.
1: Ja.
0: Wat je vaak dus ook hoort, is dat het gebruik van bepaalde tabletten tegen de bloeddruk, die kunnen dan die libido afremmen.
1: Vooral dat, ja.
0: En bij mannen kan het leiden tot een wat impotentie.
1: Ja.
0: Dat ze dan ook precies wat je zegt, de lust wat minder wordt. Maar goed, daar kun je over praten. Want als je naar de huisdokter stapt, dan heb je die middelen tegen, weet je wel, die als het ware, die lust die is weggezakt, als het ware weer een boost kunnen geven. En voor mannen ook. Je hebt Viagra, weet je wel, en dat soort van dingen. Maar precies wat je zegt, geven men belandende mensen pullen, dat ze geen eens meer weten wanneer ze voor het laatst seksueel contact met elkaar hebben gehad. En seksueel contact is heel erg belangrijk in een relatie. Ja. Het is trouwens ook gezond. Want als je regelmatig seks hebt, dan heb ik niet van iedere dag of om de dag. Ja. Dat je gevrijwaard wordt van bepaalde ziektes. Want in je hersenen komt er een bepaalde stof vrij. En dat weerhoudt je van het krijgen van bepaalde ziektes. En trouwens, mensen voelen zich prettiger. En zeker mannen voelen zich veel prettiger bij. Een man heeft trouwens veel meer seks nodig dan een vrouw. Een vrouw kan heel lang zonder seks.
1: Oh.
0: Ja, maar een man zoals die man, even dan kan de man heeft dus andere hormonen. En de behoefte bij de man om seks is altijd veel groter dan bij de vrouw. Maar goed, er wordt ook gezegd, probeer erover te praten. En probeer met elkaar tot een oplossing te komen. Maak dus nooit een afspraak, maar daar ga

0: we dan weer, hè. Over dit soort praten is heel erg moeilijk, omdat het bij ons een taboe is.
1: Mm.
0: Ja, er wordt niet over gepraat. Het is natuurlijk jammer, want dat zijn hele belangrijke dingen in het leven waar je toch op een gegeven moment met elkaar over zou moeten praten. Als er enigszins over gepraat zou worden, dan zie je dat de ene dat men ontwijkt het. Men durft daar niet echt daar dieper over te praten. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, dan wordt het weggeschoven, dan gebeurt er niks. En als dus die seksualiteit helemaal begint weg te blijven, uit te blijven, dan is de kans groot natuurlijk dat er andere dingen gaan gebeuren. Omdat dus
1: dat er een derde in het spel komt.
0: Juist, omdat je weet niet wat de behoefte bij de vrouw is, je weet niet wat de behoefte bij de man is. Omdat men nergens over praat. Als de vrouw bijvoorbeeld niet erover kan praten dat ze als het ware die man haar dus daar niet in tegemoet kan komen.
1: Okay.
0: Of omgekeerd, ja.
1: Er zijn mensen die zeggen, elkaar minder zien kan leiden tot een bepaalde spanning weer, aantrekkelijkheid. Je hebt die vrouw of een man een week lang niet gezien. Ze is gaan logeren bij haar vriendin, ja, of bij die kinderen. Of op vakantie. Alleen. En dan zie je er weer. Of hij, je ziet hem weer. Dan kan dat ook werken, ja, tot een hernieuwde inspiratie.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Als mensen, precies wat je zegt, even elkaar dan even niet meer zien. En dan kan het inderdaad weer, die aantrekkingskracht kan een beetje weer een
1: gemis.
0: Ze kunnen weer zich tot elkaar aangetrokken voelen. Ja.
1: Maar hoe vaak ga je dat per jaar doen?
0: Ja.
1: Om weg te gaan en weer te komen.
0: Precies, juist. Dat kan je niet steeds blijven doen. Mm-hmm. Het punt is natuurlijk, alles valt in staat bij praten natuurlijk. Hè. Als je met elkaar hierover kan praten, dan heb je het grootste gedeelte opgelost.
1: Okay. Ik vind je op telefoon opvallend stil. En dat wil zeggen dat we een gevoelige snaar hebben geraakt vandaag. Jij tenminste met het onderwerp. Je hebt het voorbereid. Ja. Maar ik raak er ook mee geconfronteerd. Waarvan ik denk van, hey, het leek een beetje op. Hey, ik zie herkenningspunten hierin. Dus zo komt het over bij u thuis, luisteraars. Maar de bedoeling is dat we erover praten.
0: Ja.
1: En zoeken naar mogelijke oplossingen. Toch? Daar gaat het
0: over. Ja, zonder meer. Ja. Oplossingen, ja. Want er zijn even mensen die hiermee kampen, maar die er nooit over praten. Ja. En dat is natuurlijk een goed moment om deze regenachtige dag, om daar even over te gaan praten, even aandacht aan te besteden.
1: De winter komt eraan. Dus we gaan elkaar opzoeken.
0: Ja. De warmte in het bed is weer nodig, precies. Weet je wel. Dus vandaar dus een... men zegt bijvoorbeeld ook, ga terug in de tijd naar de machtige mooie dingen van het prille begin van de relatie. Graag een beetje praten over wat we toen we elkaar leren kennen, hoe het goed gegaan is, weet je wel.
1: Werkt dat?
0: Een beetje. Kijk, want als je elkaar leert kennen, dan is het natuurlijk altijd een heel mooi begin geweest, weet je wel. Je raakt verliefd.
1: Oudere herinneringen weer ophalen.
0: Oude herinneringen, weet je wel. Okay. En dus het zijn van die methodes.
1: Maar dan kom je weer met die orutories van je. Kan het een verwijt zijn dat die vrouw of man gaat zeggen, maar ik heb het al gehoord, man. Je hebt het al 10 keer verteld.
0: Ja, maar dat
1: het
0: is
1: begin
0: dat
1: van
0: is
1: onze relatie.
0: Nee, maar dat is eigenlijk niet goed natuurlijk. Want de ene probeert hiermee dus een opening te zoeken. Want in feite is het alles vast. En als de vrouw zegt, nou, orutorie, het is al gebeurd. Dan rem je dat. Dan sta je niet open voor een oplossing.
1: Dus, advies, openstaan.
0: Openstaan. Weet je wel, waar herinneringen van vroeger, weet je nog.
1: Oude foto's bekijken.
0: Oude foto's. En die mooie jurk die je aan had. Of dat mooie pak die je aan had. Dat stond je, weet je wel. Een leuke dingen. Breng de spontaniteit weer terug. Vraag jezelf af wanneer je voor het laatst iets spontaans hebt gedaan voor je vrouw of de vrouw voor de man. Gewoon spontaan. Weet je wel? En dat soort van dingen, spontaan iets doen. En dat zijn van die dingen die helemaal wegzakken, wegvallen. Waardoor het dan is zoals het is.
1: Maar speelt aantrekkelijkheid ook niet een belangrijke rol hierin? Want als die man zodanig is verworden tot een soort big berenman, ik noem maar wat, hè? En die vrouw hier en daar wat plooitjes en ze kan niet meer strak in het pak, dan gaat dat ook volgens mij een effect hebben op jou, hoe moet ik het zeggen, je aantrekkingskracht. Je gaat die andere wil niet meer willen aanraken als je ziet van, nou, hier zit vet en daar zit bonjo. Kortom, die dingen spelen volgens mij ook. Dus sporten, gezond blijven, proberen dan. dat is ook van belang.
0: Ja, maar kijk, bij
1: aantrekkingskracht.
0: Ja, maar kijk, bij het ouder worden gaan we er allemaal anders uitzien. Dus daar ga je niet veel aan kunnen veranderen. Want in feite houden de mensen van elkaar.
1: Ja,
0: de
1: liefde, ze kunnen niet zonder elkaar benen.
0: Nee, kijk, ze houden van elkaar, maar alleen gebeurt er helemaal niks meer. En omdat er niks meer gebeurt, is de kans dat het zo door blijft gaan als het niet wordt aangepakt, dat plotseling de ene iemand anders tegenkomt die wel komt met leuke complimenten en een bepaalde, hoe zeg je dat, de andere weet te benaderen, leuke dingen tegen de andere zegt en die de andere fijn vindt. En dat is het hek van de dam natuurlijk. Ja. Hè? Dus nogmaals, zie je dat we een beller binnen hebben.
1: Ja, ik heb eens een verhaal gehoord van Tori Adjatori in dit geval.
0: Ja.
1: Van een vrouw die voelde aan dat die man een beetje inderdaad niet meer actief is. Maar die man hield van pap. Pap, allerlei papsoorten. Ja. Karpapa, kwekerroos, noem maar op. En stiekemtjes zetten zij pilletjes in dat ding. Om die man te activeren. En op een gegeven moment heeft die man het doorgehad. Ja. Trobi, in een relatie.
0: Daar komen we zo op terug.
1: Je bent erin, welkom, goeiedag.
2: Zeer goedemiddag hier in de studio. Meneer Norbert, meneer Cameron. Met Carlo.
0: Dag Carlo.
2: Goedemiddag, heel mooi onderwerp waar jullie het hebben. Over hebben, dat zie je als je goed om je heen kijkt.
0: Ja.
2: Dan zie je het van alle kanten. En je, maar het is geen makkelijk onderwerp.
0: Nee. Heel delicaat, ja.
2: Dus, er zijn heel mooie dingen gezegd en heel mooie dingen aangegeven.
0: Ja.
2: Maar ik zie het op mijn manier en dat zijn fases in het leven.
0: Ja.
2: Want er ging over, dus op een gegeven moment ga terugkijken naar de foto's van je verkeringtijd.
0: Ja.
2: En al deze soort van de opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet of je dus op een gegeven moment, zeg maar, als je 20 jaar getrouwd bent, 25 of ouder getrouwd bent, en je gaat kijken naar foto's van toen je tiener was, de verkeer met elkaar kreeg, of voor de vorige de tijd, dat je dus dat het nog heel veel zegt. Omdat, ja, het is gewoon een andere tijd. Je moet het leven, zo zie ik het hoor, verdelen in fases.
0: Ja.
2: Je hebt dus op een gegeven moment verkering, tijd, dat is een fase. En dan kom je dus zit-libi-tijd, dus op een gegeven moment zeg maar trouwen, kinderen krijgen, weet ik veel, maar nog meer. Is ook alweer een fase, maar daar komen heel andere dingen bij kijken als in jouw verkeringstijd.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je dus op een gegeven moment op Taiori en weet ik veel, maar een stabiliteit. Dat is dus op een gegeven moment als kinderen tiener worden en kinderen dus op een gegeven moment, zeg maar. En dit heeft allemaal mee te maken, dus op een gegeven moment hoe het de. Maar de beste therapie, dus medicijn voor deze soort van toestanden, als je er niet meer uitkomt, is je daar niet voor te schamen om op therapie te gaan.
0: Ja.
2: Want er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben en zichzelf dus op een gegeven moment verdiept hebben in wat er nou allemaal zo 1, 2, 3 gebeurt.
0: Ja.
2: En ja, die kunnen jou dus op een gegeven moment opwijzen hoe je het in die andere tijd moest aanpakken. Hoe je dus op een gegeven moment het spannend houdt. Hoe je ermee om moet gaan.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar de laten we zo zeggen, dat je daar verder mee komt, als dat je dus met gaan experimenteren en die stakkie, dat takkie, en weet je gaat er niet uitkomen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in, Carlo, maar het punt is dat de ene zal het wel nodig vinden om naar de therapeut te gaan en de andere vindt het niet nodig, dan wordt het dan een stukje lastiger, omdat over het algemeen De mensen voelen aan wat er aan de hand is, maar ze praten er niet over. Dat is
2: als jij dus niet vertikt naar therapie te gaan, want deze dingen zijn, want kijk, heel wat mensen die vinden dingen schande en weet ik veel, allemaal nog meer, ja, vuile was buiten hangen. En
0: klopt,
2: kijk, je hoeft het ook niet in de Telegraaf te zetten of dus op een gegeven moment te bezuinigen.
0: Ja.
2: Dat hoef je. Maar ga naar professionals toe.
0: Ja.
2: Die mensen hebben ervoor gestudeerd. Die mensen hebben zich erop gefocust. En als je dat niet doet, dan ga je ook niet slagen, want zelfs ga je er niet uitkomen.
0: Nee.
2: Omdat je die handvatten daarvoor niet hebt.
0: Mm-hmm.
2: En dat geldt voor alles in het leven.
0: Ja.
2: Dat is mijn mening.
0: Bedankt, Carlo. Het is helemaal waar wat je zegt. Oké, okay, okay. Ja, nou. Ja, Norman.
1: Ik wil niet te ver gaan, hoor. Want ik zie hier berichten binnenkomen van ja. Wat kan helpen? Een parenclub kan helpen. Kijk, Surinamers, daar moet je niet mee beginnen. Dat negona uno.
0: Nee.
1: Sommigen bij van, want er zijn sommige mensen die het wel doen. Maar ze zeggen, om je relatie weer op te peppen, moet er soms een derde in het spel komen.
0: Als we kijken naar onze Surinaamse cultuur, dat denk ik niet dat dat zal werken. Misschien bij de Nederlanders wel of anderen, maar Surinamers niet. Want kijk,
1: vooral wanneer oudere kinderen hebben.
0: En
1: ze merken het ook.
0: Ja, precies. En het punt is namelijk jaloezie. Het feit dat er thuis al weinig gebeurt en dat de ander bijvoorbeeld zegt van ik blijf met mijn behoeften zitten.
1: Ja.
0: Dat is al iets dat de ander al heel wrievelig kan maken. Dan praat ik dan bijvoorbeeld over de man. En als je op een gegeven moment merkt dat zijn vrouw bijvoorbeeld met de buurman wat langer staat te praten, dan hoeft er helemaal niets aan de hand te zijn.
1: Zo.
0: Dan is het al zo.
1: Ja.
0: Ze moet me niet meer.
1: Ja, klopt.
0: Weet je wel? En dat het totaal andere kant uit gaat.
1: True. Je hebt de term gebruikt. Jaloezie.
0: Ja.
1: Maar denk erom dat er ook een andere bij komt kijken. Hè? Verdriet. Dat die man gaat slapen en niet meer wakker wordt van verdriet. Hij weet dat die vrouw iets buiten de relatie doet.
0: Ja.
1: Dat zorgt ook voor verdriet. Van verdriet. Dus laten we dat niet open, maar praat erover. Inderdaad, ervaringsdeskundigen zijn er. Conradis Leiden, voor alles hebben ze specialisten hier.
0: Ja.
1: Die ervoor hebben gestudeerd. Dus, het is een kwestie van praten. Maar eigenlijk, ik heb Carlo ook iets horen zeggen. Fases in het leven. Eigenlijk moet je vanaf het begin je aan op voorbereiden. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dan door fase 4, dan weet je van oké, hier moet ik me aan gaan aanpassen, anders gaan gedragen. Dus eigenlijk is het vanaf het begin al voorbereiden op je latere relatie.
0: Ja, oké, precies. Klopt wat Carlo aanhaalde. Je hebt diverse fases in het leven. En het punt is dat bijvoorbeeld sommige mensen wel en anderen niet bepaalde ervaring hebben. Iemand die een lange relatie heeft gehad en die uiteindelijk stuk zijn gegaan en die zal erachter zijn gekomen van dat het in een sleur kan belanden. Iemand die nooit lange relaties heeft gehad, korte relaties en gegeven moment een lange relatie, heeft geen idee. Die weet het niet dat het gegeven moment in een sleur kan gaan belanden. Ja. En die maakt zich nergens om druk. En die kan zich ook niets voorstellen. Dat is nog het punt. En aangezien mensen nergens over praten met anderen, hebben ze ook vaak geen idee wat er allemaal kan gebeuren. Omdat nogmaals, mensen hangen hun vuile was niet buiten. Als je ze ziet, dan lijkt het alsof alles pijs en vrees enzovoort. Iets aan de hand. Maar nogmaals, van binnen thuis gebeurt er helemaal niks meer. En bij anderen is het al zover dat ze zich zo mateloos aan elkaar gaan irriteren. Dat ze besluiten dan in twee aparte kamers te slapen.
1: Ja.
0: En er is helemaal geen credit meer naar elkaar toe. De vrouw vindt dat de man irritant hard snurkt of omgekeerd, weet je wel. Dat zijn...
1: Ja. Je gaat op elkaar fitten nu, ja.
0: Ja, je gaat dus op elkaar letten, weet je wel. En wat ons bij elkaar heeft gebracht, dreeft op allerlei manieren, dreven dus nu uit elkaar. Maar goed, ze houden nog van elkaar. Maar wat er dan op een gegeven moment gebeurde, is dat die belangstelling naar buiten toe natuurlijk groter wordt. Omdat ze dus niet aan hun trekken komen. Maar voordat het zover kon, want dat kan op een gegeven moment gaan gebeuren, en dan wordt het natuurlijk moeilijk. Hè? En dat zal enorm veel pijn doen. Omdat die relatie die ze hebben al heel lang is, loopt. En ze ook natuurlijk kinderen hebben enzovoorts.
1: Ja.
0: En het moment dat die man bijvoorbeeld verliefd raakt op mevrouw buiten of omgekeerd, en de andere thuis komt erachter, dan zal het enorm veel pijn doen.
1: Zeker.
0: Heel veel pijn doen.
1: Verdriet. Drinkt geen medicijnen meer.
0: Precies, ja.
1: Stopt, hè. Nou. Het leven heeft bijna geen zin meer. Ja. Langzame zelfmoord. Ja.
0: En dat kan leiden tot wat je net zei, normen dat de persoon het niemand bespreekt en naar bed gaat. En dan niet meer opstaat. En in feite heeft men nooit precies geweten wat dan de rol speelt, wat gespeeld is. Omdat men nogmaals niet praat. Men uit zich niet of men kan zich daar heel moeilijk over uiten.
1: Nou, ik weet dat u thuis zit en u denkt van, dit is ook Mart. Ja, dit is Mart. We bespreken bijna van alles. Tenminste, alles bespreken we hier. Alleen maar om u eventjes een prik te geven, zodat u zegt van, hé, dit herken ik. Ja, laat mij anders mee omgaan, want ik heb weer wat van geleerd. En als u kennis en ervaring hebt, u zit thuis te luisteren en u zegt van, wat ik daar hoor klopt niet, want ik weet dat mijn relatie al bijna 60 jaar duurt en we doen het uitstekend, we zijn nog steeds verliefd op elkaar, alles loopt vlekkeloos. Geeft u ons wat tipjes door, graag. 020-358-6871. Want als je om je heen kijkt, zie je steeds meer oudere mensen alleen door het leven gaan.
3: Ja.
1: Eenzaamheid, zowel de witte Nederlander als de... Maar wij letten meer op onze eigen mensen. Dus in dit geval zeggen we van de Surinaamse groep. Daar letten we ook op. Van kijk, hé, werkelijk, ik zie die mevrouw alleen of die meneer alleen door het leven gaan. Hij is bijna 70. Ik weet niemand om zich heen. Hij wil het ook niet hebben. Maar...
3: Ja.
1: Lastig.
3: Heel lastig, ja. En wat tegenwoordig ook een boosdoener is, is dat namelijk WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter.
1: Boosdoener?
3: Dat zijn van die dingen, kijk, waardoor mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben. Omdat ze de hele dag met dit soort zaken bezig zijn. Social media. De man komt thuis of de vrouw komt thuis en pakt de telefoon en is alleen maar met de telefoon bezig. Snap je? Dus die aandacht die ze normaal voor elkaar zouden hebben, even ergens over praten. Antori, wat heb je vandaag meegemaakt? Dat is er niet meer. Het is heel druk met social media bezig zijn. En nogmaals, dan heb je dan vrienden op Facebook. Maar dat zijn geen echte vrienden natuurlijk. Hè? Want als er problemen ontstaan, gaan die vrienden die op afstand zijn je niet direct kunnen helpen. Ze zullen allicht dan iets opschrijven, weet je wel. Om je te poweren, maar voor de rest weinig natuurlijk. Het zijn de mensen die direct om je heen zijn, die van belang zijn natuurlijk. Hè? En nogmaals, dat WhatsApp, Facebook, Instagram, dat is ook iets dat de mensen een beetje... Ja, het zijn mooie uitvindingen, maar de mensen zijn daardoor verder uit elkaar gedreven.
1: Dus te veel is weer niet goed.
3: Juist, te veel, want men,
1: te vaak op
3: juist, men, de mensen raken aan verslaafd en zijn de hele dag met een telefoon bezig. Dat zijn van dingen die tegenwoordig overal waar je komt, zie je, ook als je op visite gaat, zie je de mensen met hun telefoon. Zelf op een feest waar er gedanst wordt, zie je mensen continu met hun telefoon. Klopt, en dat zijn van die dingen die in een relatie, die in een sleur is beland, ook een rol spelen. Dat in plaats dat ze bij elkaar komen, nog op twee verschillende eilanden gaan zitten. En nogmaals, ja, de enige manier om hier vanaf te komen is gewoon met elkaar te praten en te communiceren. Dat is dan helaas voor heel veel mensen niet weggelegd. Gewoon met elkaar rustig praten over wat er nou precies is. Dat lukt op een of andere manier niet. En als je nu met elkaar kunt communiceren en je kunt praten, dan geldt het op een gegeven moment op. En dat is natuurlijk jammer.
1: Is het einde in zicht?
3: Is het einde in zicht, ja. En het einde zal gepaard gaan met heel veel verdriet. En nogmaals, sommige mensen komen dat verdriet gewoon niet meer te boven. En daarom is het zaak, voordat het zo ver komt en men merkt van hey, we houden nog van elkaar, maar het gaat niet meer zoals het ging. Het gaat erover praten. En nogmaals, wat Carlo zei, er zijn genoeg, je haalde het ook aan, genoeg professionals die hiermee kunnen helpen. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten niet bij, die kunnen je precies de tools aangeven om weer, als het ware, je te kunnen laten herbloeien. Maar nogmaals, ach, vaak denken mensen van, ach, ik zie me al, daar gaan die afspraken maken, weet je wel. En wat gaat die van me denken? En die hoeft het niet te weten. Zoiets van Smanov Sabmitori, weet je wel. En als je komt, ja, wat voor vraag gaat die dokter... Weet je wel, dus als de man moet dan de vrouw zover krijgen, dat ze gaat toch omgekeerd. En dat de ene zegt van, nou ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb er geen behoefte aan. En kijk, en als... Ja, en
1: ja, als ik geen behoefte meer aan heb om hierover te praten, dan ga je uit elkaar. Ja.
3: Dan ga je dan
1: langzaam maar zeker.
3: Begin van het eind. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook, sommige mensen die merken, man of vrouw, die merkt op een gegeven moment van, het lijkt alsof er niets meer tussen ons is. Maar dus nogmaals, heeft het met die sleur te maken. En die gaan denken van, volgens mij is er iemand anders in het spel. En die worden enorm achterdochtig. En die proberen de vrouw overal op te betrappen, begreep je? Maar het is niet zo dat die vrouw iemand anders in heeft. Het is gewoon die aantrekking is helemaal weg. En wat doen sommigen? Nou, je wel eens verhalen, die stap bijvoorbeeld naar een of andere waar zeggen.
1: Oh, die kerel.
3: Die waarzegger zal niet zo gewoon zeggen van, luister, kijk, er is niets aan de hand. Die zegt, inderdaad, ik zie het, ja.
1: In mijn spiegeltje.
3: Ja. Ik zie het. Ja. Die heeft sinds kort iets met die en die. En die probeert het vermoeden van de anderen dan te bevestigen. En daar is natuurlijk helemaal een probleem. Dan ben je helemaal van huis. Ja. Dus iets dat we onderling met elkaar hadden kunnen oplossen, omdat die aantrekking weg is. Maar omdat we niet met elkaar praten of kunnen communiceren, dan wordt er voor een weg gekozen die alleen maar ellendiger zal maken. Want heel veel mensen, sommige mensen gaan ervan uit dat wat die waarzegger zegt, het waar is, want hij ziet het.
1: Ja.
3: En die waarzegger die weet het met een bepaalde bevestiging te brengen. Dus dan zal het zo zijn. En daar is het hek van de dam, want die waarzegger die geeft ook bepaalde tools mee, wat de ene moet doen om de andere weer terug te winnen.
1: Zo.
3: Ja, weet je wel.
1: Nog gevaarlijker.
3: En dan wordt het nog gevaarlijker. Ja.
1: Begrepen. Volgens mij is het tijd voor een pokoe.
3: Ja, we gaan even naar een pokoe luisteren.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Ja, voor de mensen die misschien hun radio net hebben aangezet. U bent beland in het programma Positieve Zaken vandaag met Norman van Gong. En we hebben het over man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus. En ja, dat is iets dat natuurlijk heel vaak voorkomt. En men praat er heel erg weinig over. En wat te doen om dat niet zo ver te laten komen. Dat een hele spannende relatie die je ooit hebt gehad nu weinig voorstelt en dat we met elkaar omgaan, man, vrouw, alsof ze broer en zussen van elkaar zijn. Ja, dat is natuurlijk jammer. Het is altijd de kunst om het zo spannend mogelijk te houden. Maar heel veel mensen hebben geen idee hoe je een relatie spannend houdt. En waardoor, ja, op een gegeven moment, hoe zal ik het zeggen, iedere dag is iedere dag. We kennen elkaar nou eenmaal door en door. Dus waarom zouden wij nog enige moeite ondernemen of zo? Dus kortom, men laat de boel, om het maar even zo uit te drukken. En ja, zo'n relatie drijft op een gegeven moment uit elkaar. En het grote gevolg is dat de andere, dat men iemand anders leert kennen die wel die aandacht op een of andere manier geeft, waardoor dan de relatie een einde komt aan deze relatie en natuurlijk heel veel pijn doet. Want aan de ene kant houden de mensen nog van elkaar, maar die aandacht die ze niet meer van elkaar krijgen, ze hebben geen tijd meer voor elkaar enzovoorts. Vroeger zaten ze nog met elkaar even op de bank naar een film te kijken. Dat komt niet zoveel meer voor. Ze zijn de hele dag bijvoorbeeld met een telefoon bezig. Even mensen staan de vrouw op en zeggen: ga naar bed, punt uit, afgelopen. En de man zegt: ja, ik ga later. Of, snap je? Dus het is niet meer wat het was. Ja. Men doet er weinig aan om het weer op gang te brengen. En daar komt ook nog bij kijken dat de mensen niet in staat zijn met elkaar hierover te praten. En hopen dat op een of andere manier het weer voor elkaar komt. Dat die vlam weer komt. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet voor alles moet je moeite doen. En als je dus merkt dat op een of andere manier die vlam niet meer wappert. Of laat me zeggen, die vlam niet meer gaat zoals het ging. Hij dreigt uitgedoofd te worden. Hij gaat als een kaars uit, dan is het natuurlijk tijd om voordat hij uit is iets te ondernemen. Want het is natuurlijk heel mooi om een hele lange relatie met elkaar te hebben, maar ook een hele fijne en prettige relatie. Trouwens, het is ook goed voor je gezondheid als je dus een relatie hebt waar je goed met elkaar overweg kan, waar die warmte en waar die liefde steeds aanwezig is. Want kijk, vroeg of laat, alles valt natuurlijk en staat bij gezondheid, met gezondheid. Wanneer dingen niet meer gaan zoals ze gaan, wanneer we mensen een relatie met elkaar hebben, maar op een of andere manier het niet meer lekker loopt en ze daar niet over durven te praten, dan is de kans natuurlijk groot dat ze daar lichamelijke klachten aan gaan overhouden. En het grote punt is natuurlijk weer, praat je er niet over, dan is plotseling de kans groot dat je opstaat en een dagje opstaat en daar pijn hebt en daar pijn hebt en je gaat naar de dokter toe, de dokter onderzoekt, maar die kan ergens een oorzaak vinden, want die diepe oorzaak ligt helemaal geestelijk, die zit zo binnen. En als je daar niet over praat, dan wordt het natuurlijk moeilijker. En dat is de bedoeling dat we met dit soort programma's komen om met de luisteraars hierover te praten. En we vinden het natuurlijk prettig als u dan uw eigen ervaring geeft. Het hoeft dan niet uw specifieke ervaring te krijgen, maar er gebeurt zoveel om u heen, waarvan u kan zeggen van ja, dat zijn dingen die wij moeten bespreken. Norman, dan komen we even weer terug op wat er even kan gebeuren. Dat is dan wanneer als de man dan of omgekeerd denkt van, weet je wat, volgens mij heeft hij of heeft zij iemand anders. En dan gaan ze richting de waarzegger waar we het over hadden, weet je wel. En ja, is het hek van de dam natuurlijk. Hè? En die waarzegger dan, die is natuurlijk blij. En die zal bepaalde tools meegeven. Die gaat het dan bevestigen dat er iets aan de hand is. Waardoor het probleem dus natuurlijk nog groter wordt. Omdat men helemaal niet meer bij stilstaat van, kijk, die op een of andere manier zijn we in een sleur beland. Maar men gaat zich puur focussen op het feit dus dat iemand anders in het spel is. En dat de andere in het spel is. Dan daardoor zijn we hier in deze toestand beland. En dat is natuurlijk heel erg jammer, hè?
1: Gevaarlijke situatie.
0: Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie, ja. Want het feit dus dat de mensen in een sleur zijn beland dat roept natuurlijk ook veel achterdocht met zich mee, weet je wel. Mensen worden dan achterdochtig. En die gaan denken van, ja, ze houdt niet meer van mij, ze zal wel een andere hebben. Maar dat hoeft echt het geval niet te zijn. Het is gewoon omdat die aantrekking die ze hadden minder is geworden. En nogmaals, men praat er niet over. Dus Er hoeft echt geen derde in het spel te zijn. Maar heel snel gaan mensen dan denken van, het moet iemand anders zijn. Want ze gaan zich anders gedragen. En vroeger dit, vroeger dat, weet je, enzovoort. En dan begint het. En dat is het grote probleem. Maar ja.
1: 020-358-6871 is het telefoonnummer. Alhoewel er ook mensen zijn die zeggen, ja, na verloop van tijd moeten we niet meer aan seks denken. Dat is niet het meest belangrijke in de relatie. Gewoon leuke spelletjes gaan doen. Mensen ergeren je niet. En dammen en allerlei andere dingen. Die kunnen wel de hersenen zodanig stimuleren. Dus, en dat je dat kan vergeten. Eigenlijk moeten we het na verloop van tijd stopzetten. Zeggen anderen weer. Na zoveel jaren mooi gevreden te hebben. Komt er ook een eind daaraan in een relatie. Stoppen. Andere dingen doen. Vakantie. Uitgaan. Maar dan niet meer focussen daarop. Kan dat kloppen bij u thuis? Denkt u er ook zo over? Kan hoor. 020-358-6871.
0: Ja, nee, maar goed wat je zegt. Zullen misschien uit. Wel, mensen zijn die daar ook zo over denken. Maar.
1: De boel op slot doen.
0: Ja.
1: Denken niet meer.
0: Maar ik denk dan. Dat ze dan genoegen nemen met broer en zus. Dan, ja. Dan ben je helemaal volledig
1: broer en zus geworden.
0: Ja, kijk, het is een. Ja, ik kan me dat niet voorstellen dat mensen in een broer en zus situatie willen blijven leven met elkaar. Want een kus, een aai over je bol, leuke dingen zeggen, noem maar op. Lief zijn voor elkaar, dat geeft altijd een veel prettiger gevoel. Dan elkaar als het ware niet meer aankijken en alleen maar. Jury's maken voor elkaar, weet je wel. En op elkaar fitten.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk nooit werken. Het is natuurlijk de kunst om een goede relatie goed te houden. Maar nogmaals, dan moet je daaraan werken. En ja, nogmaals, broer en zus, dat komt overal voor. Maar men heeft het vaak niet in de gaten dat ze daar helemaal erin in vastgeroest zijn. En ja, nogmaals. Men durft daar niet echt over te praten, want ja het gaat vanzelf wel over, het komt voor. Dus ja, we zijn oud geworden en dat soort van toestanden. Nee.
1: We hebben een mooie tijd gehad.
0: Ja, precies. Je bent nooit oud genoeg. Je bent nergens oud genoeg voor. Dus als de anderen tot op hoge leeftijd, zoals je net ook aangaf, nog verliefd kunnen zijn op elkaar, waarom zou je relatie niet lekker kunnen laten bloeien? Dat de dood jullie u scheidt. Ja, toch? Waarom zou je dan vroegtijdig op twee verschillende eilanden moeten gaan zitten? Van die dingen. We zijn zo'n beetje gekomen aan het eind van het programma. Sinds bijna 2 uur. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren, want we weten zeker dat er mensen geluisterd hebben, maar ja, ze dachten van ja.
1: Ze gaan het met elkaar bespreken.
0: Ze gaan het met elkaar bespreken.
1: Ja, en met vriendinnen, mannen onder elkaar, door een takkie.
0: Ja, we komen er zeker een vervolg hierop. Ja. Nogmaals bedankt voor het luisteren en de mensen die er gebeld hebben natuurlijk ook bedankt. Zijn er weer over 2 weken. Een hele fijne middag verder en tot dan. Dag.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een criminele bende opgerold die al 3 jaar handelde in eicellen en illegale adopties. Ook maakte de bende zich schuldig aan witwassen. Het criminele netwerk bracht vanuit Bulgarije zwangere, kwetsbare vrouwen naar Griekenland, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden voor 25.000 tot 28.000 euro verkocht en een klein deel daarvan ging naar de biologische moeders. De 66 mensen in het netwerk verdienden zo'n 500.000 euro. In de afgelopen 5 jaar steeg het museumbezoek in ons land met 37%. En bijna een derde van het aantal mensen dat vorig jaar een museum bezocht komt uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de Museumvereniging. Vorig jaar kwamen er zo'n 32 miljoen mensen naar de Nederlandse musea, 1 miljoen meer dan in 2017. Behalve aan buitenlanders zijn er ook meer kaarten verkocht aan scholen die vaker musea in een excursie bezochten. Het aantal museumkaarthouders steeg naar 1,4 miljoen. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlagen naar een idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Zegelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmer Park Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Bij Marta zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Go to Ebari Pengelang Pangalang. Dat na Eertinting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat a go to koers. Hey, no, no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie? Die libi dondrape. Go looko ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen

0: Mad Radio.
1: Pour Mad Radio, ben, plein de bonnes choses. Je souhaite à tout le monde une bonne année. Et puis, je vous embrasse très fort. Jocelyne de Cassav.
2: Ladies and gentlemen, Live in Europe and Lost Productions present. Op vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam. Het jubileumconcert van het jaar. 40 jaar Cassav. Live. Live. Mis deze exotische spektakel niet. En koop heel snel je entreekaart via liveineurope.nl. Voor meer informatie belt u met 06-104-159-15.
3: Bonjour, c'est Jacob Desvarieux de Cassav pour Mars Radio.
2: Het is een feit. Cassav is nog steeds de meest populaire en ongeëvenaarde Frans-Caribische groep van deze tijd. Vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box.

Bij Stichting Tracti staan samenwerking en verbinden centraal. Waarbij de zorg, ontwikkeling en welzijn van mensen ons uitgangspunt is. En ook zo zal blijven. Warme maaltijden vanaf 3 euro per persoon. Maar we hebben ook leuke activiteiten in de huiskamer voor senioren, hoor. Vooraf bestellen kan ook, maar dan moet u bellen met 06 381 408 39.

0: Money Duku Dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van 45.000 euro bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweety, Sralankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5.000 euro krijgt u alle sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-2170.

0: Oscar de Leon. Baila usted. Groetjes, luisteraars. We zijn beland in het programma 50 minuten Zuidoost. Maar helaas, collega Peggy, die het allemaal heeft voorbereid en een studiogast ook had uitgenodigd, die kan niet. Een studiogast heb ik ook niet gezien. Dus, u en ik kunnen het hebben over Zuidoost. Als u wilt. Als u belangrijke informatie heeft betreffende Zuidoost. U woont hier. U maakt het een en ander mee. U heeft iets gezien. Dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Want het gaat uiteindelijk over u als buurtbewoner van Zuidoost. Wat zijn de leuke dingen die gebeuren hier in Zuidoost? En misschien ook minder leuke dingen. Kunnen we bespreken. Wij zijn geheel en al oor. Buurtbewoners, mensen die het leuk hebben hier. Of misschien is er iets aan de hand waarvan u zegt van dat moet besproken worden. Dat kan nu. Maar als er niets anders is, gaan we gewoon de zaak veralgemeniseren. En kijken naar de toestand in de wereld. Waaronder ook Suriname en de rest van Europa beweegt ook. Maar ook Afrika. Alatori, Ugantaki. Dan weet u dat. Een onderwerp kunt u gewoon aansnijden als u weet wat er zich afspeelt binnen de gemeenschap, binnen de samenleving. Dan wachten u. 020-358-6871. Radio voor Dora met u, de luisteraar. Wij kunnen ook natuurlijk gaan kijken wat er zich afspeelt nu op dit moment. U, Sansabi, komt u maar in. Zo niet moeten we het gaan doen met veel muziek. En dat hebben we zeker weten in huis. En ook, even kijken hoor, ik moet nog wat hebben van Zuidoost. Ja, want we hebben een vergadering gehad. Dus ik ga finish straks. En ik ga kijken wat de heer Cameron doet. Want hij is nog in de studio. Hij is belezen. Hij volgt de situatie. Vooral in Suriname, ook op de voet. Maar ook hier in Europa. Hoe gaat het met ons hier in Europa? Wat gaat er goed? En wat kan beter? Laatst heb ik een onderwerp toegestuurd gekregen. En dan moet ik eerlijk toegeven. Dat je soms denkt van, hey, wacht even. We komen verkeerd in de media. Hier en daar wordt gezegd dat wij haat zaaien. Een jonge dame. Zwarte moeder. Witte vader. Die luistert ook via haar moeder naar Maart Radio. En heeft een documentaire gemaakt. Ze is ook in de media. En heeft een keuze gemaakt. Ze heeft gezegd, nee, ik kies meer voor de andere kant. Ik zie niet alles als racisme of zwart-wit. Soms ligt het aan ons. Dus ze heeft haar zegje gedaan in de Volkskrant. Alleen zijn wij betiteld als haatzaaiers. En dat is niet de bedoeling. En ik weet ook dat Mart de grote klappen verdient op Caribbean FM. Want wanneer mensen luisteren, weten ze soms niet eens naar waar ze luisteren. Dat ik tak, hé, ja, na Bije de Wang, is Mart, ja, ja, na Mart. Zo lees je, we kies Porning, we kies Boenjonsutu, Boening. Maar zo lees we kies Porning. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Maar die dame, Ene Amanda, moeten we nog eens een keer gaan uitnodigen. Laat ze haar verhaal komen doen. En misschien kan ze het bevestigen, ja of nee. Wie daar? Welkom in de uitzending. Wie? Goedemiddag.
1: Meneer Norman. Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer
1: Bullison. Ja. Meneer Nauman, minister Voeren voor Zuid-Oost. Ja, daar begaan meneer Libidap. Mijn naam is Jimboudou Dorpo. Maar Adama zei dat. Gina Adama zijn papa bij Adamboord, no?
0: En papa bij Adamboord?
1: Geen vraag.
0: Oh, minister.
1: Adam is aan het schrijven van artikel in Majesmi en Papa. Ja. Een
0: nou, minister, de zeker zijn. Maar minister, dat ik een panel ingenieur, maar dat nou Martman en Jeppi op de achtergrond heeft.
1: Oh nee, dan. Oké, okay, want als hem van die zei, plein aan Adam is een Papa is gehad. Nee, maar goed, dat is een gemeenteraad voor Amsterdam.
0: Nee, ja, nou, dat is ja.
1: Nee,
0: aan één, aan één. Die zou een trauma bakken. Oh.
1: Maar bijna asematieke, maar je nee. Maar wie mag terug gewoon terugzetten, hoor.
0: Jazeker, zeker weten.
1: Die zei dat je nog Oscar de Leon vernaat. Maar wie was je om te ontkind hebben. apokusa idraino isapadi apokuda na beni more.
0: Juist, dat is waar, dat mishabi.
1: Oké. En isa sao drag asan dat isa mai singi to.
0: Name.
1: Amaj singi isabi inden kon de lek fasana de lek fon de ae kare biskobis yabi kas bisi mus isi araso bisi krema bragama doga. And Mark Abi Castellano, and Castellian. The Mark Benny Morris Singapore is as he is a negative after Facebook. The Mark Singh, when Castellian, it does like Gombra up to him, a beneficial only. A Castellian can win a while out there. And Castellanas net so good that they share film. Di amam zinga pogo lek is daisiren kasteyan umapie jopoga taba podium. Des datuata gasani is an uitspraak. An kasteyan on wa doga e dat le gombla wa kintu era. So alang. Alamala amai budul. Amai da amai singe gomoro. That generoso that na amase blowa trombone generoso ke trombo uste e trombo lika benfu benimure that na pogo.
0: Okay, we play. Tila ngai te inserting fi disi. I don't mean to say me dry no that me lo wapoku. Mano ye yera baka pisi fi.
1: And look benimure noneso amane Bartolomeo madi. Amagura Mexico dan had die problemen met werkvergunning. Dat is wat ik maar fijn in dan je want in een makkelijk gosoma. Dat is mijn kanama Benny More en More wat ik soort Benny. Ja? Soort Benny.
0: Soort Benny. Kan je moest vertellen de luisteraars ook toen ze aan Benny More, Suma bij de Benny More?
1: Hey, Benny Morena, more biggie man. Hij is heel vroeg overleden en is de 41 geboren. Amandere in 1963. Heer, 1 miljoen koban gobera, man. Amplagama, singi mor, alamala. Alamansa is in Muska Benny Morena. Want Benny Morena is de grootste. Alleen hij is op jonge leeftijd overleden. Hij is overleden aan longontsteking en zo. Maar Benny More bedoel een mooi blag aan mijn bezingen. Ten in mijn taakje hebben schriftje bedoel. Hij was geweldig. Maar je kan gaan googlen hier.
0: Een
1: opname DC.
0: Een
1: opname DC. Een opname DC. Je moet go Google. Die aan mij zingen aan Pogo DC. Voor een movie Benny More. Dus je Google de actie voor een film Benny More. Het is Jana, ik heb een balafse. Dat is maar een clip. We zijn een Kubaan als een apogodisi.
0: Oké, dus Benny More ben een blakke Kubaan.
1: Ja, mooi blakke Kubaan man. Voor lauw je man. Nee, blakke. Benny More. Benny More lekker een master voor zeer akroos. Alleen ben je blij om af en toe zijn bij Abenam. Aman en Pedro Amadeiro. Amate hier is chocolade. Hier is chocolade.
0: Chocolade ben je een trompetist, ja?
1: Nou, maar ze zijn voor zeer.
0: Oh, oké. Mooie informatie, Giga.
1: Na chocolade. Ja, de man babijnaam toch. Dus. Ja, je hebt chocolade. Amane Pedro Amateiro. Maar amman bijnaam na al de Kubaan, de wit Kubaan, de man amana chocolade. En abe blo, ki beter. Misi chocolade in Azilea Cruz. Dus ja, ik heb Google chocolade, daar is het niet. Nou, maar ze vielen maar goed, met wat er man.
0: Mooie informatie, ja, mooie informatie. Gratangi. Ja, DC. Zo zie je dat de Surinamers op alle fronten informatief bezig zijn. En ik ben bekend direct dat we respecti en Tigrani ook toen papi klein zijn de moro nou minder hoe je het aan Laslibi. Hij heeft het leven verlaten voor het andere. En dat bij de man voor UNO toe, Club Caribbean Ting, dat we hebben een bon, bon understanding. Want dat bij hem altijd een keer en om je loopt in Sol, pokus hij draaien en naar Sol, man toe. Maar dan heb een salsa spoiti. Sabetaki, spoit me even, spoit me. Dan ben ik draai op Pokujeng en hij was als geen ander op de dansvloer T.I. Draaiwan Salsa. En deze draaien we ook natuurlijk ter nagedachtenis van Papi Plein. Juliano.
2: Juliana.
0: Kuku van Loi. Zullen we

0: Mooi zo, Kuku van Looy heeft voor u gezongen, Juliana. En dit is maar liefst 6.905.000 keer bekeken op YouTube. Dat want dat je eigenlijk de man kan verdienen money eten. If you verstaan ze met Taki. Als die artiesten nu zeggen van juist allerlei clips zij draaien op YouTube om een lazy, ik kan verdienen om moneer te halen, niet de meurt op haar veld. Dus dat zou kunnen. Laten wij ook aandacht besteden aan Papi Klein bij deze. Dus we draaien zo salsa, tropical poko, sabe lobby, ongeveer, misap want toe, maar misap alamala. Ik heb hem gekend als gezellig, danslustig, een showman op zijn manier. De Tori Feng Samiere zat bij Fateri, hij was een sailor, hij was een botomang. Hij heeft een chasol poko kon serie. Die zijn soul brothers en soul sisters. Verteren we lazy. Maar later, op de latere leeftijd, had hij een spraakprobleem. En dan ben ik aan het takmoren. Dus maar hij was een gezellige man. Loptori, lobby dregi, lobby. Alles wat sani. Hij was een gezellige man. Hij hield van gezelligheid. Wie kent hem als geen ander? Ik weet dat Kenzie hem kent. Die woont in Cuba nu. Harrison. De man dat Sabing, de bewakkananging. Maar u ook, misschien kent u hem. Wat is zijn echte naam? Want volgens mij behoort hij tot de familie Tolloway. If me aben bon. Maar u kunt corrigeren. En daar gaat het uiteindelijk om. We voeren met elkaar een Papi Klein. Hij was al jip die salsa of fesija in Europa. Hij was vaak te zien in Iboya. Aan een tentype salsa bij play. Daar had hij een hoofdrol. En wanneer hij op de vloer kwam, dat je ziet automatisch dat het publiek bedriep gue. Want hij gaf een show weg. Dat heb ik meegemaakt, vaak gezien in Caribbean. Omdat ze gingen kijken van hoe doet hij het? Hoe kan dat? Een man op leeftijd die nog aardig schijnbewegingen kan maken op een dusdanige manier dat je ook geïnspireerd raakt. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Jef Amaneng. Mm-hmm. Amaneng Frank Klein.
0: Frank Klein.
1: Ja. Amanang Klein. De bede moro brada. Amas be uber. Na tarakana. De stekan holland. De jong boy te stekan holland. Furu no bende. Je moest ga para. De man kai ga para bar. Para bar be uber.
0: Okay. Ja. Dat is meer dan duidelijk.
1: En te, ja, en te kong. De man zegt, doe je respect af eigenlijk in vrede, man. En als je me kwam brutaliteit, André, hij zei dan af, kom, schors je, de man zegt, schors je. Maar tijd dat gere, hij deed dat op een heel eigen manier. Gere, mpa, voorlopig in mijn konja, man, kan ik doen brutaliteit, joh. Bijna trobi dan mijn tijd te geren voorlopig in een konja om in een konja.
0: En I was you in dat beduidelijk nog.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020-67-99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Denk je dat het vroeger makkelijk was in Nederland? Je bent gehoorzaam. En vooral direct, boy. Je zou om een iets begonnen als minnaar vroeger.
3: Zo.
2: En ook daarna en dan moet je
3: maar. Maar nee, dat ben je makkelijk toe.
2: De begrijpje begint is de one that is and the one and if you talky that the man want knocky
3: and you been talky.
2: Me opereer van ook zo.
3: Oh.
2: Me opereer toe zonder verdoving.
3: Zo.
2: Je moet rekenen als je jong toen tegen je jongen is daar daar melko. De jongen was nou nummer maar overleef maar tegen jongen. Tenen tenen bijon, maar ik zou zelfs aan de kies om niet kenten. Dat de bijon hij want doen is dat de one hij dat de want hij die bigetagi en dan in een machtagbaka. In een machtagbaka, maar dat de nas agi en dat is abdus en dat nagi. Ja. Dat zou je vroeger aan doen.
3: Nee, maar zo zijn we opgevoed in Suriname door onze ouders, vaders. Zie, dan mag takbak even takkie, ook is nakkie.
2: Dus... En de dominant bij Konanga als hij naar Holland, maar die onbegin kon je kunnen dan je opereert toe zonder verdoving. Dat is het is gezegd.
3: Maar ja, dat Rafeka opereert dan. Ja, dat Rafeka.
2: Je
3: verstaan boven, maar dan bent u ook gaan zitten.
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee, ik ben zo nooit voor de zandat. Ik ben zo nooit voor de zandat.
3: Oh, oké. Nee, ben door, ja, een specialist.
2: Ik kom niet tegen ons, een systeem bij een college. Tegen de roko, dat ik kreeg, is het dat ik. Mas de broko yon, mate broko. Tari keye luku do de fingers. Komi ta yiyo. Tari be broko.
3: De kis vrijstelling.
2: Van, ja, ik werk in Rotterdam. De manche hier, manche broko, manche veruwele het de yon. Liri. Dat betekent nou dat de no on me wele is, ma me broko.
3: Oké.
2: Die zijn ze me broko. Maar papi klein wanneer kwam in een tarakan. Maar ik ben toch voor bikkel, jongen, bikkel. In elkaar rennen. Weet je wat het met die jonge jongens deed? Ik ga parabar. Dat ben je als een beetje onze. De man streken deze refi. De stego jong, ik was als een lang. Ik ga parabar. Dan van bikkel ben de nekarene. Dan maar die schietorie dat de new boys. En hangen aan mijn lip. Maar in een story aan mijn gie, dan mijn bargie, mijn blafje plak. Aan mijn bar, mijn blafje plak. Maar dan, you know, nog sab ik het al, want je denkt dat je, dat je ze gier, ai. Dan maar, ik bestel ons aan een partner, naar Klein of Telegram. Dat hij opaai nou wat ik opaai in een voormoni. Dat hij opaai. Dat hij opaai iedereen drie bieden zo dan. Ja, als ik een zonne rekening. Dat kleine tijdje bijvoorbeeld. Dat is kolu. Eta ni mina mi green delisa na mo. Da na mo kaita ma yama da me din ita. So mi gi me din aki alati.
3: Me bla me pa ye blaf.
2: Me blaf ye blak.
3: Erg.
2: Luister, met de iemand toch vroeger bij jullie. Vroeger bij jullie, ja, maar nu met de giel.
3: Oh ja?
2: Heel goed. En met de giel. Met de biljoen 52 jaar, mijn kanon op reis. Dus wie kan dat hier? Abbe Moro gezellig. Jat me lol. Jat me lol.
3: Oké.
2: Maar voor mijn papi klein. Abon Trabar, Frank, ma Abon Trabar, Abbe Jesse, Billy Turf. Is om de
3: kabel. Nee, we zijn er niet.
2: This is spoke only bommels. Only bommels. Oké, dat is best.
3: Ja, ja.
2: This spoke is boekhoek voor kuifieren.
3: Ja.
2: Zo, Abon Frey, liever daar binnen, Rijnstra. Maar dat keer, dan lees ik mijn gelukkig box. Nou, wat even, wat kan er zo aan bij de fighting mac? De fighting mac en box op TV. De fighting mac bij box en wit man. Dat mijn job erbij. Na wat mijn kiri. Dan wat er maar dan een jongen belly turf, jongen. Goed zo, zei de geri. Ik ben allemaal kira tramat.
3: Oké, okay. Tori, burgers online naar Tori. Graag dat je jouw bijdrage dit jaar. Hè? Ja, zo ziet u, u hoort ook hoe het vroeger aan toe ging hier in Amsterdam. Hij zegt dat vroeger leuker was dan nu. Ik heb het niet meegemaakt, maar misschien meneer Cameron wel. Vond je vroeger leuker dan nu in Amsterdam?
1: Dat praat over wanneer? Ik praat over de 70er jaren. Ja, ben je ook vanuit 70er jaren was het inderdaad. Een stukje ontspanner, ja.
3: Leuker, gezelliger.
1: Leuker, gezelliger. Hadden we toen een... Zeedijk was toen echt een... had je daar Casablanca en Ponderosa.
3: Hmm.
1: Ponderosa, dat raden veel Amerikaanse groepen ook op. Heb je ook wel gekend hebben. En je had Krasnapolski, waar de Twinkelstars ook vaak optrad. Je had aan de, hoe heet het, de Rozengracht.
3: Rotanhuis.
1: Rotanhuis, ja. Daar werden ook vaak feesten georganiseerd. Het is allemaal levendig. En, ja, het was best wel een hele leuke tijd. En heel veel mensen kennen de tijd nog van vroeger. En ik denk meneer Kreton is een van de mensen die dacht de tijd van de 70er jaren. Die heeft daar wel eens,
3: terwijl je doorpraat, moet ik die deur gaan openen. Dus dan blijf je doorpraten, want je kan dat.
1: Ja, beste luisteraars, we hebben het even over de 70er jaren. Ik ben nog even in de studio. Want het programma van de Belmer. Amsterdam Zuidoost ging dus niet door. Dus Norman en ik zijn nog even in de studio. Meneer Bullison haalde net aan de 70er jaren. Dat was inderdaad een hele mooie tijd in Nederland geweest. Voor de mensen die er toen nog waren. Ik zie dat er gebeld wordt, maar we kunnen heel even de telefoon niet opnemen. Als u dan even kijken met een... Norman is even naar beneden om de deur te openen. Dus als u straks even weer terugbelt, dan kan het wel. Want ik zit aan de andere kant, dus ik kan hier de telefoon dus niet opnemen. Ja, de 70er jaren, hele mooie tijd geweest. Heel veel mensen kunnen zich dat dat goed herinneren. Wat we dus nu meemaken aan criminaliteit en toestanden, die had je dus niet. En hier en daar gebeurde wel wat, maar niet de toestand dus nu die we dus nu hebben in Amsterdam. Degene die net gebeld heeft, ik zou zeggen, probeer weer te bellen, want Norman is er weer om de telefoon dus aan te nemen. Een mooie tijd, de 70er jaren. Heel veel mensen kijken met weemoed naar de tijd terug. Die ellende die we dus nu hebben.
3: Mm-hmm.
1: En met schietpartijen, noem maar op, zo, die hadden we dus toen niet. Je had heroïne had je toen, maar dan ook niet van die aard. Dat er heel veel mensen waren die met dealen bezig waren en toestand. Op de CD had je een paar jongens die daar stonden, die verslaafd waren en weet ik veel. Maar het was niet zo zoals die cocaïne nu in wijd en zijd verspreid is.
3: Oké, okay, en die nieuwsgierige Hollandse meisjes die kwamen ook op bezoek in die cafeetjes.
1: Ja, die
3: nieuwsgierige Hollandse meisjes.
1: Ja, die waren.
3: Die werden weer naar huis gestuurd.
1: Ik denk dat in de 70 jaren de meeste halfbloedjes zijn geboren.
3: Zo.
1: Kun je zeggen. Die kwamen erop af op de mooie muziek.
3: Exotische
1: muziek. Ik kan me herinneren, je had ook. Centuurbaan had je ook een of andere club. Ik weet niet of je dat ook gekend hebt.
3: Centuurbaan.
1: Ja, iets match. Iets met match, geloof ik, of zo. Maar er was ook een club, daar kwamen ook veel Antillianen. En ja. Zie je de bellen binnen hebben? U bent.
3: De bellen is binnen, ja.
2: Dubois.
1: Oh, Dubois, juist.
3: Ja, maar die staat. Maar ze weer Holland, jongen.
1: Ja. Dubois, ja, inderdaad. En, ja, die meisjes kwamen ook nog op exculties de muziek af. En die hadden natuurlijk gegeven moment relaties met die Surinaamse jongens en Antilliaanse jongens. Maar toen had je een scheiding tussen Antillianen en Surinamers.
3: Scheiding?
1: Ja. Het is een beetje een soort concurrentiestrijd. Tussen de Surinaamse jongens en de Antilliaanse jongens. Ja. Antilliaanse jongens, die konden niet met elkaar door één deur. En ja, we kwamen wel eens natuurlijk vechtpartijen wanneer dus een Surinaamse jongen een relatie had met een Nederlands meisje. En die Antilliaanse jongen vond dat hij eerst dat meisje versierd had. Weet je wel, dat soort van toestanden.
3: Ja, maar klopt dat Surinamers, of misschien moet ik de nadruk niet op Surinamers zetten, maar het is gebleken dat ze niet gewoon mengen met andere groepen zomaar. Niet met Afrikanen, niet met Antillianen, ook niet met Chinezen ook niet. Want wie waren de groepen toen hier? Turken, Marokkanen? Gingen wij met die mensen om?
1: Nee, maar die Turken.
3: Behalve de Nederlanders.
1: Ja, dus die Turken en die Marokkanen waren veel verder op de achtergrond. Het waren wat oudere mensen die hier kwamen om wat werk te doen in de fabrieken.
3: Oké. Okay.
1: En die woonden voornamelijk in pensions. En was er nog geen sprake van die grote groep jongeren, Marokkanen en Turken die je nu hebt. Het waren voornamelijk oudere mensen die hun gezinnen nog in het buitenland hadden.
3: Oké, okay, maar het klopt niet dat Surinamers niet gewoon mengen met andere groepen dan Nederlanders.
1: Nee.
3: Maar Nederlanders zeggen wel.
1: Ja, nee, maar Surinamers mengen zich.
3: Niet gewoon. Of wel?
1: Ja, die hebben er eigenlijk moeite mee. Maar is dan met wie je dan tegenkomt natuurlijk. Hè. En die andere leefde meer een beetje in de gesloten cultuur, om het maar even zo uit te drukken.
3: Oké, okay. U bent erin, welkom.
2: Je bent mobiel, die bed is daarmee als het veel is.
3: Ja.
2: Meneer Cameron.
1: Ja.
2: Frank, is dat jouw broer?
1: Van de Twinkelstaars.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké. Dan meneer Sabotin, je komt, want je hebt je dag daarna. Maar de man met de eerste impresario, Pongo, Grupo. Alleen Frank Cameron van de Twinkelstaar.
1: Ja.
2: De man die bij Abby Afis de vis in eigen beheer.
1: Dat klopt, ja.
3: In eigen beheer?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Eigen beheer, ja.
1: Ja.
2: En de man die hadden zo'n goede naam dat ze overal terecht konden. De Masie bij Gifis naar Krasapolski in de zaal
3: hebben.
2: Dat is over dansen.
1: Ja.
2: Over dansen. TV, Brazilië, no. Lido, let's plain. Lido. Zeg wat rap in casino, Kono, maar casino, de bende. Dat is over dansen. De Masie Ning, die waren zo hoog aangeschreven dat. Je kon ze niet weigeren.
1: Ja. Maar meneer Billerschons schiet me net iets te binnen. Heb je een zekere Tigri gekend, die bij Krasnapolski vaak een beetje met vechtpartijen begon?
2: Ja, die ging vechten, toch?
1: Tigri, ja.
3: Ah, nee, en dingen tegen me genoeg.
1: Ja.
2: Maar je weet niet. Je weet niet, Abara, Witi, Abara.
1: Ja.
2: Long moet erop.
3: Tigri, aan de zomaar is daar mee.
1: Ja. Dat was.
2: Ja.
1: Nee, dat was in de 70e jaren.
3: Ade.
1: Krasnapolski stond onbekend, plotseling Fitty.
2: Mijn god, hé, Sani Sanya, Ik wil mijn best aan de familie kanaan.
3: Nee, nee, nee, carne.
2: Nee, nee, nee. Want ik ben begiftig.
3: Oké.
2: Ik ben begiftig, ja.
3: Maar toch waren het leuke tijden, samen hier, ja, van zo'n tijd.
2: Nee, we waren een paar, mensen, zo lezen, de mabas daarna de zien, zo lezen, tamma, de rustig, als en de rustig, is een feest, tot ze naar mijn bar op je rapen, dus, maar voor de rest, ik ben, als dat de aanleiding is, dus de toemans aan begiftig, maar. Frank Cameron natuurlijk gestaan, die had het eigen beheer. Dai Babi, ons Suriname.
3: Dat is ook.
2: Ons Suriname gaf ook in Krasnapolski. 1 juli, met name altijd 1 juli, gaf hun een feest en dan kwam de Twinkelstar.
3: Mm.
2: Dus, maar voor de rest was alles. In beheer van de Frank Cameron en de Drinkers.
3: Ja, mooi om te horen.
2: Dat hadden we ook niet zoveel. Dus dan hadden we Brekka, maar ik moet door heel Holland komen. Ja. Alle de man, ze kwamen over, want we hadden niet zoveel. Dus ze kwamen overal vandaan.
3: Ja, lijkt me een goed idee om een soort reunie te organiseren, om Lacey in een mooi biggie te impressie. Ik zei dat aan een chef impressie. Zou leuk zijn.
2: Nee, aan de hoogte dan zei chef impressie, maar op vooral. En als dat voor de Turko. Ik kan je wel aan het beoordelen, de Turko en de Marokkaan. De man daar die, je ziet de man, als je de man denkt, dat de Garoko, dan zie je ook naar de Garoko. Ze deden niet meer in het sociaal.
3: Oh.
2: In het sociaal. Maar ik ben Abi, maar van de maand de kiesharmonie. De kadens hebben kaboedrie met mij naar mijn gang aan Marokkaan. Maar toen dat ik weet dat niet, de drie met mij naar mijn gang aan Marokkaan. Dan rijd ik langer dat best. En wij ook geen beurt. Zo, ik begin denk. Of de pension bron naar Rembrandtplein, de Toanga bron naar Rembrandtplein. Voor dat zekernis, dan doe mee. Dan doe mee net zo mijn kamer het aki.
3: Oké, nou, nou, zo heb je dat
2: niet. Dat waren de liefste mensen die de mat waren, ouderen.
3: Oké, dat waren de Surinamers, waren de gangmakers dus. Oké, okay. Mooi. Grantangi, ga bijdragen die stoel. Mooi, luisteraars, u mag ook doorgeven. Hè, als, hij, sabi, als het waar is of vroeger leuker was dan nu. Want u kunt het verschil zien, u kunt het meemaken. Mina Saptumsi voor, want ik kwam volgens mij aan de late kant. Met dat 79, 80 ding. Dan ben je wel lati. Want dan was het al andere tijd. En die Nederlandse meisjes, die Hollandse meisjes, ook die Surinamers. Waren ze losser toen, losser?
4: Ja, zeker. Het was allemaal veel spontaner ook. Ze waren natuurlijk nieuwsgierig naar die Surinaamse jongens, naar die donkere jongens.
3: Mm.
4: En dan praten we over die Afro-tijd ook. Toen was Afro in de mode, weet je. En die jongens vonden ze heel aantrekkelijk. En natuurlijk de muziek.
3: Ja.
4: En als je voornamelijk naar de feesten ging...
3: En kleding.
4: Ja. Had je de broeken met de weienpijpen toen, weet je wel. Die waren toen in de mode. En weet je, enzovoorts. En die jongens vonden ze heel aantrekkelijk. En natuurlijk de muziek.
3: Ja.
4: En als je voornamelijk naar de feesten ging...
3: En kleding.
4: Had je de broeken met de weienpijpen toen, weet je wel. Die waren toen in de mode. En strakke getailleerde...

0: daar bleef het bij. Okay. En zoals we het net over Tigri hadden, weet je wel, die man die maakte stampijen. En ja, goed, daar bleef het bij. Een paar glazen kapot, krukken omver gooien. Ja. En dan kwam de politie. En voor de rest niks. Ja.
1: Wie daar? Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
2: Ja.
1: Meneer Creton.
2: Hi.
1: Welkom.
2: Maar in ieder geval, eerst is het allemaal takken door naar je rabarette. Papa Klein naar de morgen.
1: Ja, hoe takken?
2: Naar
1: dat toe begin, ja.
2: Oké, maar de periode toen ik gestart ben, ongeveer minder dan 65. Want voorheen, dat we vaak moxie ben. Pichi. Want bijvoorbeeld 1963, de wakaprocessie. Moet dan een wetere circuit in een drape. Dan wakker dat Suriname ben tap 100 jaar man spasie. Dan wakker moet een drape processie lange weet feestelstraat go na krasapos die ora bij die feest. En attend dat ben de 1963. En dan nog ben de voorwaan ben de wel die voor bekaren, en is een exceptie op bekaren, voor Twinkelstar, dat ding de 63, komt de 64. Dan drape ube cohorfeest, en de satra, dat de Marokkan, Sanamang, Alamak na Parij, want je gaat batteus go as krote bat, wat de osso nobe awas osso, de nobe adus. Then ibe go knapu e ba yon piso po kan de tinsensi then na parei fo akti tu an kamera frei wan das wan dus frei da go dus den bat kama de tenove te wan tu den al den presi ab den oost abiafa plain ab weite ma den de kontron kafe en sa samben de nanga te wan tu tobe o ben den de oso den sana umasma. Then it's my was in a tail in a kukru. That we must my yet we carass a half a batti beteki e batanchi de cream under nichi, bakanichi ondro and sanso. Malatro beko finuasa dobe arring motona kaiser once slang gonina toilet. What did a sodrofa tapa hospita? Mada tu u ara slango drapedo and mekwang wang so to salde kis spruyer so. Dat je dus, dat je dus nou dat je weer een mooi potilek not sa, zo ben je soms.
1: Wat een ellende.
2: Ik begrijp wat ik bedoel.
1: Zo.
2: Dus dat ik ben de echt van goede tijden bijvoorbeeld, en dat man die het over Tigri, zodra je dan een café aan telefoon go. A man go na telefoon kan af en takie, hallo, met teker. Alleen voor banaan zijn met kasani. Maar bij loba sani toch? Wat jouw het is ma, actie dat mag ik de teker hebben. Daarbij kon daarbij karen en toe demonstratief. Ja, u spreekt met teker. Ik begrijp je. Aman knap als ik mijn kara, aman vis de arm, alleen van trabantak, nekraman bakanen. Was om een mancharan en dat die. Aman die tekis kermes, dat mag ik kot in schrift van elf zo'n sigarenboer de patapsie. Eerst zei ik bij jullie dat er een wetsiles aan dat die.
1: Zo. So.
2: Ja. De man begint lang aan de sanso. Dus ik ben door goede tijden dat die wat zijn man op weinig jas aan ons refi. De man begint koti wiri na tap zolder na imati. Of wang kapper bende tap nu een dijk. Den af komit pe parabar bende na tap in ap cheesesteak pe Ronnie ben abi wan soort boutique.
1: Oké. Haar een pakker steeg.
2: Mooi, dat het tap nou ook dat patroon drankwinkel nu.
1: Ja.
2: Let dat ben dat enigste kapper voor hier Amsterdam, Pisa, Namabego. Lekwa soort kliniek, a furte satramanting. Wan satrain in Roko, allemaal goes don dat ben ik kwa soort wakkamer, e wacht in beurt. Dai bat tukele koti wiri, wan mangri wang, nang wan fatuan. No asparo wan go da fatuan. Wat am I blow heavy, I tapu. Je keef over. Ik dacht dat mijn wacht op deze, mijn wacht aan Mangri Wang. Ik wacht naar Mangri Wang, dat toren, taki, politiek, voestel lang, ala zo sambe taki. Awa, het lees in zijn takboren voor wat je aan het trouwen kan.
1: Mooi, Ara, mooi bijdrage, je lief. Ja. Mooi zo. Nee, camera, je schudt. Je kent die tijd ook.
0: Ik ben vanaf de 7.

0: eigen jaren. Maar wat meneer Creton zegt, die dingen waren er toen nog. Hmm. Weet je wel, het is...
1: geen douche.
0: Nee, je had een badhuis. Hmm. Ja, je woonde toen ook op kamers, hè? Je woonde dus op kamers. Hmm. En ja, niet zoals nu een appartement kan huren, gewoon een kamer. Vaak een hele kleine kamer ook. En een toilet op de gang en dat soort van toestanden. De douche was er niet, dan moest je naar het badhuis enzovoorts. En dan had je de hospita. Zo hebben heel veel Surinamers toen de tijd gewoond in Nederland.
1: Ik vind het lastig als ik hoor van badhuizen. Iedereen staat te wachten, dan ga je na die ene in een badhuis. Moest je eerst dweilen, schoonmaken, badslippers meenemen?
0: Nou, ik heb geen badhuis meegemaakt, want waar ik toen woonde hadden ze dus een badkamer, een douchecel. Mm. Weet je wel, dus maar ik hoorde het wel. En in diverse plaatsen had je inderdaad, wat meneer Creton zei, had je dus die huizen die hadden geen badkamer, gewoon een wasbak. Met alleen één kraan koud water, dus geen warm en koud. Alleen koud water had je dus toen, begreep je. En daar moest je dus alles mee doen.
1: Zo.
0: En pas veel later had je de huizen douches. En ja. je had ook geen verwarming zoals we nu hebben. Het was gewoon een gaskachel. Gas. Die had een hout. Hmm. Hout en gas.
1: U daar, welkom. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Mavis. Heren, goedemiddag.
1: Dag mevrouw Mavis.
2: Wat een leuke uitzending. Hmm. Ik heb genoten van meneer, hoe heet die meneer? Had die beetje de oude door die verdwinkels.
0: Creton of Bullison.
2: Meneer Bullison.
0: Ja, ja.
2: Hij heeft het precies verteld zoals het gegaan was.
1: Maar
2: Krasnapolski, meneer, hoe heet die Cameron?
0: Ja.
2: Was de enige Surinaamse band die in Krasnapolski toen de tijd optrad.
0: De Twinkelstaars, ja, dat klopt. Ja,
2: de Twinkelstaars.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Echt waar. En het was altijd feestelijk. Ja, feestelijk.
0: Ja, ja, die feesten die werden door twee broers van mij georganiseerd. Henry, okay. Henry en Frank.
2: Oh, juist.
0: Ja, ja, en die organiseerden die feesten.
2: Was echt de gekste tijd, toen de tijd.
0: Ja.
2: En naderhand kwamen ze in Rood aan Huis.
0: Juist, klopt ook, ja. Ja, ja.
2: Rood aan Huis ook. Nee, ik heb echt leuke tijden met ze meegemaakt, hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: En over de kamers gesproken. Ik heb zelf ook op kamers gezeten. Maar dat, ik had wel het geluk dat ik kamers had waar op zolder dan badgelegenheid was, hè?
0: Ja.
2: Een kleine bad en toilet.
0: Een douchecel, ja, ja, ja.
2: Ja, en ik had een witaankachel.
0: Ja.
2: Geen witaan, zo'n Aladdin-kachel. Dus ik kon op mijn kachel koken.
0: Ja, ja. Ja, dat had je toen ook, ja, ja inderdaad, dat klopt, ja. Ja, ja.
2: Ik kon op mijn kachel koken en op mijn drinken en zo zette ik op de vensterbank.
0: Ja.
2: Vooral 20, dus ik had geen koelkast nodig.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar het waren leuke tijden.
0: Ja. Nee, dat zonder meer. En in de winter waren die toiletten heel erg koud natuurlijk, hè. Heel erg koud, zeker als het voor. Het waren toen echte winters, niet zoals het nu zijn. Toen was winter echt winter.
2: Maar het waren echte winters, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Maar je kan ervan meepraten met de zoekcamera dat in de buurt van het Roepen Museum.
0: Ja.
2: En met rijfiets. Eén sneeuwberg. Die sneeuw kwam helemaal in die laar. Koude voeten dat die met door de vakkamer, dat was die kamer verhuurd. Ik was zo boos nog.
0: Ja.
2: maar het waren toch leuke tijden. Je moet het echt ervaren, hè.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar het waren leuke tijden.
1: Mooi zo, maar toch zeg ik van Surinamers hebben aardig wat hier ontbeert in Nakondre, ja. Ontbering.
2: De meeste. Maar ja, net wat ik zei, ik heb het getroffen.
0: Hm.
2: Ik heb het getroffen, alle kamers waar ik gezeten heb, ja. Wat leuk.
1: Mooi.
2: Maar enige van naar Diego zoeken, kamer als sneeuw. Maar dat was ook het enige, hoor.
1: Mooi.
2: Dat was het enige. Ik heb mijn goedkoopste kamer was 50 gulden. En mijn duurste kamer was 225 gulden.
1: Zo. Gulden.
2: Ja.
1: Oké, bedankt voor uw bijdrage, hoor.
2: Ah, boem, fijne uitzending.
1: Dag. We gaan straks naar het nieuws. En misschien moratorisch, ik weet het niet. We zijn hier. Tot zo.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit nieuwe cijfers van het UWV die door Local Focus zijn geanalyseerd blijkt dat basisscholen in de Randstad en Flevoland groot tekort hebben aan leerkrachten. In juni waren er in Zuid-Holland 421 vacatures in het basisonderwijs, terwijl 160 leraren een baan zochten. Voor die krapte zijn drie redenen. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd groeit in de Randstad, het lerarenbestand vergrijst en de lerarenopleiding wordt steeds minder populair. In Drenthe en Friesland is er een overschot aan leraren. In januari gaan strafrechtadvocaten gedeeltelijk staken. Ze nemen twee weken lang geen piketmeldingen aan. Dat zijn zaken die een advocaat krijgt toegewezen als er een verdachte is aangehouden die juridische bijstand nodig heeft. Maar de advocaten vinden de vergoedingen voor die gesubsidieerde rechtsbijstand te laag. Ze krijgen maar een beperkt aantal uren vergoed, ook bij complexe zaken. Voor piketmeldingen staat er een standaardvergoeding en reiskosten en wachttijden worden niet betaald. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar een idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Segelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmerpark Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Go to Airbari Pingelang Pangalang, dat na Eertinting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat a go to koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie, die libi dondrape, go luku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierapie is in Nangago. Jullie Wieren is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwieren.nl.

S'avonds lekker met elkaar op zijn Caribische stijl luppen in de box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam Sloterdijk. En dat allemaal tijdens het grootste 40-jarig jubileumconcert van Kazaf. In het voorprogramma At Six. De mediasponsors zijn Mart Amsterdam en Stavaste Radio Rotterdam. The MC is me, Original Club Caribbean Norman G. Kom je ook lekker mee weppen in de box. Partycentrum Sloterdijk. Kijk voor meer informatie snel op de website van Live in Europe.

0: Johnny Duku Di Nero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madizo.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Salangondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-2170-900.

0: Zone. Me dije que si no entiende lo que es Patacón, te digo que lo que quiero es...
1: Oké, ter nagedachtenis van de heer Frank, Papi Klein, draai ik ook deze. Johnny Ventura was dit, Patacón. Ik zag hem ook erop bewegen. Dit is geen salsa, maar toch hebben we bewegen. Als het maar Latijns-Amerikaans was, Caribisch, tropisch, dan kleine coin beweging. Ook op Biggie Poco zo lezen hebben we bewegingen, maar daar hebben we dansen salsa-stijl. Dat is inderdaad Klein, Papi Klein. Frank is er niet meer en hij... Rusten in vrede. De telefoon rinkelt en Cameron zit nog bij mij hier als gast vandaag. Dat is mooi. U bent in de uitzending. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Heren.
1: En u bent?
2: Henna.
1: Dag Henna.
2: Jullie zijn Tuf Tuf vergeten.
1: Wie?
2: Tuf Tuf en Witte Paard.
1: Tuf Tuf Witte Paard, die was in de Kinkerstraat volgens mij.
2: En Prins of Bills.
1: Zo, u bent een eentje geweest. Die...
2: Dag meneer Norman.
1: Maar wie bent u? Kunt u naam noemen?
2: Nee, nee.
1: Tuf Tuf.
2: Tuf Tuf was op de Damrak. In de buurt van de Randstad.
1: Over, over welke periode praat u? Jaren?
2: 69, 70, 71.
1: Zo. Dat is oké.
2: Tuf Tuf was in de zijstraat van de... Kalverstraat, als ik het goed heb.
1: Okay.
2: En Witte Paard kennen jullie toch wel, van Freddy?
1: Ja, Witte Paard heb ik gekend. Ja.
3: Dat was een café, ja.
2: Prins of Wales was op de Damrak.
1: Ja.
2: In de buurt van de Randstad. Als je gewerkt had, kon je vrijdag dan bij Randstad daar je werkbrief inleveren.
1: Oh. Maar ik hoor
2: en daarnaast was Prins of Wales.
1: Ja, ik hoor u Bami eten, hoor. Is dat zo? Bami?
2: Nee, meneer Neumann.
1: Oh, oké. Okay. Maar ik hoor u, eet wat.
2: Wat zegt u?
1: U at wat, toch, net?
2: Nee, ik had niks.
1: Oh, zo. Maar u heeft de tijd ook gekend, u bent ook uitgegaan en u vond het ook gezellig.
2: Ja, ik ging vaak bij naar Prins of Wales. Hoe heette die ene op de Centurban? Dugwa. Ja, Dugwa ging ik nog niet. Nee. Mijn zusters gingen daar.
1: Ja, ja.
2: En mijn broers.
1: Oh, toch hoor ik u smakken hoor. Ik hoor het hier. We hebben goede oren hier in de studio.
2: Oké.
1: Aboom. Maar bedankt voor je bijdrage sowieso.
2: Graag gedaan.
1: Oké,
2: okay,
1: dag.
2: Doei.
1: Cameron.
3: Ja, Witte Paard was een café in de Utrechtse straat, dacht ik hoor.
1: Utrechtse straat?
3: Ja, café. En in de Amsterdamse straat had je ook een andere café, daar kan ik even niet aan de naam komen.
1: Was het Zwarte Paard? Want iets met een paard had ik ook gekend in de Kinkerstraat daar, richting Bilderdijk. Nou, nog geen Bilderdijk. Kinkerstraat, Hoek. Let dat bij Abrasevo. Ik kan er niet op komen, maar Kinkerstraat sowieso. Welkom, goeiedag.
4: Ja, met Jenny.
1: Dag meneer Jenny.
4: Witte Paard was van Freddy.
1: Freddy, en waar was dat?
4: Utrechtse straat.
1: Ja, oké.
4: Okay. En het was een café van 9-3. Gaat 9 uur open en gaat 3 uur s'avonds dicht. Want de meeste café ging 12 uur dicht, hè.
1: Ja, ja.
4: Maar Witte Paard was speciaal. Meneer Cameron, heb je Nanny daar gekend?
3: Wie?
4: Nanny.
3: Nee.
4: Oh, die heer die altijd die dameskleding droeg.
3: Huh? Ja, nee.
4: En zo.
3: Nee. Ik kwam af en toe langs als ik had opgetreden na een optreding. Maar,
4: ik had een vraag. Heb je broer voor de Twinkelstaan? Hoor ik net.
3: Ja, Frank was de manager van de Twinkelstaan.
4: Ja, ik heb samen met die broer gevoetbald in Suriname.
3: Ja, ja.
4: Hercules.
3: Hercules, klopt. Ja, ja.
4: Ja, ik heb samen met hem gevoetbald. Ja, waren we nog kleine jongens, 18, 19 jaar.
3: Ja.
4: Dus, maar Ponderosa, ging je vaak naar Ponderosa?
3: Ponderosa, ja, die was... Ja,
4: ik heb nog een paar herinneringen van Ponderosa, ja. Omdat een paar Amerikanen kwamen daar, hè?
3: Gypsy heette die groep, dacht ik. Gypsy, zoiets.
4: Ja, nee, maar een paar Amerikanen...
3: Ja, Amerikanen kwamen daar. En het ook een Amerikaanse groep die daar verder optrad.
4: Nee, maar gewoon Amerikaans. Ze kwamen daar dansen.
3: Ja.
4: Dus wat gebeurt er? Die jongens komen hier oefenen, Düsseldorf, en dan gingen ze vechten in een... toen Amerika vecht nog, weet je wel?
3: Ja.
4: En dan kwamen ze hier. En wanneer ze weggingen, gingen ze huilend weg.
3: Ja.
1: Die Amerikanen.
4: Van Düsseldorf gaan vechten, Cambodja, overal. En ik heb nog zo'n lange jas van ze over. Ik heb ze nog steeds in de kast hangen.
1: Oh ja.
4: Je kent die lange jas, tot met je enkel.
3: Ja, het hele lange jas waren toen in de mode. Ook ja, van die lange leren jas had je toen.
4: Toen die jongen wegging, had ik me ingegeven als cadeau. En weet je nog die jongens die zo goed kon dansen daar?
3: Nee.
4: Rosie.
1: Rosie. Nee.
4: Oh. Ja, die jongen die kon heel goed Michael Jackson nadoen.
1: Zo.
4: Ja. Oh ja, toen die tijd was een leuke tijd.
3: Ja, zeker.
4: Ik blijf luisteren.
1: Abonne. Dankjewel. Nieuws uit Suriname, want ik weet dat jij de zaak ook volgt daar hoe het gaat met ons geliefd Suriname. Is er wat?
3: Ja, ik heb net even een bericht binnen. Er zijn twee mensen vermist in Suriname, namelijk een Hindustaanse en een Creoolse man. En die worden gelinkt met een even ander rip deal.
1: Hmm.
3: Even kijken. Ja, dubbele vermissing Suriname. Mogelijk gelinkt aan een geripte 400 kilo coke. De 400 kilo cocaïne die eerder al het leven kostte aan Gerna Veller en Kelvin Meijnaert, die heeft mogelijk nog twee mensen het leven gekost. In Suriname zijn twee mannen vermist.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Markt Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Harry Bies Noepersat. En Roy Harry, ook Roy Harry genoemd, en Romeo Donk. Van deze twee mannen is sinds 17 september niets meer vernomen. Een week geleden was er ook al een tip binnengekomen over de vermissing van beide mannen. De auto van Roy Harry zou zijn uitgebrand en teruggevonden aan de 6e rijweg in Suriname. En hij zou samen met Romeo Donk zijn vermist. En dit wordt in verband gebracht met betrokkenheid van 400 kilo cocaïne. Hm. Ja.
1: 400 kilo, wauw.
0: Ja, dus niet, kijk, hier in de Bijlmer was toch niet zo erg lang geleden ook toch ook iemand doodgeschoten, ja, bij de brandweer.
1: Ja, klopt.
0: En dat heeft een schijnt ook met een ribdeal gemaakt te hebben.
1: Hmm.
0: Van hoe heet die man ook alweer een...
1: Ik hoor een naam vallen, Wortel.
0: Wortel, Piet, ja. Wortel, klopt, Piet
1: maar
0: Wortel.
1: Is dat zo? Is
0: ja, ja, nee, dat is het, men zegt dat het... althans beweringen, dat men met geld van Wortel vandoor is gegaan... die met kook te maken zou hebben. Hmm. Dat wordt dus beweerd. En ja, kijk, je zit... korte metten natuurlijk, hè. Hmm. In deze wereld van worden de mensen gewoon dus allemaal gewoon doodgeschoten. Dus ja. Men zegt, mensen die zich met dit soort zaken bezighouden, ben je gewoon een one-day millionaire.
1: Ja.
0: Je hebt veel geld, maar de volgende dag kan het ineens afgelopen zijn.
1: Creton is aan de telefoon. Meneer Creton, welkom.
2: Ja, maak ik even voor het laatste keer.
1: Ja, ja, ja.
2: Luister even. Met mij in mijn tijd... Bijvoorbeeld een centraal station te piano bende. A ukudrape ben de wan boekenwinkel. Maar voor a boekenwinkel, tegen die centraal station hoofdingang. Dat ben de wan bureau. Die bij 7,50 bij kiesie een 5 stuk adressen. Die kan go look besikte kwam camera voor jouw wan camera. Attendat wan camera na 25 kulde. Ibe jouw wan moe. En one tramkarta ben de 35 cent. Samen taki na boomfruko ano baka bijna 61 jaar. Dan twee ubeko de fenyo camera. Da kan de i a hospita potrikel di tak luister als jonge jongens. Je bent 18 of 19 jaar, mag je niet met meisjes op kamer komen. Als maar bij locatorie dat die nog een meid komt op die camera. Dat bij Awansa die de kari spionnen. Spionnen, in lukken ook Awansa te spiegel naar Searam. Dus als maar dan als Searam in lukken gastrati, dan was ik een soort achteruit kijk spiegel.
1: Oh ja.
2: Is dat niet ook?
0: Dat hebben ze, meneer Creton C. Dijk, bij die hoerenkasten hebben ze vaak dat.
2: Ja,
0: ze,
2: ja, mooi zo. Ja. Maar denk ook gewoon als af en toe, de karispionnen. Dan, toen moeten ze dat er net komen naar ons, dan kan je van een boer mee, de tjarasma komt kwaad zijn. Dan kan je naar Sting, naar CC van Strati, naar Osso Sting. Je lukt maar dat is, maar je doet het niet, je lukt drapen naar spionnen. Dan je met kapoor en susu. They carry tapi baka gweda one stop no meg na tapa trapu dog. When that you was stop there what that I carry tapi baka gwa tapa sotro. Shato y then there. Over the cafe gesproken. Den cafe samiere den trawanta cafe si den takem boom met respect. Maar enkelijk Freddy no begin drape na Utrecht straat. Freddy ben begin na cycloop. En cycloop naar Matelans krak naar een nieuwe dijk. De cycloop die hier drape, ben de tako voor een barbier. Dape ben de Surinaamse café. Fos para barbier opo. Dat dape Freddy ben roko. Cycloop naar kade nekobrek aan een award boom na mi tongval. Dis was een very chic. Ik begrijp je? Cyclooper. Ik begrijp je? Dan drapen we, dan Freddy bij Rocco drapen. Want dat deed dat bij kaart drapen, zo aan dat zijn. Maar ik dacht dat nou ook drapen, lekker naar passen naar een tapuke taktoren gaan. Mama winter, maar weer op blak als zonnebril. Dat is mijn tak, de cycloper. Dat deed mama ik dat drapen. Dan via drapen we, Freddy, go op witte paard. Dan het trouwen drapen naar Kinkerstraat, dat we Matif niet Erwin... Trustful open. Net even naar rooien. Net even dat binnen een soort keldersysteem.
1: Ja, klopt. Alle soorten paard bij elkaar, hè, of niet?
2: Dat kan. Maar dan, dat ben ik op cycloop, dat alle oosten die komen, die zijn de oosten, dat ben de Paramaribo bar. En Paramaribo, de bar ben de tapo, Katamburg.
1: Ja.
2: Schul ben abin. Als aan her Katamburg, naar Zeemansbuurt, naar Zeemansbuurt, kom ik Kadijkplein, bij op Zeemanshuis. Bij de Zeeman ben ik gebroken voor toestdong naar Zeemanshuis. En alle de meeste afbroeden voor Amsterdam, naar van een wijk drapen, Katamburgo. Wat dat is, dat is geboren zodanig. Ik ben rijd hier.
0: Ja, maar meneer Creton.
2: Als ik met wat heel goed zeg, ik ga varen.
1: Ja.
2: Dan ga ik drapen als jullie te kwam voor Scott als jullie. Len money talk te kwam je naar de rente. Voor Bijboskopu. Voor te goed zeg, voor Dreamhoof. Zo lees voor me. Dat ik dat heb met de ontmoet expressie. Ik begrijp je.
1: Ja, ja.
2: Want we hebben dat hier Katamburg, we hebben Katamburg. Omdat we dat voor de taten wel verstaan.
1: Oké.
2: Zeg maar ook zo. Zo met dat
0: hier. Meneer Creton, hebt u een Amstelstraat café Carlos ook gekend?
2: Ja, toch. Carlos, dan de oosten toen. Carlos met de voorzitter in Nieuwendijk. Ah, in Nieuwendijk, dat ben naar het Zeedijk. Dat ben Karin Pachase.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dat ben daar agopo, dat Carlos naar Boldewijn.
0: Ja.
2: Dat agopo drapa café drapa tapu Amstelstraat.
0: Ja, ja, ja.
2: Want dat to ben moto ukoiri erfoto lontu mindrineti. Ja. Dat ego broko chidina Carlos verder.
0: Ja, ja. Carlos was ook.
2: Dan je teka wakak mota Carlos go na Freddy.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo als aan bende.
0: En die waren heel laat open, ja. Ja, ja.
2: Ja, mooi zo.
0: Ja.
2: Dus zo als aan niet bego in een kondre, ja, zo. Abiduwinter die kon 63, kon in 62 en 63. Ben bigi zodanig dat auto ben rijdt op over de ei, go naar aan Noord, Baka Central Station.
1: Zo.
2: Dat was dat traman, dede tap kabara, die rest van de man dede, want hier ben abi elektrische kamer, hij ben abi kolenkakkel. Je moet kring assisi tegen wat daar ook, kring assisi. Fupoti le forme frau taki ala den kakel aso i tem te opo fruko mato ata er kabra don ais awa ais kasi mai e sri banga dobru deikan wati nom sri banga sani go kisi i go stek
1: nee
2: you want i do grebia
1: de opo
2: fruko de leta kakel na ala den kakel meka a blouse so blau e comfort dini dat i tap taka di sik de logo do dra deikan maka go dog wakta yu dim garoko dat i opo no werkelijk dat als we abina a temperatuur zijn am nodig dan was hij daar zo bakken is geen probleem.
1: Je
2: begrijpt je? Als we als we begon in dat kondre ja zo dat die dem als te wat tremen kon den trem ik als den trem te noemen te dan de wakon en wat trem dat je wakon na hier trem langa langa de wakon ben de langa aga als maar dit tempel die abakas je wat dat ben dek ba al later de ma voeren in kom bakken voor de karing conducteur.
1: Ja.
2: Dan de bani ben de Udubani, leg fai abi de toeristische tram Udubani. Te aratei prengren je bel aratei. Dat is dan zo dan een winter ja sa her tram furangas de want die fototjaar is de konise. Ik begrijp je. Dat de ja bis neu reimer dat tram if je wacht dat tram doe al te verder. Dat kan bijna een half uur langer je wacht want tram dat fes dat tram. Ik krijg dus nu proef van tram kapsa.
1: Oh ja.
2: Dus voor zo'n tram moet je drapen, kan dit vries fassie. Ik begrijp je. En dus dat die Alessandri dat bijna bij IB proef van tram dat we begaden, samen kapot misreven ja.
1: Bang.
2: Mij gaan naar tram zo, mij want pura monif pai, mij aan u krok kwins tap zo le kokobe.
1: Ja, ja.
2: Dat teka tra aan u voor opo de singa, dat tra aan u kwins tapu toe.
1: Zo.
2: Alami ay furang otak toko gado sabo papam set sam tuja sam kondu jaso.
1: Mooi Tori. Gratangi. Ay gratangi ja bijdrage via hè. En zo zie je oude herinneringen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus komen weer boven water. Ja, een fotografisch geheugen.
0: Die komen boven water, want ja. In feite wordt
1: zo. We krijgen die dingen liggen. Maar Surinamers, en niet alleen Surinamers, over het algemeen, alles maar. Hoe loopt voorstel, Tori's? Tori van vroeger, oude herinneringen.
0: Ja, die komen die bij tijd en welle komen die naar boven. En, ja, ja, okay.
1: En die schijnen altijd leuker te zijn. Ja, ja. Wie daar? Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Mevies nogmaals.
1: Dag Mevies.
3: Het cafeetje van de Kinkerstraat die Norman bedoelt, is een zwarte ruiter.
1: Zwarte ruiter, ja, klopt.
3: Wat zo'n keltertje naar beneden,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, die was het, ja. Klopt, zwarte ruiter. Ja, iets met paarden. En ik denk dat ik, oké, ja, Paswater Ruiter is de naam. Klopt, helemaal ja. goed. Maar okay. Komt u uit Coroni, mevrouw?
3: Wie?
1: Nee. Bent u niet geboren in Coroni?
3: Nee.
1: Oh, uw stem komt mij bekend voor als iemand die ik ken op straat. Nee. Maar goed, dan leuk hoor om u weer te horen. Dank u wel.
3: Ik spreek ik Norman.
1: Met Norman, ja?
3: Ja, Norman, je kent mij meestal.
1: Oh, dat
3: wel. Ik ben niet van Coroni.
1: Oh,
3: nee. Dus ik kwam vroeger bij jou dingen brengen, weet je
1: wel. Ja, ja, dan
3: weet
1: dus
3: u
1: dat.
3: Het is ook al jaren terug hoor.
1: Man, waar gaat de tijd? Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
3: Atamboeng.
1: Oké. Okay. Kamer, is er nog wat? Nieuws van Tori?
4: Sorry, heel even nog even verder.
1: Want je moet weg, hè?
4: Nee, even nog verder borduren op wat meneer Creton zei. Ik ben vanaf de 70er jaren. Maar inderdaad, die kamers, die kolen en later had je gaskachels. En vaak tochten de kamers ook enorm. En dan moet je met kranten, weet je wel, die naden. Want het was erg koud en je kon die kamer nauwelijks echt goed verwarmen. En het tochten van alle kanten. Sorry. Dus kun je nagaan, dus veel echt ontberingen meegemaakt. Het is een, zeker in de winter, die winters waren echt niet mals.
1: Dus ze zijn zacht geworden.
4: En de mensen waren ook vaak alleen. Dus je kun je voorstellen, je bent in je land, je kent niemand. Je bent door familie, ben je, sorry. Je wordt opgevangen door familie en daarna is het afgelopen. En dan ga je dus ook zo'n kamer huren. Dan kom je op zo'n kamer terecht. Maar voor de rest ken je niemand. Totaal niemand. Je kent het gedrag van de Nederlanders ken je ook niet. Je kent ze. Je kent ze voor de rest niet. We spreken Nederlands in Suriname, maar hier spreken ze weer een ander soort Nederlands. Ja, begrijp je? Ja, ja. En ook totaal andere uitdrukkingen. En je zat gewoon gevangen op een kamer. En voor de rest kende je niemand. En toen kwamen dus die feesten die broers van mij organiseerden. En de Surinamers trokken massaal daar naartoe. Het was een soort ontmoeting van Surinamers in Nederland. Ja. Want veel was er niet. Veel was er dus niet.
1: Ja. U bent erin. Welkom.
5: Hoi. Dag meneer Norman Feitaan. Dag meneer
1: Cameron.
4: Ja, goedemiddag.
5: Luister nou, mis door Artuvo, weet ik de Fustentoor. Maar je kon een kamer huren in Zuid. En luister nou, mis door Artuvo, weet ik de Fustentoor. Maar je kon een kamer huren in Zuid. En dan had je centrale verwarming. En dan had je warm water om te baden in een wafgabatus.
1: Maar dat was voor de rijke mensen bedoeld.
5: Ah, nou, rijke mensen, want voor 60.

0: Or if one of them good ones say this, they come.
1: Ah, no good. Ma, mi belo ba warante, mi kmota uroko ka mi opom dorom gwen en si.
0: You no gonna batter us, Jai, in Holland?
1: Mi go well, ya later.
0: Okay.
1: Later, mi ga batter us. And mi do bende sa mo moro, nam gwe. Mi go live apart. Dan mi be awan kamana na oost. And then I batter us no bende, man be fene for fairy. To presi be tan si jayara na Amsterdam. Ibe apkras na Polski na nga artis. To presi de be tan si.
0: En
1: in de jaren 50 dan had je sorry man be Paramarera.
0: Sonora Paramarera.
1: Sonora Paramarera in de jaren 50.
0: Okay.
1: Adema dat be pre pokuto en later Twinkle Star kon.
0: Ja. Oké, okay, mooie bijdrage. Gratang, ja, die is
1: ja, oké. Okay, goed hoor. Hè?
0: Ja, okay, dank je. 2D. Camille, jij hebt veel gereisd hier in Nederland, ook als muzikant. Hè? Boro Boro, hier Holland.
2: Ja.
0: Is er een verschil? Heb je nooit gekozen voor een andere stad dan Amsterdam?
2: Nou, ik kwam eerst in Den Haag. Toen ik in Nederland kwam, werd ik dus in Den Haag opgevangen door de familie. En toen ben ik later verhuisd naar Amersfoort. En van Amersfoort ben ik even met verhuisd naar Amsterdam.
0: En toch zeg je van Gim Amsterdam.
2: Nee, ja, oké. Okay. Je raakt aan Amsterdam gewend enzovoort. Dus ja, een grote stad.
0: Mm.
2: Maar die andere steden waren ook prettig. Den Haag ook.
0: Okay.
2: Ik hoorde niet ver van de Laan van Meerdervoort. En Amersfoort trouwens ook. Je had daar een grote discotheek, Pax heette die. Dat ook druk bezocht. Ik heb daar in Amersfoort heb ik toen een, weet u weer, iemand die heel goed kon dammen, Laurens Neder, leren kennen, weet je wel, die zit bij de...
0: Laurens Neder?
2: Ja.
0: Bekende?
2: Nee, ja, die was toen militair op Soesterberg,
0: ja.
2: In Nederland.
0: Okay.
2: En die kwam dus veel naar Amersfoort, Soesterberg, Amersfoort is bij elkaar. Dus hebben we daar dus een café in, waar we kwamen en waar er veel gedampt werd enzovoorts. Dus in Amersfoort had je ook een dancing club 33. En werd ook druk bezocht, Surinamers en Antillianen.
0: Oh, die kwamen ook.
2: Ja, die kwamen, ja. Want het waren Surinaamse en Antilliaanse jonge mannen. Die naar de dancers toe gingen. En die de Nederlandse meisjes die stonden daar te wachten op die Surinaamse en die Antilliaanse jonge mannen. Mm. En dat was niet die tijd dat je dus muziek van... mijn vader was een Rolling Stone, weet je wel? Dat nummer, weet je wel?
0: Temptations,
2: dat was toen erg in, weet je wel? Mm. Dat is die mooie discotijd van toen.
0: Mm.
2: En het dansen. Hebben ze van die jongens min of meer geleerd, weet je wel. Want die maakten hele mooie danspasjes enzovoorts. Dus
0: en daar vielen de meisjes voor.
2: Ja, mooie danspasjes enzovoorts. En welke jassen waren toen in de mode? Wat meneer, weet je weer, Roekhoff had van hele lange winterjassen.
0: Hmm.
2: Die waren toen ook in de mode. En die auto's die je had, van die Amerikaanse type wagens, weet je wel. Die grote wagens, een soort Cadillacs. Die had je dus ook. En daar werd dus ook in gereden. En die Surinamers hier in Nederland, sommige althans, die wilden zich een beetje gaan gedragen als de Amerikanen, weet je wel.
0: Ja.
2: En daar ging het veel op leken. En
0: dat gebeurt nog steeds.
2: Ja, ja.
0: Die jongens die nu bezig zijn in criminaliteit en zo, ze kijken ook veel naar die videoclips van die Amerikanen. Ja. Dus altijd hebben we hun gevolgd. Mode, afro.
2: Ja.
0: En nu zie je het ook, hip-hop. Die jongen willen snel rijk worden.
2: Ja.
0: Omdat ze ook zich willen gedragen zoals die bekende rappers en zo. Met noodlottig gevolg, zeer zeker.
2: Ja.
0: Dus dat speelt nog steeds. Het willen doen als een ander.
2: Ja, die Amerikanen, die zwarte Amerikanen werden altijd als voorbeeldfiguren gezien. Hè? En dat kun je goed duidelijk in Nederland ook zien. Dat alles wat in Amerika gebeurde, waaide heel snel over. En de donkere jongens, voornamelijk Surinamers en Antillianen, die gingen zich echt zo ook op die manier kleden en gedragen gewoon.
0: Ja.
2: Weet je wel, dat ze de Amerikanen na te apen. En je had inderdaad wat een... Hoe heet het weer? Een van die bellers ook zei, je had ook veel Amerikaanse militairen hier.
0: Mm.
2: En die zaten ook in Duitsland, hè? Soesterberg is Nederland, maar je had ook in Duitsland een basis.
0: Oh,
2: okay. Een basis waar ze dus ook op zaten. En die kwamen dus ook naar Amsterdam toe. Ja.
0: Hmm.
2: Dus het waren echt een... ik denk dat de meeste mensen die tijd hebben meegemaakt nu... Eind 60, 70ers zijn.
0: Ja.
2: Richting 80 zelf.
0: toch wil ik een programma maken waar ik...

0: bij wil vragen van ja, oké, je hebt een leuk jong Nederlands meisje ontmoet en die gaat jou meenemen naar papa en mama thuis. Wat gebeurt er dan? Ja, je hebt haar ontmoet in een discotheek, leuk, lekker, gezellig gedanst, mooi, nou ook wel. Mama, ik kom vanavond met mijn vriend thuis en hij heet Cameron. Weet je? En wat zijn de gevolgen? Wat zijn de reacties daarop? Een volgende keer hoor. Die doen we nog tegen Tony. Die bent erin. Welkom. Goeiedag.
1: Hier, de Tony Voer. Meneer Cameron, laat me u dit vertellen. Een basis ben ik in Frankfurt.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Frankfurt, ja, ja, ja.
1: Dat ben ik bij. Want mijn broer ben de Blackwater. Dus vroeger kon ik mochten naar de Amerikaan. En die Soesterberg en die Frankfurt. Dat heb je een partij met dat jongen. Ik kan nog zeer afrozen. Dus maar dat jaar voor weer dat mij naar de eerste zoon, de eerste die begon met afrozen. Al de mooie moesten. De stadio really afro. Die ding kon je op de Amerikaanse basis kopen. Dat was een naamje hij dame ook toe Elibina Zuid betroning van Amerikaan. En die toen Amerikaan Tamango of Vietnam dat je abi toegang tot a winkery. Dus a mesh. En mij carry a mesh. Adamanati unekaning ebe chami guna suste bergo by desani. Ja? Maar gegeven moment, de Hindustan onsi wa olo inas anati.
2: Ja.
1: En de abwinkri. En ik deed venter in mijn alternate weekend megose sanji blakamang. En natuurlijk Uber make money, maar die zijn in de stand begrepen. Er zijn boven, toen ben ik ermee gestopt.
2: Ja.
1: En je weet ook, venten naar een brakkerman, een probleem, want dan moet je op de pof. Je wakker die 20 holen, bijna 100 lezen. Je wakker die 20 holen. Maar, een basis ben ik in Soesterberg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Maar meneer.
1: Frankfurt en ja. Frankfurt.
2: Ja. Maar meneer Bullison had u ook zo'n Cadillac die de veel gereden werd toen?
1: Nee, nee, nee. Ik was in mijn BCMD. In de BCMD.
2: Oké.
1: Je wist wat ik daarmee bedoel.
0: In de BCMD?
1: Nee.
2: Dat waren pooiers, hè, die dat...
0: Cadillac.
2: Ja, ja, ja, dat was... Dat moet ik meneer Beudelson... Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik werkte gewoon, dus... Ik had ook heel vroeg, hoor, in 1969... Na een jaar had ik mijn eerste nieuwe auto al.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Je weet niet. Maar de maas dan bij zijn met die... De maas bij de autoradio.
2: Ja, ja.
0: Cadillac. Oké.
1: Cadillac, Grand Prix, Mustang, ja, trouwens, maar bijna van autodat, alles. Die verhalen zijn zo veel, om te gaan kijken.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar...
1: En denk je, Saddam, bedankt, na, natuurlijk, na, Damla, tuf. Maar je had ook later een trobbelig, een dans, een dancing voor als whisky.
2: Ja, Leidseplein, hè?
1: Ja, Leidse Kruisstraat. En daar ging je uit op niveau.
0: Op een ander niveau weer.
1: Ja,
0: dat ben een pak, driedelig.
1: En dan zei die de imam, ik weet het niet mooi, ja.
0: Oké. Dankjewel. Wat ik net hoorde, die en met foto's, beeldmateriaal erbij. Ja, dank je.
1: Ja.
0: Luisteraars, misschien heeft u foto's uit de tijd van toen, waarvan u zegt van luister, ik maak een kopie ervan met mijn telefoon. Dat is in info@radiomart.nl. Dan kunnen we toch de sfeer van vroeger zien. De dancings, misschien werd u gefotografeerd ergens, u was jong. En maak een foto ervan. Stuur het naar info@radiomart.nl. En wat muziek betreft, was dit het, Cameron? Was
2: ja.
0: Dit?
2: Ja.
0: Deze eentje?
2: Ja, voor de luisteraars.
0: Even kijken hoor, hij komt er aan deze.
2: Ja, die her.
0: Het is veel afgedraaid dus.
2: Juist, Krasnapolski, noem maar op, Rotenhuis. Ja, tijd van Oscar Harris en de Twinkelstar.
0: We gaan ernaar luisteren en zijn zo bij u terug.
3: Now I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

0: zie die rillingen, die tranen nog, de gevoelens van vroeger, die komen weer bovenop. Alsof dit gisteren is opgenomen, maar het blijft even mooi. Try a little love.
1: Prachtige muziek uit vervlogen tijden. En als ik dan even denk aan Rotenhuis en Krasnapolski, dan was geen plek meer vrij op de dansvloer. Hè? Ik zie nog de heren massaal opstaan naar de dames toe. Ja. Om zeker dit nummer van Os Canaris, die heel lang een groot succes is geweest. Ja. En een van de weinige groepen waar dus de nummers ook op de radio werden gedraaid. Hè? Dat is de Twinkle Stars, wat dat betreft. Al de hits die Twinkle Stars scoorden, werden ze ook op de radio gedraaid.
0: Heel veel simpels.
1: Juist. En Billy Jones heeft ook een hele mooie tijd gekend. Die kan ook heel erg mooi zingen. Misschien kunnen we straks even een nummertje van Billy Jones opzetten.
0: Bellers hebben zich aangemeld. Dit is ook aansluitend op het eerste gedeelte van, het programma. Dus waar je het had over...
1: De man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
0: Zo, ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en zegt van... toen de tijd hebben we elkaar ontmoet. En je luistert naar Mart Radio nu en je hoort dit en je zegt van... werkelijk jong, ik moet wat gaan doen om mijn leven, mijn relatie weer een injectie te geven. Ja. Wie daar, welkom.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
0: Dank mevrouw
2: dat
0: Carla.
2: Dat nummer wat u net heeft afgedraaid, dat is echt waar. Top tijd. Net wat meneer Cameron zei, Krasnapolski. Ik zeg het je, Amasitja in Den Haag.
1: Ja, klopt, Amasitja ook.
2: Dat was de tijd van de Twinkelstaart.
1: Ja.
2: Rotenhuis,
1: ja.
2: Toen het nog goed ging.
1: Ja.
2: Want daarna werd het minder.
1: Maar dat is minder,
2: maar meneer Norman, bedankt voor dit nummer.
1: Ja,
2: geweldig. Net wat u zegt.
1: Ja.
2: Memories.
1: Nee, het is echt een...
2: Prachtig.
1: Ja.
2: Heftig.
1: Ja.
2: Oké, bedankt. Doei.
1: Bedankt je voor dat nummer natuurlijk, want het brengt de mensen helemaal in de
0: jouw keuze, hoor. Jouw keuze. Jij wist precies van, hier ga je een snaar maken.
1: Ja. En zo meteen, we zijn druk bezig, een van Billy Jones even tevoorschijn gehaald, want die heeft ook een heel veel gedaan enzovoort. Een knappe man en die ook heel mooi kon zingen. Die twee waren de zangers van de Twinkle Stars. U bent een uitzending. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Hella. Graag ook een nummer alsjeblieft van een Weilen Billy.
1: Ja, die komt eraan. Daar zijn we druk mee. Die komt eraan, ja. Oké.
3: Dank u.
1: Dag. Ja. Beste luisteraars, je kunt dan nog bellen op. We zijn er nog heel even tot. Even kijken. Tot, we hebben nog een kwartier te gaan. Om nog wat herinneringen de revue te laten passeren. Uit de jaren, eind jaren 60, 70 enzovoorts. Hebben we Billy Jones met ook een prachtig nummer.

0: zie Kami zijn ogen kleiner worden, jongen, jongen. Jij denkt ook ver weg terug in de tijd, leuke tijden. Jongen, luisteraars, ook u thuis. Ik kan me voorstellen dat de gevoelens weer omhoog komen. Maar dat is de bedoeling trouwens ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat wil je hierbij zeggen?
1: Ja, wij zouden graag willen weten hoeveel van die relaties die toen zijn ontstaan. Terugkomend op het eerste item waarmee we vanmiddag om 2 uur begonnen. Die relaties die verworden zijn tot broeders. Dus hoeveel van deze relaties die toen ontstaan zijn. Want vaak op de dansvloer leren mensen dus elkaar kennen. Of die spanning er nog in zit. Of het nog vol vuur en vlam is. Mm. En hoe ze dat levendig hebben gehouden. Want nou, ze praten vanaf de 70er jaren. Nou, dat is behoorlijk lang. Even kijken, langer dan 30 jaar. Ja, ja. Of ze die spanning nog. En hoe ze die spanning erin gehouden hebben. We horen het graag.
0: Mooi. U bent erin, welkom. Goeiedag. Hallo, radio staat te luid. Maar welkom in de uitzending.
2: Ik heb hem helemaal gedecimeerd, okay, Norman.
0: Heel goed, man. Heel goed.
2: Ja. Goedemiddag, Kamito.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, hier, Banansi. Die tijd rende je van de ene tent naar de andere tent. En dan raakte je daar zo in contact. En zo had je je vriendinnetjes. Bijvoorbeeld, als ik aan Kami vraag, hij zegt, misschien Norman kwam later. Lucky Star, zegt dat jou wat, Kami?
1: Ja, vaag wel eens van gehoord, maar niet zozeer meer.
2: Oh, dat je weet niet waar dat ook zit?
1: Ja, het zegt me wel
2: wat. Gegeten heeft.
1: Nee, die naam zegt me wel wat, maar precies weet ik het even
2: Lucky
1: niet.
2: Star zat precies naast City Theater op het Leidseplein. Dus dan kwam eigenlijk dan, je had de andere tent aan de overkant van Vondelpark. Als je de Vondelpark naar de straat, Willemstraat, toe boven kwam, dan had je downstairs. En als je van downstairs kwam, dan ging je naar Lucky Stars. En als je van Lucky Stars ging, heb jij Casablanca gekend?
1: Ja, daar hebben we het over gehad, ja, Zeedijk, ja.
2: Ja, Casablanca.
1: Ja.
2: Daar kom je niet zomaar naar binnen, hoor.
0: Nee, hoezo?
2: Er was portier. Je moest goed aangekleed zijn. En je moest de fooi kunnen geven aan de portier als je wegging. Want als je dat niet deed, de volgende keer had je dan een probleem, ruzie. Dus je moest eigenlijk mattie worden met de portier.
0: Mm.
2: Maar daar kwamen high-class mensen naar binnen.
0: Okay.
2: Heb jij ook gekend op de Nieuwe Markt Cotton's Club?
1: Ik niet. Nou, daar heb ik wel van gehoord. Ik ben er niet geweest, maar wel van gehoord.
2: Ja. Maar al dat soort tenten, daar ging Banansi langs.
0: Okay.
2: Ja, en dan kwam hij uiteindelijk in Ponderosa. Want Ponderosa was van 12 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur, 6 uur en dan ging je de bus weer halen.
0: Wow.
2: Metro was er niet, alleen maar bus gedoe. Toen der tijd. En daar, dat was het einde van alle plekken die je naartoe was gegaan, was Ponderosa het laatste.
0: Okay, maar je hebt nooit een Cadillac gereden hier in Nederland?
2: No. Ik heb wel erin gezeten. Ja. Maar ik was geen bezitter.
0: Oké.
2: Okay. No.
0: Mooi.
2: Sofara Minodoro.
0: Oké. Okay. Maar goed, je vond het ook een mooie tijd.
2: Ja, nostalgie noemt men dat. Nostalgie. Ja,
0: klopt.
2: En dan probeerde je jezelf ook te bewegen.
0: Mm-hmm.
2: Op een of andere manier. Traumatie. En dan zag je hoe noemen ze dat nu? BN'ers, no? Bekende Nederlanders zich een movement maakten.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Bart.
2: Geen dank, hoor, Norman.
0: Ja, mooi zo.
2: Hoi.
0: Goed, en de vraag staat nog.
1: Of hoeveel relaties van toen nog in stand zijn gebleven en of hoe ze dat een vol vuur aan hun vlam hebben gehouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien zit dat u in Suriname nu, hè? Misschien het kan zijn dat u inmiddels bent geremigreerd met z'n tweeën. U kunt alsnog bellen hoor. 020-358-6871. Want sommige mensen zeggen van oké, We hebben het hier gedaan.
1: Ja.
0: Na verloop van tijd, na 30, 40 jaar, we gaan richting Suriname terug en we libida weer rustig. Maar we Arki maar gewoon alleen zitten. En ik ga ze even bellen om te vertellen van, nou, dat van ons hoort nog standaard.
1: Ja, ja.
0: Hoe
1: het,
0: dit, hè?
1: Het was die zaterdagavond of die zondag toen zondag was meer rood aan huis.
0: Ja.
1: Toen we elkaar hebben leren kennen en we zijn daar 3 kinderen uit voortgekomen, weet je wel. En we wonen nu gelukkig in Suriname. En we weten nog dat nummer van Billy Jones of van Oscar Harris, weet je wel.
0: Ja, of in Nijmegen.
1: Dat van toen, ja. Ja, ja.
0: Gewoon in Groningen nu.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën daar, lekker rustig. Maar mm-hmm. Stel me voor dat ik nog of de Noordie staat. Kan niet waar zijn.
1: Nee.
0: Alleen wilt u nog niet bellen misschien.
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Moet kunnen. U bent erin, welkom, goeiedag.
3: Hi, met vrouw Oever, maar nu weer jij er nog. Vroeger, hè, toen die radiostation van jullie was aan de Schwelingstraat.
0: Ja.
3: En toen was de strijk nog daar, hè.
0: Klopt.
3: Dan had mijn nicht en ik zaterdagavond, zaterdagmorgen programma. Dan beverteer voor Stintori. Maar die mensen vonden het zo mooi, maar... ja, het is toen opgehouden.
0: Nou, nu doen we het ook. Nu naar Fosnetori, we verteren ook te waren.
3: Ja, weet ik. Weet ik, maar daarom herinner ik je aan.
0: Misschien moeten we dat vaker doen.
3: Ieder zaterdagmorgen moet ik. Maar toen vroeg ik ook zo, man. Dan ben ik ons doen, dan pas wil ik ze, dan ben ik verteren voor Fosnetori. Dat was echt geslaagd toen, hoor.
0: Oké, we gaan het weer proberen misschien.
3: Is goed.
0: Dank u.
3: Okay.
0: Benny Jones, hè? Die was een Amerikaan.
1: Ja.
0: Tussen
1: de
0: Surinamers hier.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is hij apart gegaan, of niet?
1: Nee. Hij is bij de Twinkelstaats gebleven tot hij kwam te overlijden aan een hartaanval op een basketbalveld.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een hele aardige, spontane man. Groot gebouwd enzovoort.
0: Leuk. Leuke man in de omgang.
1: Ja. Heel leuk in de omgang,
0: U bent erin, welkom. Goeiedag.
4: Ja, hey, goedemiddag. Ik spreek met Hoeding. Even snel. Ja. Stranamang, Bakading, Witmang. Na Stranamang betra economie. Vergeet je niet de mabek Chamoni.
0: Hoezo? Waar?
4: Elke straat die bij Abwang gelegenheid. Bij Moni bij Mekki. Voor Stranamang. Maar bij de man dat die
0: Maar van je bedoelde man bij McMoney?
4: Jongen, voor wat economie betreft. Mm-hmm. Die mannen hadden zaken, hotels. De hele zeedijk naar Stranamang bij Abdesak tape. Op de kop van de zeedijk. Om man bij Abwang Hotel tape. 2-3 panden naast elkaar.
0: Hotel?
4: Oh. Zeker van gehoord, hè?
0: Nee, meneer. Dat is Stranamang bij Ab Hotel, ja.
4: Ja, man. Dat is ook dat bij de man. Land die gemeente Amsterdam kopen maar af.
0: Maar bij Abwang Hotel tape?
4: Ja, 3 panden. 3 panden bakaman. CNAC.
0: Je bedoelt maar bij Abden Panti, maar een hotel.
4: Ah, hotel bij de dape, hotel was er maar bij drijven, hotel dape.
0: Oh,
4: okay. Nu een de man bij een boutique, chef, restaurant, en dan plakken er maar.
0: Ja.
4: En zo man bij een unotak met voedsel en wallen. De man bij afvoefeef, vrouw op kapu. Dat de man bij kassen, de man bij BD, hij had een soep om wakker naar Krasnapolski dape.
0: Oké.
4: Ja, dat is even dat ik de man bij kassen nam.
0: Maar je bent geniet toe, apistendati? Je bent in Alibija toe?
4: No. Je bent een Turk, dan ga je Marokkaans, dan ben je maar Nederlands.
0: Oké. Je komt aan de periode.
4: Ik heb een vijfde gezin. Apistendati? De Marokkaan, dan ga je Turk, ik kan niet weten.
0: Ja.
4: De man kiest brieven, de man begrijpt de brieven.
0: Daar ben je op ding.
4: Dat is onbij je op de man.
0: Mooi.
4: Maar de man zou nog wel nou.
0: Oké.
4: Want de chief, daarom de ouders, hoe de man zijn in de lolo, de man waar de unu zijn aan maar. Want dat hoe je
0: denkt,
4: op elk gebied, politiek.
0: Abou, rondaf. Dankjewel, die bijdrage, Jadisi. Meneer Cameron, we gaan naar afronden.
1: Ja, we zijn op tijd gekomen van het programma. Het is toch best wel heel leuk geworden. het is begon heel spontaan, net geloof ik, naar aanleiding van die salsa-nummers die afdraaiden, geloof ik. En toen belanden we op een gegeven moment in Nederland van toen.
0: Ja.
1: Ik vond het heel leuk. Beste luisteraars, wat mij betreft vond ik het een aangenaam om met u weer bezig te zijn samen met Norman. Ik zou zeggen tot de volgende keer, want zoiets moet zeker herhaald worden, dan misschien iets breder enzovoorts. Mm. En
0: studiogasten.
1: Met studiogasten, ja. En mensen die veel van toe weten, zoals meneer Creton, meneer Bullison enzovoorts. Nogmaals bedankt voor het willen luisteren. een hele fijne middag verder.
0: Oké. Okay. Luisteraars, ook u. Bedankt voor uw bijdrage inderdaad. En graag tot vanavond 10:00 zijn we er weer. Odi. En u kunt foto's sturen, hè, uit de tijd van toen. Groepsfoto's, maar ook van uzelf. info@radiomart.nl. U maakt het gewoon met uw mobiel en dan stuurt u het naar info@radiomart.nl. Odi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
1: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
0: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
2: Ik ben fantastisch! Ik ben fantastisch!
0: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7, Zaanstad, voor Purmerend, 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dat was het nummer van Brook Benton, Ties That Bind, gevraagd door collega Norman. Ik ben best wel pogo, dan ben ik praktisch dat ik dat pogo hoor. Ik heb twee uitvoeringen, eerder uitvoeringen gedraaid. Eentje van bij mij in het map, dan eentje weer van YouTube. Maar dit is aan een stereo, want dat zingt hij niet. Ik praktisch dat, hè? Hoe kan dat nou? Toch ben ik die goede uitvoering gaan vinden. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dus dat betekent dat de Awaf de Pamane Singi, die gaat gewoon in de prullenbak. Die hoort niet bij. Bij deze dan. Een Bradabaki, we zijn weer terug bij jou. Je vroeg een nummer van Tankantri. Verjaardag. Hier is dan.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: staan een paar beetje om bezoek te kunnen doen dat we naar Zwielingstraat, dat partijen dat keren, we zijn niet meer de tango naar de maan.
1: Ja, mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Stranang.
0: Ja, klopt.
1: Mijn pa ben de Anjus. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abroch Group of Companies NV. Yes, Abroch Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abroch schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de May City. Dan neem je contact op met Abroch Schoonmaak. Verder heb je nog Abroch Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de May City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abroch Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abroch Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Met als thema Samen doorwerken organiseert de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
6: Kitty Koti Memroaka.
3: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anuritueel, Afro-spirituele opening, Kuema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
6: Kitty Koti, Memroaka.
3: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
7: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht, komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.

Woonde in juni, woont Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en ook, na zwitte die mko praat, dan ga je bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be zwitte. Atori eetje, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en ook, wespa anu fi bai wi egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori. Munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na woud Richemstraat nummer 8. Arkeboom, woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen. Maar no vergeti, wanyang. Nga wanat neki, ode, na voila. Adrapoom de, saaf saaf ri moroboom. Alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Mekadoro, kumbayu egi osono.

0: na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed na vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij je go pe je wani in een foto voor Israël. Dat hij na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal toe die jou, lek Krakawang voor Mart. De dit toe, speciaal toe die jou, de sabi.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-ide van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten, de bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Met als thema samen doorwerken organiseert Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anuritueel, Afro-spirituele opening, Kuema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti Koti, Memeroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo. Speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori et Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed na vakantie in Israël en u zie wawagi na wa sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij u go pe u wani in na foto voor Israël. Dati na a extra abrawatra service fu mart, spesurutu di yu lek krakawang fu mart. Dende tu, spesurutu di yu, dai sabi.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bossé. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Want dat is muziek van de Legendary op deze donderdagochtend. En wij groeten u nogmaals. Dit is het tweede gedeelte van het programma Tijd voor Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. We hebben het eerste uur gehad over het bestuur in Zuidoost. De gemeente Amsterdam, de mensen die daar de verkiezingen hebben gewonnen, die zouden in elk geval toch de mensen van bijeen, waaronder mevrouw Miskin, in de gelegenheid moeten stellen om nog 4 jaren verder te mogen besturen in het stadsdeel, omdat er een bijzondere en opmerkelijke bijdrage is geleverd als het gaat om portefeuilles die zeker hun voortgang moeten vinden om te komen tot dat wat wij noemen emancipatorische processen waarmee ze bezig was. Dus we hopen het beste en natuurlijk kunt u op de site van Zuidoost kunt u zich laten informeren, de route naar zeg maar het stemmen op Surinaamse namen, waarvan hun namen kunnen komen op straat, op borden, straatborden, waar hun naam staat vermeld. Een van de suggesties die er is Peres Jongloy. Dus if you think that Peres Jongloy, er moet een straat naar hem vernoemd worden, dan gaat u op de site van het stadsdeel. Ik heb trouwens ook een link, dus u kunt altijd bellen zodat wij de link met u delen, zodat we gaan stemmen voor een man die zich heeft ingezet hier als activist in Nederland. En ik heb hem aan de telefoon. Ik heb hem lang gezocht. Het is uiteindelijk toch gelukt om hem uit te nodigen voor deze uitzending. En het is niemand anders dan John Brewster. En we zeggen een hele goede morgen, Mr. John Favieu.
1: Rustig, Favieu. Goedemorgen overal. Goedemorgen aan de luisteraars.
0: Je bent altijd in de rust.
1: Klopt.
0: Je bent altijd...
1: Zoontje zijn we altijd. Dat is een soort wijsheid. Aan de storm kan je niets doen. Je moet je zeilen bijzetten.
0: Oké. Dan komt het allemaal goed. Ja. Dus je hebt je zeilen bijgezet op deze ochtend om informatie te delen met ons. Want er zijn een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd de afgelopen tijd, de afgelopen maanden. Ik zou bijna zeggen de afgelopen jaren. Want ook onder de vorige regering, toen zijn er vaak dingen besproken als het gaat om diaspora Nederland, waarbij jij als DIN het voortouw neemt. En toch beginnen met het iets actueels. Je bent beschuldigd. En ik zag dat eergisteren verschijnen op social media. Het was een aantijging die kwam vanuit de heer Paul Middelijn. Kan je ons vertellen, wat is er hier aan de hand? Waarvan word je beschuldigd? Hij zegt, de heer John Brewster, die liegt. Hij is een leugenaar. Kan je ons vertellen wat er aan de hand is?
1: Ja, wie is de heer Middelijn? Want ik ken hem niet. Van waar is hij? Wie is hij?
0: Het is wel een influencer. Het is iemand die al een aantal jaren bezig is om zijn boodschappen te verkondigen op social media. Hij wordt goed beluisterd, denk ik ook. Het is ook onderdeel van de diaspora. Dus ik denk dat als ik zo iemand wat zeg en er volgt geen reacties, dan gaat men ervan uit dat die meneer de waarheid spreekt.
1: Ja, toen u mij belde gisteren, ben ik even op zijn site gegaan om te kijken wie hij is. Ik kon niet uitmaken wie hij is, hoor. Ik zag alleen maar zijn programma's. Maar ik vond ook iets dat hij vandaag of gisteren zegt dat de heer Greg Lusland L.A. of ook jokt. Dus volgens mij is hij op waarheidsvinding stoer om te kijken wie liegt en wie niet liegt. Nou, om inhoudelijk op zijn bericht in te gaan. Ja, volgens mij heeft hij het goed geïntroduceerd dat het een beschuldiging is. Dus een beschuldiging betekent niet de waarheid. Om alleen maar aan te geven dat hij zegt dat de meeting niet door is gegaan. Dat is een grove leugen. Ik zou zeggen, bezijdens de waarheid. Dus hij heeft zijn Er is wat gebrek aan zijn informatie voordat hij mensen probeert te, te influencen, beïnvloeden, of hoe hij dat wil noemen. Maar eigenlijk klopt niks van wat hij gezegd heeft.
0: En waar zou dit vandaan komen? Ik bedoel, je kent die goede man niet. En ik bedoel, iemand die het openbaar jou op deze manier, zeg maar, probeert te besmeuren, dan zou dat toch een vijand moeten zijn?
1: Nee, in tegendeel. Iemand heeft me ook wat gestuurd waar hij mij ook op hemelt en graag in zijn programma zou willen hebben. Dus ik begrijp niet en ik heb ook geen behoefte om te begrijpen als hij mij wil interviewen of vragen wat er precies aan de hand is, zoals u dat doet, dan sta ik altijd ter beschikking.
0: Maar waarvan wordt je beschuldigd precies in zijn filmpje? Voor de mensen die dat...
1: Verschillende dingen, ja. Hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt, Arbin is niet bij een bijeenkomst van ons geweest en de bijeenkomst is niet doorgegaan. Omdat wij Arbin hebben gezegd, of wij dachten dat door 3,2 miljoen te zeggen dat Arbin erbij zou komen. Dat klopt niet. Gewoon de meeting is gewoon doorgegaan zonder de heer Arbin.
0: Voor de mensen die het niet weten, Adin is de voorzitter van de assemblée in Suriname. En hij was op bezoek in Nederland. En samen met de heer Panka, de ambassadeur, hebben ze wat bijeenkomsten gehad. Ook hier in Amsterdam in Ronne. En men heeft besloten om niet bij jou te komen.
1: Ja, het is als volgt. Wij hebben maanden van 3 weken van tevoren contact gehad met de adviseur van de heer Arin. Alles is geregeld, foto opgestuurd, datum opgestuurd, locatie opgestuurd, akkoord opgekregen. 3 dagen van tevoren, 3 weken van tevoren stond de flyer gewoon met foto en naam van de heer Arin op de socials. We hebben het verspreid. 2 dagen ervoor krijgen we een bericht van de ambassadeur dat de heer Arin niet aanwezig zou kunnen zijn, omdat er wegens verhoogde risico's, veiligheidsrisico. We hebben toen aangeboden, nou, dan kan hij digitaal aansluiten. Dat is ook niet gebeurd. Ik heb intussen een telefoongesprek met de heer Arin gehad en alles is besproken en bijgelegd. En wij hebben gekeken waar eigenlijk de miscommunicatie heeft plaatsgevonden. En we nodigen meneer Arin gewoon weer de volgende keer uit, nu wel met een duidelijke communicatielijn. En met meneer Panka hebben wij ook heel... En we nodigen meneer Arin gewoon weer de volgende keer uit. Nu wel met een duidelijke communicatielijn. En met meneer Panka hebben wij ook heel goed contact. Hij is ook bij de eerstvolgende activiteit van ons

0: organisatie is die bezig is met constructieve zaken die met de vooruitgang van Suriname te maken hebben. Als het gaat om de bijdrage die wij als diaspora zouden kunnen leveren. En vervolgens wordt er gezegd, er is een veiligheidsrisico. Ik snap dat niet. Wat voor veiligheid? Is DIN een organisatie die een onveilige situatie creëert, waardoor mensen niet kunnen komen om daar...
1: Nee.
0: Dus wat is er? Wat houdt die veiligheid, het veiligheidsprobleem in?
1: Inhoudelijk heb ik niet gevraagd wat het is. Ik neem alle verhoogde veiligheidsrisico's serieus. En vooral als het van de ambassadeur komt. Waarschijnlijk waren het bedreigingen naar de heer Adin toe. Oh. Dat suggereer ik.
0: Dus, om wat voor reden zou zo iemand bedreigd worden dan?
1: Geen idee. Er lopen genoeg gekken rond in de wereld. Dus ik heb geen idee. Anderen zeggen door beloftes. Anderen zeggen door politiek. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik moet wel zeggen dat ik wel heb gezien dat er meer politie op de been was in Amsterdam. Dus er is iets van waar. En als je de social media bekijkt, hoe sommige mensen reageerden op zijn komst, dan kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar in ieder geval, bij ons hadden we alles geregeld, ook met de eigenaar zelfs van Van der Valk, die ook de beveiliging op een niveau hoger heeft geplaatst, omdat er een bewindsvoerder daar komt. Ze zijn gewend high-level persons te ontvangen. Het is bij Schiphol.
0: Ja.
1: Dus dat was daar geen probleem. Kijk, meneer Adin had ook, of zijn adviseur had ook twee andere bijeenkomsten in Den Haag. Eerst ergens in een restaurant en dan weer in een hotel. Die zijn ook afgelast, hoor. Ook door de veiligheid, verhoogde veiligheidsrisico's. Maar Het leuke ervan, of ja, misschien moet ik dat niet leuk noemen, maar het bijzondere ervan is dat er wel werd gevraagd om die 70 ondernemers die zich bij ons hadden aangeschreven naar de andere meeting te sturen. En daarop hebben wij gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Wij organiseren geen politieke meeting. Wij organiseren een meeting voor ondernemers die echt willen investeren, bouwen, investeren en huren in Suriname. En wij hebben gezegd, de meeting gaat gewoon door. Dan zonder de heer Adin. Van de 70 mensen, je moest €15 betalen om mee te helpen aan de kosten, hebben maar 5 mensen zich afgemeld, omdat zij echt alleen voor de heer Adin kwamen. En het zijn de ondernemers die ons gebeld hebben en gezegd, meneer Breusden, dit moet gewoon doorgaan. Dat meneer Adin toevallig in Nederland was op privébezoek en dat hij bij ons zou komen, was allemaal prima en leuk. Maar als hij afmeldt, gaat het feestje gewoon door. Dus de meeting is gewoon doorgegaan en waarschijnlijk weet de heer Middelijn dat niet.
0: Oké, ik ben toch enigszins benieuwd, meneer Breusden, want we hebben het over ondernemers die geïnteresseerd zijn als het gaat om investeren in het land Suriname. Zijn het allemaal mensen met een Surinaams, een PSA?
1: Ja, wij zeggen altijd, het zijn diaspora en vrienden van diaspora. Dus als je hier woont als diaspora, heb je ook een eigen netwerk. Je bent op school gegaan, je hebt een zaak, je hebt vrienden, je hebt buren. En soms hebben de buren ook een hart voor Suriname. Dus het was een combinatie van, maar als je de foto's bekijkt van de mensen die aanwezig waren, was het overwegend diaspora.
0: Oké, want ik vraag me af wat er aan de hand is. Misschien kunt u mij dat uitleggen. Ik zie er is een stroming, ook als het gaat om de huidige president, die eigenlijk het woord diaspora enigszins willen verbannen. Jij bent, als meneer Broester, als voorzitter van DIN daarmee bezig. Maar ik merk, er is een spanningsboog tussen de mensen die het voor het zeggen hebben op dit moment in Suriname, maar ook mensen, personen van Surinaamse afkomst die gelieerd zijn aan het bestuur in Suriname op dit moment, die afstand dreigen te nemen van het diaspora-geluid of het woordje diaspora. Ik hoor daar enig verzet in. Hebt u enig idee waar het vandaan komt? Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik heb alleen maar vermoedens. Er is nooit gezegd waarom. Er is nooit een reden.

0: geven waarom. Wij weten, en het leuke ervan is dat Din geen 5-jaar plan heeft. Dus wij kunnen niet meegaan met een regering die 5 jaar zit en die een eigen inzicht heeft en dingen wil veranderen. Het zou betekenen dat wij over 5 jaar dan weer de naam moeten veranderen en weer een andere naam moeten bedenken. Stel dat er een nieuwe regeringsvorm komt en over 10 jaar dan weer en over 20 jaar dan weer. Wij doen niet daaraan mee. Wij volgen internationale richtlijnen. Wij volgen de VN. En de VN heeft een diaspora maand. De VN heeft een diaspora dag. En de VN heeft een declaration als het gaat om diaspora overal in de wereld. En diaspora's zijn alle mensen in de wereld die niet in hun eigen land wonen. En daar hebben we op VN, internationaal niveau, hebben we beleid ervoor dat Suriname als soevereine staat kiest om niet internationaal mee te gaan, maar door politieke overwegingen PSA wil noemen. Dat mag. Die vrijheid is er. En PSA is een persoon van Surinaamse afkomst. Maar dat betekent dus dat mijn oma, die nooit in het buitenland is geweest, ook PSA is. Want zij is ook een persoon van Surinaamse afkomst. Dus ik zou adviseren, willen wij kiezen voor PSA, zet dan erbij personen van Surinaamse afkomst niet wonend in Suriname. Dan heb je over een definitie van een doelgroep. Maar PSA is dus gewoon, je bent de persoon van Surinaamse afkomst, waar je dan ook woont. Al ben je nooit uit Suriname geweest. Maar dat is een juridisch formulering. De tweede formulering is dat, als je mij vraagt wat is de geschiedenis van het verhaal, dan weet ik dat eigenlijk de heer Lakin, wijlende heer Lakin, en mevrouw Simons, de huidige president, al heel lang, ik weet niet welk jaartal, maar al heel lang bezig waren om een juridisch vorm te geven. En dat heette de PSA-kaartje. Toen heeft Santokki het overgenomen en Santokki heeft toen gezegd, ik wil Suriname met 1 miljoen mensen ontwikkelen. De NDP dus en de heer Lakin zijn niet doorgegaan met de Diaspora Engagement Policy. Zij hebben geen instituut opgericht en zij hebben geen beleid van gemaakt. De heer Santokki is een stapje verder gegaan. Hij heeft wel een instituut in Suriname opgericht en hij heeft een instituut in Nederland geïnstalleerd. Het zijn twee verschillende juridische woorden. Het installeren en het oprichten zijn twee verschillende dingen. Dus de directie, dus de Diaspora Instituut Suriname, dat is een instituut, die viel onder Bibus. Dus die was al een directoraat, om meneer Owen tevreden te stellen. Die was al een directoraat. Als het functioneerde, dat kunt u dan zelf uitmaken uit het beleid die gemaakt is.
1: Ik hoor u, meneer Brooster. Even mag ik toch een opmerking maken. Want u zwemt in tegen de stroom als het gaat om de huidige bestuurders in Suriname. Meneer Owen is zo dusdanig teleurgesteld in de heer Santokki, vanwege het feit dat een groot aantal zaken die beloofd zijn, niet zijn nagekomen. Daar heeft hij nog steeds een trauma van. En wat er aan de hand is, is meneer Santokki heeft ook eigenlijk de mensen die zich hard hebben gemaakt, zoals Owen Venlo, heeft hij belazerd. Want het gaat vormgeven aan datgene wat diaspora precies inhoudt, dat is niet goed zeg maar tot stand gekomen. En nu zijn er weer andere mensen die zijn een andere mening toegedaan, ondanks het feit dat diaspora internationaal dat die benaming is erkend. Maar als er nu een regering zegt van, weet je, als je naar Suriname wil komen voor een bepaalde tijd, dan ben je geen diaspora, maar iemand met een PSA-status. Dan zeg ik, meneer Brooster, u zwemt in tegen de stroom.
0: Nee, maar dat klopt dus niet. Dat lijkt alleen. Het gaat om het benoemen van een doelgroep als je beleid gaat maken. Dus we moeten eerst beginnen met een engagement policy.
1: Nee, even meneer Brooster. Meneer Brooster, als de huidige regering van Suriname zegt we maken beleid, en het beleid dat we maken is voor mensen met een PSA. En u zegt van ze kunnen maken wat ze willen, Wij blijven bij onze standpunt, wij noemen dat diaspora. Ik vind dat best wel iets.
0: Ja, maar u denkt dat er een verschil in zit en dat het tegenbeleid is, maar dat is niet zo. PSA is diaspora, het is alleen maar een benaming die anders is. Als je een beleid maakt voor PSA, ben je bezig een beleid te maken voor de diaspora.
1: Maar je hebt geen diaspora pas. Je hebt geen diaspora. Je hebt wel een PSA-kaart, maar je hebt geen diaspora-kaart.
0: Klopt, maar het is hetzelfde. Alleen de naam is anders.
1: Oké, ik vind het...
0: Als ik naar een VN-conferentie ga en ik zeg, hier is mijn PSA-pas.
1: Ja.
0: Kent niemand het. Maar als ik zeg, ik ben diaspora met een PSA-pas, dan herkent iedereen het. Dus het is eigenlijk een semantische discussie van, nou, hoe wordt het genoemd en hoe wordt het niet genoemd. Kijk, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als diaspora.
1: Ja.
0: En er zijn nog meer diaspora-organisaties. Als over, stel je voor dat over 10 jaar een nieuwe regering komt en zegt, nou, ik wil geen diaspora meer, ik wil geen PSA meer, ik wil ze buitenlanders noemen, ik zeg maar iets, of Surinets noemen, Surinets. Dan moet het kunnen. Het enige is, wat wij doen als u nou PSA noemt, of diaspora, of Surinet, wij helpen kennis en investeerders naar Suriname sturen om Suriname te ontwikkelen en de Surinamers. Wij zijn voor die jongen van Abrabroki, we zijn voor de knippa-verkoper, we zijn voor PAE-MAE en we zijn voor de mensen om de instituten te versterken, gezondheidszorg, onderwijs en de criminaliteit een beetje te helpen.
1: Ja.
0: En vooral landbouw.
1: Okay.
0: En voor de rest, hoe je ons wilt benoemen en welk beleid daarvoor is, ja, als welke regering dan ook een naam bedenkt, daar gaan we mee. Daar gaan we mee. Maar het betekent niet dat we dan elk 5 jaar het instituut, de naam van het instituut moeten veranderen. Dat kunnen wij niet.
1: Oké. Wat er aan de hand is met een PSA-kaart, ik heb het even over de realiteit waarin we leven. Als je dus een PSA-kaart bemachtigt, betekent dat dat je dus alles kan doen in Suriname behalve stemmen. Dan ben je gewoon ingezetenen. Dan loop je gewoon, zeg maar, via Zanderij met je pasje het land binnen. En je hoeft geen visum, je hoeft geen andere vormen van toestemming.
0: Ik heb een PSA-kaart, hoor.
1: Precies. Dus eigenlijk, ik vraag me af, als wij, de mensen die vinden dat we dus van Surinaamse afkomst zijn, en er is een regering die zegt, well, we gaan beleid ontwikkelen, gericht op die personen van Surinaamse kom af, is het niet belangrijk dat we gaan kijken van, hoe geven we daar vorm aan?
0: Graag, en daar zijn we ook al mee bezig. Wij geven inhoud, wij adviseren, wij praten mee, wij helpen denken en we adviseren om het engagement policy te maken. Dus daar is er niks aan de hand.
1: Okay.
0: Want het lijkt nu alsof, omdat een regering een andere naam kiest voor de doelgroep, dat de inhoud verandert. De inhoud blijft hetzelfde.
1: Nee, ik weet waarom ik dat...
0: Stap je verder zelf. Wij willen praten over een dubbele paspoort. PSA zien we als de eerste stap naar een dubbele paspoort over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar.
1: Ja.
0: Maar als diaspora moet je niet genoegen nemen met een tussenoplossing, maar wel meewerken aan de tussenoplossing. Dus wij ondersteunen alles wat met de PSA te maken heeft.
1: Okay.
0: En we ondersteunen deze regering, ook met het beleid.
1: Oké. Ik weet je, want ik krijg het vermoeden, het is maar een vermoeden, dat misschien om deze redenen ook eigenlijk die connectie met DIN niet gemaakt wordt zoals het hoort. Want ik heb niet de indruk dat er echt een samenwerking is tussen DIN en de huidige regering in Suriname. Die indruk heb ik niet. Het kan zijn dat ik me daarin vergis en dat meneer Adin niet op bezoek is geweest bij uw evenement. Doet mij vermoeden dat dat ook misschien een reden was daartoe.
0: Nee, dat is niet waar. In ieder geval, laat mij helder zeggen, dat is ons nooit gezegd. Integendeel wordt ons gevraagd naar adviezen. Meneer Panka die komt op al onze evenementen. De president komt volgend jaar naar een groot evenement, hebben we er uitgenodigd. Wij ondersteunen alle bedrijven in Suriname. Wij hebben carrièrebeurs zover gekregen om 15 bedrijven uit Suriname te halen. Wij sturen nog steeds kennis en kunde naar Suriname. Nogmaals, het maakt niet uit welke regering er zit. En als de indruk buiten gewekt wil worden dat er geen samenwerking is, kan ik dat pertinent ontkennen. Ik kom net vanuit Suriname en ik heb daar samen met de president en de heer Akinboto en de notaris een presentatie gegeven aan 400 commissarissen en toezichthouders. Dus wat de influencers of wat het gevoel buiten is, daar kunnen wij niks aan doen. Maar we werken heel goed samen. We zijn al 2 keer, 3 keer als DIN bij de heer Panka geweest om te praten over hoe wij een gezamenlijke diasporabeleid in Nederland gaan opzetten. En hoe we eigenlijk alle groeperingen die bezig zijn met PSA en met diaspora op 1 lijn kunnen krijgen. En gewoon een groot instituut maken of iets in die zin dat we in ieder geval dat komt boondroe. Daar zijn we gewoon mee bezig hoor. Er is niks aan de hand.
1: Okay. Nee,
0: nog mooier om even aan te geven. Er kan ook nog geen officiële en zichtbare samenwerking plaatsvinden, omdat de regering nog steeds bezig is met haar policy. De regering in Suriname is in gesprek. Ze hebben een commissie opgericht om de president te adviseren hoe het beste is om een diaspora-instituut in Suriname op te richten. Of een PSA-instituut. Dus de regering in Suriname heeft nog geen beleid ontwikkeld. Maar pas als ze dat hebben, dan gaan wij hier met de ambassadeur invulling daaraan geven. Maar de eerste stap moet dus echt vanuit Suriname komen. En daar hebben we advies gegeven. Er is achter de schermen gesproken met elkaar welke richting het op zou moeten gaan. Er is gevraagd aan DIN. DIN, als jij het voor het zeggen had, hoe zou jij de diaspora of de PSA en diaspora inrichten in Suriname? Want dat is het belangrijkste. Het is niet belangrijk wat in Nederland gebeurt en buiten Suriname. Want iedereen focust zich op de diaspora buiten Suriname.
1: Okay.
0: Maar het kern moet in Suriname zijn. Daar moet een directoraat of een instituut of iets opgericht worden die de infrastructuur kan regelen om de diaspora binnen te halen.
1: Okay.
0: En daar wachten we nog op.
1: Oké, we praten over infrastructuur, maar er zijn ook doelstellingen die te maken hebben met dat wat de mensen van Surinaamse afkomst zouden kunnen betekenen voor het land Suriname. Ben ik toch benieuwd hoe je gekeken hebt naar die ontwikkelingen rondom de voetballers die voor Suriname uitkwamen en in problemen zijn geraakt. Ja. Hoe kijkt u als voorzitter van DIN naar het probleem? En wat is volgens u zijn de oplossingen die daarvoor nodig zijn?
0: Die heb ik al genoemd. Ik heb gezegd, de PSA-wet en regelgeving is de eerste stap naar een dubbele paspoort. Als wij dat werkelijk willen, dat onze voetballers, onze toptalenten, en daar heb ik het niet alleen over voetbal, meneer Glenn. Er zijn heel veel andere toppers, intellectuele toppers, die grote dingen in de wereld doen. Die bij grote bedrijven werken. Die niet zomaar kunnen zeggen, ik kom met een PSA. Als we voor die mensen, zoals we in Nederland intellectuele migratie hebben, kennismigratie hebben, als we een soort type kennismigratie in Suriname willen, moeten wij op den duur overgaan naar een dubbele paspoort. En we kunnen oefenen met de topsporters om te kijken welke juridische weg we moeten halen. Maar dat is de enige oplossing. Want anders gaan de jongens hun eigen overweging maken. Ze willen uitkomen voor Suriname. Het is een emotionele return of investment. Maar ze zijn op den duur niet bereid een economisch verlies te lijden. En dat is de overweging van alle toppers. En ik heb het net wel niet alleen over sporters, maar ook over mensen die dingen kunnen bereiken en dingen kunnen doen veranderen in Suriname. We hebben heel veel intellectuelen gesproken en ze lopen tegen hetzelfde aan. Dubbele paspoort of niet.
1: Maar heeft men in Suriname genegen om dat te doen? Want als we luisteren naar mensen uit Suriname en ook de huidige president, heb ik de indruk dat men niet daartoe genegen is, omdat men om wat voor reden dan ook, of men ziet ons als concurrentie. Er is een grote mate van toch angst of wantrouwen.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat soort zaken overbruggen? Want hebt u die signalen ook waargenomen waar ik het over heb?
0: Zeker, Zeker, zeker. Maar dat, ik adviseer ook andere lidstaten. Ik adviseer niet alleen Suriname. Ik heb de president van Georgië heeft me uitgenodigd in het parlement. Heb ik daar geadviseerd. Ik adviseer de Afrikaanse Unie. Ik ben bezig in de Europese Unie. En daar adviseer ik lidstaten over diaspora policy engagement. We moeten ook niet te snel willen. Suriname bestaat pas 50 jaar. Het kan niet dat Suriname zelf nog niet stabiel is, dus de basis op orde heeft, en dat we dan onze grenzen gaan opengooien voor mensen met een dubbele paspoort. Het moet geleidelijk gebeuren. Dus daarom juichen wij de PSA toe. Want dat is de eerste stap. Alleen moeten we niet tevreden zijn en achterover gaan leunen omdat we al een PSA pas hebben. Want dat is de eerste stap. We moeten een plan maken, waar zitten we over 15 jaar, waar zitten we over 20 jaar, waar staan we in 2050. Willen we met elkaar afspreken dat we in 2050 dat er een dubbele paspoort is, moeten we vandaag erover praten en vandaag kijken welke juridische stappen ervoor nodig zijn en welke fases binnen een dubbele paspoort nodig zijn.
1: Ja, maar je praat over de juridische kant, maar ik praat over het gevoel van de doorsnee Surinamer die het eigenlijk niet zo prettig zou vinden als ze opeens ook, zeg maar, onderdeel zouden zijn van de invloed in Suriname. Want men zit niet op ons te wachten.
0: Nee. De grootste donkere wolk, angst, is eigenlijk de diaspora ook een stem zijn gaan bepalen wie hier president moet worden. Zij gaan een regering kunnen kiezen, omdat if de man kiest dubbele paspoort, de man mag stem toe. En dat is een angst die, angst is nooit een goede meester. Wat niet? Dubbele paspoort betekent

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Maandag 1 juni aanstaande start Keti Koti Maand 2026 met Keti Koti Memrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Keti Koti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grasroot.

0: Fode Motang. Dus na Radio Frimangrong. Ja, dit is Radio Frimangrong in een gezamenlijke uitzending met Radio The Voice. En wie dat kwam in waar?
1: Ja, iedereen, ja.
0: Ja, oké. Dan begin ik opnieuw. Lieve luisteraars, van harte welkom in dit programma. Het gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Frimangrong. Donderdag 28 mei 2026. Van harte welkom. Laten we ook alvast bedanken de collega's van Radio Maart voor het programma wat ze vandaag tot u hebben gebracht. Ik wil ook vandaag een speciale groeten aan Susan en Sisa Mathilde. Dat zijn twee vrouwen die ik de lange tijd niet heb gehoord, maar van deze plek uit natuurlijk sturen we de hartelijke groeten voor hun, omdat we ervan uitgaan dat ze nog altijd blijven luisteren naar Caribbean FM. Laat mij ook condoleren alle mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt. Van deze plek uit gecondoleerd, sterkte toegewenst. De mensen die ziek zijn, sterkte. Kom gauw weer op, want de zomer is in aantocht. Dan is het geen tijd om ziek te zijn. Maar goed, ik heb op conditie naar het ding. In ieder geval van harte beterschap en de mensen die jarig zijn, van harte gefeliciteerd en natuurlijk we roepen op voor u. Bogo bogo segi nanga, bogo bogo blessie. Ook de donateurs, we bedanken de donateurs die ons steunen. Ze weten het, dat hun donatie goed wordt gebruikt. Onder andere voor de kosten van Radio Frimangrong, omdat we vinden dat deze radio niet weg mag. Omdat het is een belangrijke communicatiepunt, communicatiepodium, waar de Afro-Caribische nazaten met elkaar kunnen communiceren om samen de comma van Rutte verder te helpen invullen. Zoals u weet, de comma van Rutte is een heel breed ding. Iedereen heeft een andere invulling daarvoor. Maar dat is niet erg. Andere mensen vinden dat ze geld willen. Andere mensen vinden van bouw scholen in Suriname. Andere mensen vinden van bouw hier voor ons cultureel historisch centrum. Af en alles wat de nazaten naar voren brengen wat betreft invulling van de comma is allemaal meegenomen en is allemaal een goede zaak. En daarover gaan we niet met elkaar in discussie wat beter is, wat wel kan en wat niet kan. Nee, we gaan elkaar juist aanvullen dat alles wat op tafel komt zoveel mogelijk wordt gerealiseerd. Ik heb vandaag ook een korte quote, lieve luisteraars. En de quote van vandaag luidt als volgt. Wie constant naar de hemel en de grond blijft kijken, mist de horizon van verleden, heden en vooral toekomst. Ik ga het nog een keer herhalen. Wie constant naar de hemel en de grond blijft kijken, mist de horizon van verleden, heden en toekomst. Dat is heel belangrijk, want toekomst is altijd gerelateerd aan het heden en het heden is altijd gerelateerd aan het verleden. Er zijn een paar punten wat ik ook even iets over wil zeggen. En daarna ga ik proberen om zoveel mogelijk te praten over het programma van 1 juni aanstaande. Nou, ik heb gelezen dat het geld van de Nationaal Museum wat gebouwd wordt door Amsterdam en door de overheid, dat de kosten die zijn op de schopstoel. ik weet het niet, dat heb ik gelezen. Ik weet niet wat verder aan de hand is. Dat zullen we, ja, dat zullen we te zijn de tijd weten. In ieder geval, zoals ik tegen de zaken aankijk, lieve luisteraars, het is dat Amsterdam en Nederland, Amsterdam en de regering, Nederland zelf, dat is een rijk land, dus ja, dat geld zal geen probleem zijn om dit museum te bouwen. En dit museum wordt, ja, wordt eigenlijk gebouwd om dus het koloniaal en slavernijverleden van Nederland te erkennen intern en natuurlijk te erkennen wereldwijd. Ik wil de nazaten van de mensen die tot dwangarbeiders werden gemaakt, wil ik toch erop wijzen dat dat museum, dat wordt niet voor ons gebouwd. Dat museum wordt voor de Nederlandse samenleving gebouwd. Laten wij de punt niet verliezen dat wij op een gegeven moment onze eigen plek moeten bouwen in Nederland, onze eigen cultureel spiritueel centrum, waar we samen verder kunnen werken aan onze, ja, aan ons heden, maar vooral onze toekomst. Omdat ik heb het gevoel dat de Nederlandse regering en Amsterdam, ja, ik weet niet hoe dat precies komt, maar die mensen, bijna geven ze ons het gevoel dat er iets voor ons gebouwd wordt. Wij hebben eigenlijk niks aan een museum. Want ja, de dingen die in een museum komen, dat we weten al wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk, de gemeente heeft ons heel veel van onze mensen erbij betrokken. In de voorfase om te helpen nadenken. Heel veel van onze mensen die zullen daar ook, als het tot stand komt, ook meewerken. Maar nogmaals, zo zie ik dat, zo bekijk ik dat. Amsterdam en Nederland bouwt geen museum voor ons, maar het museum wordt gebouwd om het koloniaal en slavernijverleden van Nederland als een soort erkenning. Wij zelf moeten onze eigen plek bouwen waar we onze eigen invulling aan kunnen geven. Verder had ik ook de vorige keer al gezegd, maar dat ga ik weer zeggen. 1 juli aanstaande, dan is de herdenking van de afschaffing van wat de mensen noemden de slavernij. En de mensen die vrij willen zijn op die dag, beginnen het alvast te regelen met je school voor de kinderen. Beginnen het ook alvast te regelen met je werkgever of met wie dan ook. Dat je op 1 juli vrij bent, omdat je op 1 juli, dat is de dag dat je je voorouders gaat herdenken. Laten we niet wachten totdat Nederland zelf 1 juli gaat bombarderen tot een nationale vrije dag. Dat zal wel komen, maar laten we daar niet op gaan zitten wachten. Laten wij zelf de move naar voren maken. En gewoon tegen de werkgever en tegen de school zeggen, niet in de ruziesfeer, maar dat 1 juli voor ons een belangrijke dag is. Dat is de dag dat wij onze voorouders herdenken, die slachtoffers zijn geweest van het Nederlands koloniaal slavernijverleden. Want eigenlijk, wij hebben geen slavernijverleden, want wij hebben geen slavernijbedrijven. Wij zijn slachtoffers, wij zijn nazaten van slachtoffers. Van het Nederlandse slavernijverleden. Dat we dat ook goed in de mind houden. Want af en toe willen de mensen ons het gevoel geven dat wij een slavernijverleden hebben. En iemand die een slavernijverleden heeft, dat betekent dat je eigenlijk aan slavernij hebt gedaan. Je bent in een ander land gegaan en je hebt mensen daar, gekoloniseerd. Je hebt mensen daar tot dwangarbeiders gemaakt. Maar in ons geval is het juist andersom. Dat hebben de Europeanen en de Joden, die hebben dat gedaan. Wij zijn nazaten van de slachtoffers van deze kwaadaardige misdaad. Wat bestempeld is door de Verenigde Naties als misdaad tegen de menselijkheid. Dat is wat zij zeggen. Maar wij blijven vinden dat het de grootste misdaad is jegens de Afrikaanse en de inheemse menselijkheid. Want het zijn de twee mensen, de twee groepen die het meest geleden hebben onder de drang van Columbus en consorten. Dus regel het zelf dat je 1 juli je eigen ding regelt, dat je die dag niet werkt. Verder wil ik ook wat zeggen over de zaak Fajista. Ik steun ook Fajista dat ze ook wordt opgenomen, wederom wordt opgenomen in het bestuur van Zuidoost. Maar ik heb begrepen dat het zo zat dat in het vorige bestuur hadden de twee coalitiepartijen die hadden een soort experimenten bedacht. En toen hadden ze bijeen bij betrokken in het bestuur. En ja, iedereen weet dat Fajista haar beste beentje heeft voortgezet. Heeft het heel goed gedaan. Maar ik heb begrepen dat de huidige coalitie, met name Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66, dat zij dit experiment niet verder willen voortzetten. Dat betekent dat als ze dit experiment, dit politieke experiment, niet meer willen voortzetten, dan betekent het dat bijeen in Amsterdam-Zuidoost, en ik heb begrepen ook Denk in een andere staddeel, maar dat laat ik even achterwege, maar dat vooral in Amsterdam-Zuidoost, dat bijeen niet meer zal worden betrokken. Natuurlijk, er zijn heel veel acties daaromheen, om die partijen te vragen om dat experiment ook verder voort te zetten. Ik ben ook van mening dat dat moet, dat dat weer zou kunnen. Maar het punt wat ik wilde maken is, wat we niet moeten vergeten, is dat bij de laatste verkiezingen als Afro-Caribisch Amsterdam-Zuidoost, toch veel meer stemmen had gegeven aan bijeen, dan waren we niet in de positie om eigenlijk de coalitiemensen, eigenlijk komt het op neer om de coalitiemensen te gaan bedelen om weer te mogen meedoen aan het bestuur. Natuurlijk zou het mooi zijn als ze dat experiment voortzetten, maar Afro-Caribisch Zuidoost die heeft niet voldoende stemmen aan bijeen gegeven, zodat bijeen krachtige partij uit de bus kon komen om op grond van eigen kracht, op grond van eigen stabiliteit mee te kunnen doen aan het bestuur. Want het is wel mooi en waar dat je wordt gevraagd om mee te doen aan het bestuur, maar dan speel je niet de eerste viool. Dan ben je een soort toch een soort aangeschoten partij die meedoet. Ik zeg het zo, ik bedoel het niet negatief, maar ik vind dat er gewoon gezegd moet worden tegen het electoraat, het Afro-Caribisch electoraat in Zuidoost, dat jammer dat we bijeen niet meer zetels hebben gegeven in Amsterdam-Zuidoost, zodat we krachtiger, steviger konden zijn om als partner, echte partner, mee te kunnen doen aan de coalitievorming. Maar we hebben het laten liggen. En we hebben andere partijen hebben we toch meer de zetels gegeven. En nu willen ze het experiment niet meer voortzetten. Natuurlijk een hele jammerlijke zaak, want Fajista zelf als persoon, die heeft in de afgelopen periode toch heel goed haar best gedaan. Ze was herkenbaar in Amsterdam-Zuidoost. Iedereen zag dat. Ze zette haar beste beentje voort. Maar goed, er zijn heel veel acties. Heel veel acties worden ondernomen aan die partijen om dat experiment verder voort te zetten. Laten we hopen dat het lukt. Maar dat betekent dat als dat experiment verder wordt voortgezet, dat je als bijeen, je doet wel mee, maar je doet niet echt als politiek krachtige partij mee in dat bestuur. Dat wilde ik toch gezegd hebben, want anders krijgen we het gevoel dat de mensen die bezig zijn de coalitie te formeren, dat het slechte mensen zijn die het weer niet met ons menen, die ons weer niet erbij willen hebben. In mijn optiek werkt de politiek niet zo. In mijn optiek werkt de politiek dat je zetels moet maken om mee te kunnen doen als krachtige entiteit aan dat bestuur. Ik wilde toch ook iets zeggen. Zo net, ik hoorde dat ik hoorde dat ook. Iets over diaspora en PSA. Nou, grote worsteling alom. Worstelingen, verdagmakingen, alle soorten toestanden. Maar natuurlijk, dat is een goede zaak. Ik ken ook mensen die niet gediend zijn van dubbele nationaliteit en dat soort dingen. Ik ben een van de personen. Ik wil geen dubbele nationaliteit. Wat moet ik ermee doen? Er zijn ook heel veel mensen die op eigen bonnefooi naar Suriname gaan. Die zijn er, ik ken heel veel. Die gewoon op eigen bonnefooi naar Suriname gaan. En op basis van hun eigen ding, hun eigen kracht. Zetten ze hun leven daar in Suriname. Want die mogelijkheden zijn er ook. Maar goed, de mensen die via dubbele nationaliteit willen, of PSA-regeling, of diaspora. Nou, de mensen, mij zeker hebben ze, maar er zijn natuurlijk ook andere mensen. En ik hoorde die meneer zeggen dat Suriname bestaat pas 50 jaar. Ik denk dat hij bedoelt dat de huidige Swift-Tikkie-politiek, de huidige vergaderdemocratie, dat 50 jaar bestaat. Een beetje langer. Maar Suriname zelf als land, de Suriname rivier, de Quarantaine rivier, dat landoppervlak, dat bestaat volgens mij al duizenden jaren. Dus dat bestaat niet 50 jaar. Maar goed, ik kennelijk bedoelde die meneer dat die politiek bestaat al 50 jaar. Verder, ik wilde ook wat, voor de vorige keer had ik het ook al gezegd. Ik wilde, want we leven ook in de tijd van healing en van reparation. Oh ja, ik heb een vriend, heeft me laatst gebeld, want hij wilde ook zijn naam gaan veranderen. Maar hij moest een of andere ergens een DNA-test gaan doen. En ja, hij belde, maar hij vroeg me welke naam hij zou moeten aannemen. Ik zeg, ja, dat is iets wat je... wat je zelf moet bepalen, want jij wil dat gaan doen. Maar hij stond erop, zegt nee, kijk, hoe zie je, help me een naam bedenken. Toen zei ik, nou, als je een andere naam wil, nou, noem jezelf Doekoe of noem jezelf familie. Weet je, dan is dat oké. Maar ik vertelde hem ook van, ja, maar de mensen die de DNA-test gaan nemen, let op dat de nazaten van de daders zijn. Dus dat snap ik ook niet, dat de nazaten van de daders DNA-test van mij gaan nemen. En mij gaan zeggen, ja, jij bent van Burkina Faso of... Nou, die mensen niet. Vertrouw die mensen niet, dat wat je 400 jaar met mijn voorouders hebt gedaan. Ik weet niet of ik jou kan vertrouwen om DNA-testen van mij te gaan nemen. Ik zal even wachten totdat ik ergens een andere deskundige mensen vind die op mij lijken, die een beetje betrouwbaarder zijn om dat voor mij pas te stellen. Maar dat was meer voor die meneer. Dus, hij heeft niet gereageerd. Maar ik heb hem gezegd, if you want change healing, Kadi schreef, doe die meneer. Dus, hij heeft niet gereageerd. Maar ik heb hem gezegd, if you want change healing, Kadi schreef, doekoe. Dan doekoe, ja, money. Oké. Maar in het kader van die slavernij terminologie, we hadden het al erover, want in die slavernij...

tot slaaf gemaakt. Het zijn geen enkele tot slaaf gemaakt. We zijn gewoon tot dwangarbeiders gemaakt. Ook tot slaaf gemaakt. En die benaming wat ze hebben gegeven, zegt de planter. Dus die witte man en die jood. Hij was geen planter, hij was gewoon een peul. Alexi was de planter. Tasa, die waren de planters. Na denbe prana tjenanga a koffie. Na denbe go koteng. Na denbe show en kong. Na denbe bora sukru. Dus die witte man die ze planter noemen, hij was geen planter, hij was een beul. Want na een befond, ja, na een palexi te palexi, na ben oro komo bro. En daar hebben ze gezegd, daar hebben ze gesproken over de plantage. Het was geen plantage. Het was een werkkamp. Weet je wat voor ons een plantage is? Voor ons is een plantage, Chiboyte, we weten die dingen. Je gaat ergens bij voorbij naar Onverwacht of je gaat ergens naar Coroni. En dan zijn er veel pomicitair bomen. Oma kook lekker, kokosnootbomen. Je kan gaan zwemmen, je kan gaan vissen. Hè? Je bent vrijheid, dat is plantage. Maar niet wat die mensen toen plantage hebben genoemd. Het waren werkkampen. En daar hebben ze weer iets gezegd, dus het land hebben ze genoemd de kolonie. Dat ding was geen kolonie. Dat ding was gewoon een concentratiekamp. Dat ding was gewoon het inheems land. En je hebt het inheems land heb je omgetoverd tot een concentratiekamp. En dan ga je mij voor de gek houden in je terminologie om dat ding te noemen kolonie. Want dat klinkt zachter, hè. Maar die dingen die daar zijn gebeurd, die gebeuren alleen in concentratiekampen. En zo heb je ons ook die namen gegeven. Dan heb je ons neger genoemd, daar heb je ons kriool genoemd, daar heb je ons een paraman genoemd, daar heb je ons genoemd poronman. Nee. We zijn gewoon nazaten van mensen die je gestolen hebt uit Afrika. En dat denk ik je niet af, want je lijkt niet op een Chinees. Je lijkt niet op een Japanner. Dus je kan zeggen van nee. Maar dat mag. Want ik geef je geen identiteit. Maar je lijkt niet op een Fransman. Je lijkt niet op een Zweed. Je lijkt op een Afrikaan. Dus dat is al die tekening. Dat je natuurlijk van welke tribe. Dat moet toch allemaal. Dat moet je gaan onderzoeken. Maar. Inogeers van Sneezy, dus noem ik normaal Lowie. Je bent gewoon een nazaat van die mensen die ze gestolen hebben in Afrika. Maar voor die spiegel staan, dan ga je zien. En ze leren ons ook de hele dag voor je. Laatst heeft de paus ook excuses gemaakt voor de slavenhandel. Ik heb op een brief geschreven, zegt meneer de paus. Je moet geen excuses maken over de slavenhandel. U moet excuses maken over de Afrikaanse mensenhandel. En ik heb hem meteen ook gevraagd, wat is het gevolg? Wat is uw wiedergutmachungbeleid? Nou ja, want je kan het mooi vertellen daar in Rome, in het Vaticaan, zeg je nee, je maakt excuses voor die misdaad. Maar wat is je wiedergutmachungbeleid? Er zijn hier zoveel kerken bijvoorbeeld in Amsterdam waar jullie niks mee doen. Geef ons 3 van die gebouwen. Dat verbouwen was het tot weet ik veel wat. Dus ik heb hem meteen gevraagd, zeg, sana yo wieder goed magoon beleid. Wat geef je terug? Want je kan mooi zeggen, ja, we maken excuses. Maar daar komen we niks voor. Het is misschien belangrijk als erkenning. En ze hebben ons ook weer iets anders geleerd. We waren weggelopen slaven. Dus weggelopen vee, weggelopen dieren. Nee. We waren vrijheidsstrijders. En ze hebben ons ook opgedeeld, hè. Ze hebben gezegd, ja, jij die nog in de stad bleef, jij bent een lafaard. En Palexi, die vrijheidsstrijder die toen een andere plek heeft gezocht om van daaruit. Ze hebben gezegd, nee, hij is die held. Tot nu toe wordt dat die strijd geleverd. Laatst nog zag ik een man en ik wilde praten over dit ding. En hij zei, nomineer, dat ik een foto maak.
Je hebt een man in de lafaarte, maar een na de jajama, want een na boven Suriname. Ik dacht van, hé, jouw zodemieter op met je gedonder, met je gelul, jongen, over je na boven Suriname.

en die toestanden. Want je bent daar boven Suriname, maar je mag nooit meer in de stad komen. Trouwens, het waren de families in de stad, de broeders en zussen in de stad, die later de mogelijkheid hebben gemaakt dat je in Paramaribo kon komen studeren. Dat er internaten daar waren, waar je kon worden opgevangen, dat alles zo geregeld is dat vandaag aan de dag voor ja, gezamenlijk zitten in die politiek, in het bestuur van het land. Natuurlijk dat het veel beter kan, maar ik, brother Kaikusi, ik doe niet mee aan die nonsens. We waren geen weggelopen slaven, we waren geen weggelopen dit of dat. Onze voorouders die waren gewoon vrijheidsstrijders, want de strijd ging om vrijheid. Palexi die nog in de stad was gebleven, die vocht ook mee. En Tandina die was gevlucht naar boven Suriname, die deed ook keihard mee. Wij allemaal hebben die strijd geleverd dat het eindpunt kwam in 1873. En want na 1873 was het ook nog niet klaar. Eigenlijk op de dag van vandaag is het nog niet klaar. Want ga in Suriname, dan ga je zien dat de mensen van ons, wij leven nog steeds in die krotjes tussen die ratten en die slangen. Er is niks veranderd wat dat betreft. Nu pas zie je dat er wat pogingen worden gemaakt. Laat zei iemand tegen mij tot slot. Ja, we moeten elkaar om vergeving gaan vragen. En we moeten tegen elkaar excuses gaan maken. Ik zeg, ik vraag niemand om vergeving. Hallo, met je pony. Ik moet mensen om vergeving gaan vragen, vergiffenis. Voor wat? Ik heb nooit iemand vermoord. Ik heb nooit iemand een spijker op de weg van iemand gezet. Ik vraag niemand geen enkele excuus. Ik vraag niemand geen enkele niks. Wat ik wel bereid ben, we kunnen met elkaar in de ogen kijken en we kunnen tegen elkaar zeggen, weet je, laten we al die dingen achterwege laten. Laten we elkaar niet zomaar bezwaren, zomaar onze mind oppakken. Laten we ons concentreren op wat beter is wat we voor onszelf kunnen doen vandaag. En wat beter is wat we voor onze kinderen kunnen laten. Dus al die mensen die zitten te wachten dat ik bij hun om vergeving kan vragen. Omdat Columbus een of andere verhaal heeft opgehangen. Dan ga je lang wachten. Ik heb je niks aangedaan. Dus ik ga je geen enkele vergiffenis vragen voor niks. We kunnen met elkaar kunnen we verder gaan. We gaan luisteren naar een pokoe, lieve luisteraars. En dan kom ik terug en dan gaan we praten over wat 1 juni gaat gebeuren. Tot zover.

Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer terug. Dat was Oscar Harris met T.O.P. We gaan de topspeaker bereiken. En ik wil Brada Kwamimba bedanken voor deze prachtige muziek. Ik wil hem ook natuurlijk bedanken dat hij vandaag weer namens Radio The Voice bereid was om te werken aan dit gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Primagrong, populair genoemd Radio The Free Voice. Ik heb op 1 juni kom, 1 juni natuurlijk is het programma, maar op 21 juni is er een lezing in de OBA. In de OBA in Amsterdam, in Amsterdam Zuidoost. Dat is de OBA, dat is op Bermeplein 393. En de inloop is om 14:30. En bij deze lezing is de Stichting Eer en Herstel ook bij betrokken. Het thema is dus samen tegen verborgen racisme. De keynote spreker van deze lezing zal zijn doctorandus Patty Gomez. Dus 21 juni is die lezing. Dan is er ook op 28 juni is er ook een lezing bij de Scheepvaartmuseum. Die hebben ook ons daarin bij betrokken, de Stichting Eer en Herstel daarin bij betrokken. En deze lezing wordt ook, de keynote-spreker zal ook zijn, doctorandus Patty Gomez. En dan de inloop is om 2:00 heb ik begrepen. En het adres van de Scheepvaartmuseum, dat is Kattenburgplein nummer 1, dat is in Amsterdam. Iedereen weet, dat is richting, wanneer je naar Salto gaat, is richting een centraal station. En er is een kleine donatie zal worden gevraagd, maar ja, als je die donatie hebt en je hebt je pas, dan volgens mij je Amsterdamse uitgangspas, heb ik begrepen, dan kun je gewoon, kun je gewoon doorgaan. En de donaties, die komen niet ten faveur van de Stichting Eer en Herstel, maar dat komt ten faveur van het Scheepvaartmuseum, omdat zij bepaalde van de kosten zelf zullen dekken. Dan heb ik begrepen dat er ook op 13 juni, is er ook in het Oosterpark, wordt er ook iets georganiseerd door de broeders van Bonigrani. Ik heb begrepen dat dat gaat allemaal duren van 4:00 's middags tot 9:00 's avonds. Een spirituele bijeenkomst. Ik zou zeggen, join the party. Het is dus op 13 juni aanstaande in het Oosterpark. Ik zou zeggen, blijft u luisteren, omdat ze ook via hun eigen andere kanalen ook reclame hiervoor maken, om het zo te zeggen. Dus, maar wij vonden het belangrijk, vandaar dat wij vooral in het kader van de Petticoat maand, vonden wij het belangrijk om deze belangrijke activiteiten ook door te geven. Trouwens, dit is een kleine anekdote ook, want ik kwam laatst een vrouw tegen, die organiseert ook iets, ik weet niet waar, maar ik zou hebben opgemerkt, dat is een mooie aanvulling voor de Kitty Kutty man. En toen zei ze, nee, dit heeft niks met Kitty. Het heeft niks met Petticoaty maand te maken. Ik was blij dat de tram snel kwam, want dan kon ik in de tram springen, want ja, dit soort discussie ga ik niet aan. Want we leven in Petticoaty maand. Iets gaat georganiseerd worden in de maand juni. Ik denk dan, Kadena Milo, dat is niet erg. Morobedre, Alaudena Milo, Alaudena Trawang. Het is logisch dat ik opmerk van, dat is iets goed voor de Petticoaty maand. En die mevrouw probeerde mij wijs te maken. Nee, dit heeft niks met Petticoaty maand te maken. Maar vaak zijn het dezelfde mensen die het hebben over bondo met kakraktigulo. Una brada nangasta. Una familie. Om spet samen. Soms heb je die dingen van op het podium en bij de microfoon. Zijn we geweldige socialisten, maar wanneer alles uitgaat, dan is dat heel anders. Ik vind het niet erg, want
ik ben al getraind op dat soort dingen, dus ik heb geleerd van dat soort dingen moet je dan niet meer opmerken. In ieder geval de activiteiten die plaatsvinden in de maand juni, voor zover ik die weet, daar zal ik altijd wat over zeggen, omdat ik vind, ja, die dingen gebeuren in het kader van de Kitty Kotimaan. Er zijn ook mensen daar in Amsterdam, Westerpark, die gaan ook activiteiten organiseren onder leiding van Cisa Cheryl Vliet. Ik heb geen agenda, dus ik weet niet alles, maar ik weet dat er wel dingen daar gebeuren. Ik had ook gelezen dat er ergens een Banyapri gehouden zou worden. Ik las de naam van Cisa Urmi, ik zag Glenn erbij. Ik heb geen parate info daarover, maar dat vind ik allemaal hele belangrijke activiteiten. En omdat ze plaatsvinden in de maand juni, ja, ik ervan uit dat het gewoon ja, verrijking is van de Kitty Kotti maand. Wat dat betreft ben ik heel anders, denk ik, heel anders. Soms hoor je van, dat is toch wat ik toch wilde zeggen, want sommige mensen denken van, ja, wij van de fotomaans, wij moeten niet te veel praten, want Uno bevrijdt je. Wel, laat me één ding vertellen, niemand heeft mij bevrijd. We hebben elkaar samen bevrijd van de beulen. En vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende gevechtspunten. Maar niemand heeft mij bevrijd. Dus ik hoef niemand te... Ik hoef geen dankjewel tegen niemand te zeggen dat ik bevrijd me. Look at you. Minangayu feta feti bevrijd ons refi voor abuul. Dus die dingen vind ik belangrijk om die dingen zo dat we dingen ook kunnen meegeven aan de komende generaties. Hè? Verder is er ook op 30 juni, dat is heel belangrijk, op 30 juni dan heb je dus ook op Surinameplein, heb je de jaarlijkse, dat gebeurt al langer dan 10 jaar als ik het goed heb, dan heb je dus van het comité 30 juni 1 juli. En op dit moment zijn ze verwikkeld ook in een, ja, misschien een strijd een groot woord, maar ze zijn verwikkeld in een Johario Trusu met stadsdeelraad en met de gemeente. Omdat vroeger, ik heb het ook meegemaakt, dat om 8 uur, dan werd het verkeer 2 minuten stilgelegd. Het ging een paar jaren, werd verwaterd, ik weet niet waarom. Maar de Jajama's en de Jajauma's, zoals ik ben even de naam kwijt, Jessica en anderen, want het is veel Jaja Oemas daar, die zeggen nee, vanaf 30 juni aanstaande moet om 8 uur de 2 minuten stilte voor het verkeer moet weer komen, het verkeer moet gewoon stil zijn in 2 minuten wanneer wij onze zaken daar op het plein gaan regelen in het kader van herdenking van onze voorouders die slachtoffers waren van het Nederlands koloniaal en slavernijverleden. We hebben geen slavernij bedreven, we hebben geen kolonialisme bedreven, dus wij zijn de nazaten van de slachtoffers. En stichte eer en stel Radio Fremangoron, zeker ook Radio The Voice, we steunen deze strijd. Dat het moet gebeuren, dat met ingaande van 30 juni aanstaande, dat het verkeer gewoon 2 minuten stil moet zijn wanneer op dat moment de vlaggen worden gehezen en bepaalde zaken daar op Surinameplein worden gepotieerd. Want er zullen heel veel zaken meer komen. Ik heb ook begrepen dat ergens in Groningen, geloof ik, en nog een paar andere steden, dat dit jaar de vlag ook halve stok zal worden gehezen als erkenning en als eerbied voor de slachtoffers van het Nederlands koloniaal en slavernij verleden. En dan hebben we dus 1 juni hebben we de start van de Kitty Kotti maand. Dit jaar, het thema van dit jaar, dit is de 16e Kitty Kotti maand. En natuurlijk de 16e Kitty Kotti maand in de vorm zoals het is gebeurd, zoals het nu gebeurt, want Kitty Kotti maand is iets wat al jaren bestaat in Amsterdam, maar dat een andere vorm. In ieder geval, de Kitty Kotti maand duurt van 1 juni tot 1 juli en het thema dit jaar is samen doorwerken. Ik had begrepen dat ook Nancy dit jaar een thema heeft, is schouder aan schouder
En ja, wij hebben een beetje ja, die beide dingen aan elkaar gekoppeld. Ja, neem ons niet kwalijk. Maar wij hebben gezegd dat de algemene nationale thema van dit jaar is schouder aan schouder samen doorwerken. Want er is heel veel wat nog gebeuren moet. Er moet veel intern worden doorgewerkt. En er moet veel natuurlijk naar buiten toe worden doorgewerkt. Bijvoorbeeld, ik had het over dat spiritueel cultureel centrum, dat wij natuurlijk zelf in Nederland moeten vestigen, omdat wij ja, toch ons niet laten misleiden dat Nederland en Amsterdam slavernijmuseum voor ons aan het bouwen is. Daar wordt niks aan musea. Musea zijn goede dingen, maar wij hebben meer aan andere dingen die moeten gebeuren. Die wegen daar in Paramaribo moeten goedkomen. Die woningnood in Suriname moet worden opgelost. Die scholen moeten daar gebouwd worden. Dat hebben we nodig. De wiedergutmachung moet goed geregeld zijn. Want we weten al dat je oma ging mishandelen. Je hoeft dat niet in een museum voor ons te gaan zetten. We weten al dat je pa Alexis op ballen had weggesneden. Dat hoef je niet meer voor ons in een museum te zetten. Dat moet je zetten voor de mensen die dat niet weten. Maar dat hoef je niet voor ons te zetten, want als er eentje is die je weinig gaat zien in dat museum, dat ben ik. Misabasanikba, misreporteri, samidmi. Dus dat. En dan de dresscode is blauw-wit. Dus, want er had een Sisa gezegd, nee, asana beri, asana dedozo, dus om die kleur dat hier natuurlijk, je wordt niet gedwongen. Maar de dresscode is blauw-wit. En voor de Mimrewaka, want de Kitty maand eigenlijk bestaat uit twee onderdelen. Eén onderdeel is de Mimrewaka, de herdenkingstocht. Dan lopen we door Amsterdam, want er zijn plekken in Amsterdam die te maken hadden met de tijd dat Amsterdam, dat gemeente Amsterdam, de stad Amsterdam, veel te maken had met dat concentratiekamp daar. Dus er zijn panden hier en onder leiding van de Black Heritage Tours van Jennifer Tosh en Ashaki, die gaan ons vertellen wanneer we die panden langs gaan van welke rol deze panden hebben gespeeld in dat tijdperk. De verzameling is op 2 uur bij Stadsarchief. Daar is de allereerste Mimrewaka begonnen. De verzameling is om 2 uur en onder politiebegeleiding vertrekken we om 2:30 en hopen dus om 3:30 aan te komen bij de burgemeesterwoning. Dit alles gaat onder de bezielende leiding gebeuren van zuster Lia Veller. Ze is al een paar jaren hiermee bezig. Ze weet wat ze moet doen. Dus we vragen ook de mensen die komen om de instructies van Lia te volgen, zodat wanneer we de troep gaan formeren. Dit jaar hebben we de groep Brotherhood, dat is de brassband groep, die gaat wat muziek maken. Niet dat hele traject, maar op sommige momenten dan wordt dat een beetje opgevrolijk. Ook om onze bigismas, onze cabras, ook een beetje te pleasen. Vandaar de muziek. Het is geen feest, het is geen danspartij, maar muziek is bij ons nooit weg. Dan heb je de Wasano onder leiding van Sisa Linda Blue. De Wasano is van 3:15 tot 5:00. Omdat de Wasano is voor ons een belangrijk ding. Als je ergens komt, dan je reinigt als geest, je reinigt als king. Hoe kan je nemen deel in die Asanta Komakandra DC. Dan is er een aankomst, Mimrewaka. Dan is er een aankomst drumsolo van Broeder Muntje. Paramuntje, dat is om 3:30 ongeveer. En dan is er ook een welkomstwoord door de MC. In dit geval is dat mevrouw Anita Plauwel. Die zal de bezoekers natuurlijk welkom heten enzovoort. Daarna hebben we dus nog een korte drumsolo van Brada Munslag. En daarna volgen de spirituele opening door Nana Ifua Mensa, Marianne Markelo. Dat is iemand die dat ook al jaren doet. En dan hebben we dus de kondresingi door de kinderen die zullen ons daarin voorgaan. En dat zijn de kinderen onder leiding van Sisa Rinja Overman en Sisa
Legionen, we weten niet of zij komt, maar we gaan ervan uit dat zij komt. En daarna heb je 1 minuut stilte met het onderdeel Mimreding. Mimreding, daar gaan een paar mensen waar wij op hun schouder staan. Mensen die ja, in het verleden hun best hebben gedaan. Dat we zo ver zijn gekomen, we zijn er nog niet. Maar die mensen, die blijven wij gedenken. Die mensen vergeten we niet. Dat zal ook een onderdeel zijn wat onder leiden zal gebeuren van die mevrouw Plauwel. Dan hebben we een poema van Renate Galdij. En daarna volgen een aantal speeches. De eerste speeches dat zijn van mevrouw Diana Flat. Die gaat praten namens de indigenous organisaties in Nederland. Populair gezegd de inheemsen. Dat is eigenlijk een beetje, ja, moet het zo zeggen. Want het zijn vele stromingen binnen dat geheel. Maar goed, zij gaat praten namens de global indigenous. En voordat zij praat, zal zij ook begeleid worden door een PI-man. Dan hebben we ook een speech van Ozet Angere, dat is een specialist in neuro-emotionele intelligentie, pittige dame, die gaat ook natuurlijk haar beste beentje voortzetten. Dan krijgen we een speech van good old Glenn Gottfried, dat is de voorzitter van Wisting. Dan krijgen we een speech van mevrouw Bianca Groen, dat is de nieuwe directeur van NINSEE. En dan als einde krijgen wij een speech van de burgemeester van Amsterdam. We hopen dat zij dat zelf is. Mocht dat zo zijn dat zij verhinderd zal zijn, dat zal altijd de logo zijn of iemand die namens de gemeente Amsterdam komt praten. Want het is belangrijk wanneer de gemeente Amsterdam erbij is, dan dat geeft ook een soort erkenning van de activiteit en van de herdenking. Ik was vergeten dat bij de verzameling van de Mimirwaka dat ik daar een korte welkomstspeech zal houden. Niet te lang, heel korte mensen welkom heten enzovoort enzovoort. En daarna dan hebben we de kranslegging in de volgorde van de mensen die gaan speechen. En daarna hebben we de grachtenritueel, zoals we dat zeggen. Daar worden bloemen in de gracht gegooid. Dat is ter nagedachtenis van al die Afrikaanse voorouders van ons. Dat hebben Chirase, dat hebben Abrawatra, de ook toe. Degene die ook toe, ja, zelfstandig daarvoor hadden gekozen. En dan hebben we ook Sokopsalm van de groep Wina, hoe heet het zo weer? Dat is van Tietje Meynals. Dat is Famierman, nee, ze heten niet zo. Ik moet het goed zeggen. Wina Famiri heten ze ongeveer. En dan daarna hebben we dus een laatste bedanken voor de mensen. En dan, ik moet de namen goed zeggen. Ik mag dat niet zo doen. De naam is spirituele muziek van Patiëntie Familie, onder leiding van Tietje Meynals, Patiëntie Familie. En deze organisatie staat in handen van Stichting Eer en Herstel en de Grassroots. En de Master of Ceremony, dat is Anita Plauwel. En de Floor Manager op deze dag, dat is Marta Koenders. Dat zijn de mensen die regelen dat alles daar goed gaat. En dat doen ze al jaren, dus ze weten van wanten. En we moeten ons haasten om te vertellen dat de ondersteuning die wij krijgen, dat is van NINSEE en van de gemeente Amsterdam. Wat je ziet, Arkin, de komende 3D-DCT, ga je nog meer horen. Maar in ieder geval, we verwachten dat iedereen er wordt doen een beroep op de mensen. Als je neem een extra plastic zakje mee, zodat je je afval daarin kan zetten. Want we gaan onze afval niet op de gracht gooien. Want we zijn ook mensen die fatsoenlijk zijn en mensen die weten hoe het hoort. Ik ga het hierbij laten, lieve luisteraars. Bedankt dat jullie hebben willen luisteren weer naar dit programma. Broeder Kwamimba gaat verder. Ik wens hem een hele goede uitzending toe. En ik zou zeggen, tot maandag 1 juni bij de nationale start van de Petticoatie Maand met als thema schouder aan schouder samen doorwerken. Dresscode Blauw-Wit. Brada Kaikuzi signed off. Odi, odi.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kotti Maand 2026 met Kitty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroot.

odi mi brada kwa mi ba e baru nu e me baru nu odi ini anefu ananaf kedwa man kedwa pom o tuan bigi odi me baru nu in anefu den krakti na ngade maktifu anaturu den basifu a planeti disi en ook to me baru nu odi in anefu den for ouders fu unu en spesuru tu de wang sanya mahebi katibo. Dan leksa brada kaikusi bentaki tak ana sama radio Frimagrong en samenwerking nang radio The Voice nang a programa Arki a Tori en des masang gwent Arki usapas gis over sa bentaki unetaki tras masane ma betak over uno Afrikaanse sma di en di trawang kung fufuru di bigis mafu unuk mopofu a Afrikaanse kontinent en antike a wil fu den sma de man chades magogo poti in Noord en Zuid Amerika en den chades mago drape de omdat Afrika was een hopeloze en continent den chades go drape de soso uit hebzuchtigheid walo so di dibrisan de duna nga den bigis mafu unu en anti de dei de ma wanta kum laf na nga den kum usfende san an normal maar dat is niet normal en santek den bigis mafu unu brada nga sisa en ik leef tot de dag van vandaag mee na nga den bigis mafu unu en mi besa wan sabi fu de Europeaan. If uno Afrikaansers ma bedu asemsan na nga den, if de bo lobatori dati. En an tide dey, en plas fude opo de mofo, tak tak ey sorry, dat was ni de bo duleng ney, de man atrobi na nga uno brada nga sisa. En daarom fak mi lop taki kudusani, sama na nga makandra, en libi den. On mi dati tak altet, me lib den gi den creators funo, me lib de oktu gi a naturu, in de jesik bawanking en warmte de jaso in Nederland. Da wala fudens ma da bruya wan deno mananga aheta. Dus ja, ko uno uro ko sa mananga makandra en for the rest, libidens ma gideng en igigi anaturu. Yap, ibo ube abuang bije mang eh. En dat ben de Marcus Garvey. Amana ti ben mek alla moiti. Zodat Afrikaanse sma wereldwijd ben kan mek wan kofu. En taki den een ben kan ko opgi den een sanfuding. Abrada dati ben mopo uit een Jamaica. Wa omen kondre pe Afrikaanse sma de. So so fugu ko so ordens ma ya sumana den en taki desan santek den bigis ma fu uno bede ko no asot an di bri asani en a tok den libis ma ap so wa lef fu konfeni tak uno na den chi fu an den an di bri des ik vind dat een belediging na ons toe. Want ana uno do en di brisani ma di brisani tek uno for ouders en dan toch de libis ma wan kon drayasani lek uno na ana di bripching en tak ding ana na asai for the folk en no maro fa you kan de asai for the folk da ino mananga aso e bro you ya bi fot omen krem tap you sting. Maar uno dungrus ma wuf dat niet te doen. Uno ma tegen a hitte. Voordat ede u stimek wan soort fasi. En u lai en melanine in u stim. Daarom mek u blaka. En omore lichte u. Dat betekent dat je minder melanine in je lichaam hebt. En a melanine e jeb u tegen a hitte fu a song. Dus een ko de bezig naar een makandra, ko u leer makandra van alles en nog wat. En ook toe een leer dem chi ook toe
om trend del sandati, want die chiefu uno, zijn de toekomst. Dala kan de manga yuno demoro, maar de ode ete, en dat kan de ook to om ekip ching. Dus dat koko orus ref moro betere nanga makandra. Kone pot maka nanga de so sandati moro tap de pasifu uno, want aan de ene kant ook to ja, uno voor Afrikaanse afkomst. Ja, soms gunnen we elkaar ook bepaalde dingen niet. En dat is niet goed, brother Nassisa, want ayer libi fu uno de onderste boven dan. If uno ook to etige makandra nanga de wanat, ja, dan is het een dubbele straf, brother Nassisa. Dus mekasan kon de zo dat ulop makandra en we jeb makandra. Want die andere soort dingen heeft totaal geen zin. Zeiden mek omus haat makandra en noem maar op, hoeft niet, brada ngasisa. Dus mek uno in den tendisi, dan mek uno onder de goed bezig nanga makandra. Want als aan het val op dat een trons usabik ba, vooral desmos hij arki atori, dat wij Afrikaanse mensen zijn de meest gehate mensen op deze planeet. En dat auto kon tot stand door de takroekracht die nog op een Afrikaanse maatschappij schreef. En na de takroekracht dat die roko samen naar de Europeaan, Fucharu Gwen Katibo, duale wiswassan naar uno. Maar ja, je kan doen en laten wat je wil, maar uno de ete. U de ete, brada ngasisa. Dus allemaal moro betreft hoe de bezig nanga een makandra. In plaats dat u moest er potsen a pasigi een makandra. Het heeft geen zin. We worden al gehad door elke van die een lange virus, maar zijn dit op haar planeet die ze. Misref no sapsa u doden, geschiedenis is voor mij. Tak en tegen deel tak na jepi u jep boon voor of den. En ik zou, als ik me moest geven advies, in de toekomst kunnen doen deze aan dat moro. Kunnen gogo jeb nou een krisma, om jeb makandra. Want ik kan gogo jeb deze ma. En a paisa je kisi, nadat die toch den loop jou. De bigisma voor uno den voorouders, die alle zeeën hier hebben bevaren. Go in voorkondre. En de gof go een beschaaf boom voor of densma. En de in plaats voor densma, de volkeren, tak tangi, tak uko opo, uai, undepje moro een beschaaf. Nee, en die deel de tegen unendang, misreffe actie, misreffe Afrikaanse sma, dulanga virisma. Tak de moes ap wang hekel na uno. Maar ik denk dat het te maken heeft met een. Dus kan het de luku uno. Dat kan het ding, ik is minderwaardigheidscomplexe. En dan een. De draaiasani. Lek na uno ab den soort complex dat hij. Nee. Uno no ab den soort san dat hij. Beradang als die mensen praten. Zo. Gogomit een uno. En milop den een de metier, want milop luku den een kino dati. En da je ziet aki de metier, de bedefos uno libisma tapa planeet disi. En teleka deifti de abi, den fasifa de libi, en no a verandering neko in asan dati. Suma e nyama trawan da de nyawan want in naturu dan een is gegeten worden of you e nyawan wan sani en da e sifa de leo e gogonya de hert anga den trasgoed biji meti mayana so den sanda de een ingerecht
Vandaar dat asan een detapu afasi dati. Maar uno libisma zijn geen dieren. Maar hele mensen gedragen zich net als ze dieren zijn, brother Nasisa. Ewan texan fu atrawan, natrobi fu atrawa ofiri. En al dat soort dingen, brother Nanga Sisa. Inna taki fu een katibo, want dadelijk na 1 juni. En dan vanaf 1 juni. Dat u abi een dat boem voor sani op sa afas familie e volg. Des ma san de bezig nang a katibotori. Maar mami ab toch wan sani futaki omtrend dat hè. Me lukasan gokom. En dan een dat na san mi feni hè. Dat bon voor uno neteki a ketikoti sani serieus. Ajerlek uwan go dansi nanga den sort sandati. Mar katibotori anof go dansi nafu libi mei nanga den voorouders sanyama ebi katibo. Want ano uno sande no onder a song. Di uno geboro kong katibo no ben de moro. En na gegeven moment hadden we dat misschien niet eens door. Dat nou een boom gruwelijk sani en ik denk een gransma voor uno. Dus dan op 1 juli uno begin dansi en noem maar op. Maar dat deed dat ano, want die heeft ook een dansi op. Maar dan is het een boom gruwelijk sani en ik denk een bigis mafu uno. We moeten meeleven aan adensma. In wang programma, want alla zonde ika arkimi via een radio raso vanaf een €5. Maar dan nami ben soordensma. Taki een ja uno. Het de kassan lekwang, ja, net of het een feestdag is. Dat is ons maar etakitaki, ja, maar dan begin je maar voor uno ook te bedansen, toch voor die de bekon de vrij. Misrefete en dat je schrijftaki, dan begin je maar voor uno. Dat is toch te begrijpen? Dat dan begin je maar breed, dat katibono de moro en noem maar op. Dus if des maar dat dansen, dan de mag voor dansen. Want je bent eindelijk bevrijd voor een soort die debris en een sani santek ding en een bigisma voor uno. Maar uno sande no, moest herdenk densma. En moest herdenk densma, tap uan topfasi. Niet eventjes, en dan bakarati da uan go dansi, en noem maar op adi dat in noan dansi nam go dansi. Want daarvoor kan je gaan dansen en daarna kan je ook gaan dansen. Maar niet op een op die dag. Minosabi, if in Oosterpark, if een tap 1 juli, if Masan of zij, ik moet dat nog bezien. Maar dus Masan organiseert de Sandra PD. Mi besawa akside tak no mek no wa enkri folk tra folk sa no jes uno mus kon profiter ook to fu ubigisma herdenken for si in na Oosterpark de shitak walo sot krampies de en dan yelo kusuma na nga suma ap den krampies. De eshe dak walo suma sa ano uno Afrikaanse suma. Fa alles en nog wat. We opa adoro gi mek desma komek moni na uno tapu. Terwijl desma no lobo uno. Kode eerlijk. Desma no lobo uno brada nga sisa. Dus
Mino sabe fuan san opsa in a park, mami feni, tak tak tak if san yi es seri, tijdens a 1 juli denk ik. Dan mek amus deso so de na komo lenga furia smasa nyama ebi katibo. Na den mus an apsane seri en noem maar op. Maar nou wat trouw een keer die trafolak. Omdat de irike tak den trafolak el libi mee na nga unu. Te 1 juli de. Dat den breedte dat 1 juli de. Maar niet omdat de wan kong een join uno in alleed saren bigis mafu uno onderga nee de mama kom ik money en fosi mi ben mi ne komi ka keso mi ne libi fara fu a ooster park hè da wale isi jaren geleden da mi abede ook to ade dati toen liep ik van pe a toso de gogo mit richting een awoyos aan de drape de. En dan, daarmee is hij om mijn lange virisma op krampjes. Maar, want ze hebben ook aan blijven de lange virisma zijn bij op krampjes, want soma grisma a occasie voorkom op krampjes. Dat na unu schreef je, brada nga sisa, maar midden daartegen, omdat nou ik nou een keer trafolko, kom ik money, ik verdien om mijn money, tapa dee dati, manes, kom in na bijvoorbeeld a Oosterpark, omdat de wang lief samen na unu de wang lief van mij na de bigis money, den de ekondrape de fuk kom ik money. En wij laten dat toe. En dus mama vind voor mij zei de wani moeten ze zelf weten. Want tede abdensani mine gade. Mine gade en wies me bo gade mi accident. Mi wan ab wan krampje want kan de wan ser wan to moksa lezi of wat dan ook. Je krijg geen krampjes van ze. Je krijgt geen krampje. En ja, aan de ene kant des mon atleti wan na densani. Maar zo ono moest de auto tegen den bradangasisa. En plaats voor her die we op doro. Gidens ma, dis ap krampje, dat ap krampje. En die staan ap krampje. Javana hebben dat. Terwijl nou af den toe groepen dat die no elibi mee na nga uno. Misschien niet allemaal, maar het gros ne libi wang na nga uno bradangasisa. De koumindri is alsof kom ik money. En ik vind dat geld van ons, laten we andere dingen mee gaan doen. En dat is nog koji den totipje voor uno de money dat die, want zij zijn de toekomst. En mijn abtrobi if de langas virus me vind me verferi, omdat me de tegen de zand dat die, dat tijdens uno herdenking, dat me vind me verferi, omdat me de tegen de zand dat die, dat tijdens uno herdenken.

0: weet ik veel van Assan dat een lek van Assan dat neem, maar nog nooit het Michitaki af een Afrikaanse sma af een af krampjes draaien de. Na, zo ding heb je den krampjes. En aan de ene kant, meneer blame them, moeten ze zelf weten, want mis afares made, maar nu als aan dona uno, ze e opo, om een doro die den trafolko. Hallo, was wit konijne?
1: Hallo. Goedemorgen, en een goedemorgen, ja. Als aan ja letiere, want Peme Libi, een Griekse buurman, ala 1 juli, ik ga naar toetas aan een vrouw en een twee dat ik gozeer zijn petjes, Surinaamse vlag, sjaaltjes, Surinaamse vlag. Dat is mijn actie. Zij dat ik zeg, ja, money. Dat ik make money. Dus, een man is dat nooit voor een jullie, maar zo money. Ja, let hier en is aan zijn tak. Want die Griekse buurman, nou dat hij doet. Elke jaar, nou dat hij doet. Dat is mijn takkie.
0: Ja, tangi voor dat je hebt ook te letten, Sisa. Met mama is aan een ander dan aan jou.
1: Dan aan jou toe, hè?
0: Ja, tangi voor dat je.
1: Ja?
0: Oké,
1: doe.
0: Ja, nee, dat is zo. Omus kon de Chimore en serieus omtrent ono egisani. De enige smaak mag zakken concert aan drapede. Na de nakomelingen voor de smaak. Sanya ma hebi katibo. We hebben die mensen hebben geen geld gekregen voor Aroko Saderoko om een eeuwen. En dan vraag ik me eigen af, if dentra langa virus, maar no mek no for money tapuno. De Europeaan mek no for money om tapuno. En dan nooit een dat die day in plaats voor de taki ja. Katibo was onmenselijk en noem maar op. Nee, ze willen niet eens daarover praten. Wist je ook accident dat aan herstelbetalingen aan de wand dat die? De zo er met er je op. Want wat lees je mij volg dus maar in de Tweede Kamer. En dan de FN niet dat ik nu naar niks ik zie, brader Nassisa. Dus je hoeft daar niet mee te gaan. Hallo, wat is het konijn?
2: Ja, wat is het bakadina, brada kwam bimba, na sista Eli.
0: Ja.
2: Ja, afro, na mi fesit te kasserefi, uifi, la ma gelijk er, brada kwam bimba. Want jaren geleden, want kennis van mij, we hebben een sportschool in de buurt van mij, van afro-vrouw, Afrika, voor Afrikaanse afkomst. Want sportschool, ja, dat ik ook zeer saai, dat ik me breng naar de mila van die voeding, dat ben ik niet precies. Maar dat ik wel meen, dat ik nog hun stand in de bij was aan na een. De luku, omdat ik niet verstaan met taal, de luku kon na een, de lafo de wakak wel, nog was van de bij na zo, ik wil naar alle inspelen terug. Maar omgekeerd, we doen dat wel. Dat is dat den sani dat u egis ma efin tak we discrimineer dat u disi dat u dati. Ik snap het niet hoor, brada kwam in, ma.
0: Ja, dus ja, dus
2: de... Wat
0: ja, me jere, het ene is isa ja leti en asanati vanwege asanat mek mino begomoren na Oosterpark, hè?
2: Is dat bolang mino go ook
0: zo? Omdat me feni taki en dat is mannen lobuno, ja. Ano alamala, maar de meeste voelen is mannen lobuno. Dan wat kom je daar doen? Maar ja, even Afrikaanse sma schrijven op haar dorre gidesma. En des ma lob money, ja, dan gaat dat gebeuren, toch?
2: Maar de meeste voelen nu, u lob alles maar. Isabië, wat kan ons schelen? U nee, ondersteun des ma, voelen we ondersteun die vertrouwt ma. Lukum en brak kwam mee, maar ik ben breed voor zie jullie er, echt waar, trouwens, allemaal.
0: Oh ja.
2: De beheerde, maar nooit de beheerde. En ik mag dat je loopt, je afro's, maar want je charung go, ik sabe zo kwam precies, je charung go, sorry, pe a persoon de. Dus de grand tangi.
0: Ja, nee, graag gedaan, heren, naar Miroko. Ja.
2: Abuya brada kwam mimba.
0: Abuya mek mama isanga na nadanga yo.
2: En brada kaikusi ook te voor en me winse ala een succes ook toen naar de Abroko sa edo.
0: Abon sisa, sa wan suite de moro fara.
2: Ja, asrefi.

0: Berada dengan sisa des mama feni tak tak tak we des kodeng enu mar op mar mek denk ik unu a voorbeeld hoe die dingen da wel moeten in plaats voor je kon nyanyan gratis na omindri en dat toch hebben jullie een hekel aan ons. Ik zou zeggen show de meter op. Hallo een sweet konijn.
1: Hallo, we zijn naar uitzending.
0: Jij deed naar uitzending, ja?
1: Ja, dat is een beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een En als aan die zin moet je hoop nou hoe lekker je taki, dit man gewoon naar de gemeente van Pelego dat dit man tien op de rug. Je neemt voor keer op een boycott ding, want de ne baya you, maar je baya ding, maar de ne baya you en de komet money, is dat bitok, dat in luko tak da, bijna in de actie via moslim, maar de sozalat tu. Is dat bitok, dat de uwa me boete, maar de gratis wilis, maar de lange wilis, maar. Als aan toe vete, vete, dit man ek om moeilijke unu, praktisch zijn voor leden, dat ik moeilijk was met die unu, maar unu mag aan de wat die nekis vergelen. Die nekis nog kram. Zeg maar het is wel takkie. Maar dat die boon tak, aboom, bekom je aan, taboom, me atio doro.
0: Aboom, bigi brada, mek mama is aan aan aan aan aan aan.
1: Dank je wel, Utah Serefi.
0: Ja, oké. Nee, het is een, me brengt dat aan om me hoe ik denk zo. If des ma belle, if des ma belle leven me in aan aan unu, dat u ben kan takete. Mane sma et tigo uno brasanga si sada un gogo opo doro jiden. Nee, ni meer doen hoor. Was wit koneini? Oh, die is een brada of sisa sabe bel, welkom baka. Want je bent er, misschien dat asan go op je fout. Maar in ieder geval, brada nga sisa, mi breti dat ano mi wang et denki zo. Mi breti dat ano mi wa e denki zo. Want ja, ze vinden dat je dan racistisch zijn. Wij zijn een slachtoffer voor racisme. Hallo, was wit konijn?
2: Hallo.
0: Hallo. Nanga suma we taki?
2: Met Arman.
0: Ja, zei ik. Ja, Tori zei wat taki?
2: Ik
0: Volgens mij dat is, maar voor ons is de evident dat de massaal de bezig aan de zijn dat hij. Dus na uno schrijf je op de Doro Gidensma. Maar als aan het zorgen dat die mensen niet met ons meeleven, die mensen denken alleen maar aan geld. Tegen ko herdenk, kom voor herdenk, maar nog kom met money tap uno.
2: Ja, maar dat is maar. Zal jij over op is?
0: Suma na suma?
2: Dat maar, zal jij over op
0: Sumano lop uno. Lukumi yes, sabtak yun wala nga viri brada. Man, mi kan tita yeah. Gofur lang nga viri smano lop Afrikaanses ma. Dat is gewoon een feit.
2: Ja, wali allemaal hoor.
0: Nee, ik weet dat het niet allemaal is, maar het gros van hen wel. Luku, kan de, mo sorry, mi mag sorry wansan even, bigi brada, want manga ye mit furu dat beta pa woyo.
2: Ja,
0: kan
2: ja,
0: tori altijd. Maar, minus sab, if you sabasan is want you ook to na wa yampanesi, dat omen yampanesi gogo libina in Groningen, de actie a regering voor Nederland in de jaren 70, omdat des manna bewande mindri uno Afrikaanse sma. Minus af, if you sabasan dat, maar het is gewoon zo.
2: Van de Palestijnen. Ja, van, ik weet Holland. Ano sa mahal yun? Ano sa mahal yun? Ano sa mahal yun? Ang bilis po sa mahal yun. Ay, ang mahal yun. Ibig fight, ha? Ano sa mahal yun? Ibig fight, man. Ano sa mahal yun? Ano sa mahal yun? Ibig sa mahal yun. Ano sa mahal yun? Ano sa mahal yun? Ano? Ha? Yung pala sa alas yun. Ha? Kroner, Rodam, Asalam, alas yun. Debas, alas yun. Ya. Ano so? Mami ba?
3: Ya, ini ne ma de so sa yo eta ki mar kan de you know de so ma ya no for fudes ma fi. Sa wel de geluk de so bigi brada. Mino tatak na ala mala ya. Ma akros fudes ma wel. En no no de kan de kan de walos ma sano yes uno. Kan de nono de de tige mi, wan mi fin tak de na mus kondra pef komek moni. I mag fu kondra pe de ma kon sama na nga uno, beleef ook tu sama na nga uno sa uno e beleef. Maar no kondra pe de komek moni. Ik heb daar een hekel aan.
2: Oh, mi la mo de ha, mi po de ha. Ja, la mele mi. La mele kwape ba. La mele mi ha.
3: Ja. Yeah. Nee, mami, ik heb een telefoontje eten. Moet ik abrada vast zappen in de uitzending? Ja, maar die heeft opgehangen, zie ik. Nee, maar abrada, Narcissa. Het is een gewoon zo. Laatst me bekijken zo'n filmpje over de meest gehate mensen op deze planeet. Dan het klopt helemaal. En mijn tatak na alamala. Maar over de zeg maar dat gros voor de smasanegeta paplaneet. Dissi. Mi besawantak de kan conforteer me wa lezi. Sang Afrikaanse smat doen aan a ding. Dan den srefi. No up next for taki wan dance up tak uno no do the next. Je kan je niet voorstellen sang een Nederlanders in het verleden do drape de in Indonesië nangading kondred of the eilandjes sang de drape de. En dan nof of des makong no nasrana ook do. En dan hebben ze een hekel aan Afrikaanse mensen. Maar dat wel de lobby dens man ook. En zang ook hier om en is maar dat bij de in Indonesië. Dus mijn man grap zo'n volk ook toen niet. Dat ik met zo'n zijn mee. En ono ook toen met zijn mee. Nanga den Europeanen. En dat toch je kiesa als hij voor de Europeaan. En nu als man ook altijd dat ach het is niet zo. Het is gewoon zo. Me volg alle mensen aan dat die. En ik ben daar op tegen. Dat het is mama sabi dat mijn broer kwam inba. Ik ben tegen het feit dat normaal gesproken hebben jullie een hekel aan ons. Maar dan zoals een en jullie daar passie er kon. Dat willen jullie allemaal meedoen. Maar ook toen na ons refe op de endoro een gidensma. Nou, ik zei meteen dat ik woon daar in de buurt van een vasthouding voor Aboye, Dappermarkt. En je hebt ook een rotizaak daar in de buurt. En dan schrik ik continu, Fushi, Ofara, Omenisma. Def gogo bay roti na nga de wanati op 1 juli, eh? Def isi fa rey langa. A rey langa fa na fa parak gogo mit tena a wenkri. Na so so moni we cha jides madan data mara yo tatak ay mi na moni mi sker a nga de wanati en bababla. Mada yusref e cha yo moni gwe. Ni yusref e cha yo moni gwe dos a dey dati 1 juli, eh? Het is ni dat je andere volkere. Hun zakken moeten gaan spekken, brada Narcissa. Wat mij betreft, met onusref met demonie dat die. And then the money that he can do so many some give them to tip chin for uno one say in the two comes mano come no one angry for luck sane leave for me in a uno no make no have them sort was more that konyang yang and a poor poor a money 80 saka from that he want waroti he want this he want that in nea brother and sister boy bedoel if he lost to nya waroti khat 2 juli of 3 juli doen, maar niet op 1 juli toch? En nogmaals, Oesref sabi ik wat ik boven voor volk en dan loop ook nu. Maar we goed doen en dan te den goed doen, dena trobang aan jou. Dena trobang aan jou, brada nga sisa. En dat zeg ik, want dat kan de boven voor ons sabas aan, dus maar ik weet niet of ze het niet durven te zeggen of wat dan ook. Maar midden na asifu u voorouders u voorouders ook te no lop asan dat hij dat is ma e kontapa deisa uno mus herdenk den bigis ma fu uno dat u mus gogo opo doro gifa alles en nog wat mek denko mek money ma sa leva niet mee met die mensen trawa e tak uno Afrikaansers ma jullie seuren en noem maar op ja jullie willen alleen maar geld hebben en al dat soort dinges. Tuurlijk hebben we recht op dat geld, want u begint maar roken en nooit denk je spij. En u nu naar de nakomelingen voor de begint maar dat hij, en een achterstallige loon voor de sma, we hebben daar recht op. We hebben daar recht op, brengen, zodat u nu wel mag dat in pij u nu. Maar deze mensen van alles en nog wat gaan ze bedenken. Zo voor denk tak de naaf bij uno next. Abidje meneer in Sranang. Vergeet even van meneer Neng. Die een konanga as ani. Om een money de Europeaan moest een pai uno Afrikaanse sma. Maar ja, denk Europeaan edu leg de nosso e broedu. Want een paar weken geleden, dat heb je in AVN, in Amerika is dat. En dan een Afrikaanse meneer uit Ghana, tegen de man dat de man moest erkennen, dat ik katibo, bij de amore gruwelijke zani, dat op een planeet disi. Maar zij zijn niet meegegaan, de Europeanen zijn katibo ubigisme. Dus, maar bijvoorbeeld de man zei Karen schreef den Jo, zodat den dat op een mofo, dat staan ze voor, allemaal staan ze op samen met hun. Terwijl desma dat nog een katibo en tegendeel, desma dat die katibo Afrikaanse sma toe. Want zijn, wat doet een Joodse savanna in Suriname? Dat betekent dat desma ben dat betok. En des ma, katibo Afrikaanse sma toe. Maar dan den dat die, ze mogen van alles zeggen wat ze willen, maar o wee uno Afrikaanse sma u opomo voor, dan zijn we niet goed bezig. Dan zijn we dit, dan zijn we dat. En daarom ik vaak mee op zo uno, ko uno onderling, gobun omnanga makandra, ko u yep makandra if I know to that day. Want no one enkele volk no look of no. En zo hoeven ook niet. Hè. Ik ben het laatste die hun zouden gaan vragen van kom ons helpen. Nee, u Afrikaans is maar, u nu moest bondru. Het een beetje gaan bundelen. De no liep je afgunst naar je en Sani, laat dat thuis. Zodat te uno met die, dat den zijn dat nepre nou een kree rol. Want toen kijk ik niet over den tra volk, maar ook toen soms uno agelijk uno nou aan, doe ze aan samen naar een makadra. Dus u moest let op dat den soort zijn dat die brada naar een sisa. En ik heb geen hekel aan niemand, ja, want zoals je dat den zijn die, smeer ik dat je tegen me. Nee, dat is gewoon de waarheid. Nou, is dat nou een feit gewoon, broeder Narcissa? We liegen daar toch niet om? Daarom, ik ben zo wel niet akatibor no bende. Maar ja, het is gewoon zo, broeder Narcissa. Maar dan moeten we gewoon ook ons gaan gedragen. Gewoon niet denken, bigisma voor Ono. Ono tek in jullie morgen lekker een soort feestendag. Het is een gedenkdag. In principe zouden we met z'n allen moeten huilen die dagen. In plaats dat we gaan dansen en we gaan swingen. Want om een D.I.A.B. voor we doen een ding zijn dat die. Waar hier trouwens is aan mij wantaki, broeder Narcissa. Ja, zo tegenwoordig lijkt om een asielzoekers, de meekaardesma. En een minister soort van desma kon in het parlement voor Nederland. Tak de man was zin, desma dat ik go in wat Afrikaan konde. En een Afrikaan konde dat hij, en vat ik als aan dat hij, gaan we weer, hè? Om een lees weer op het dorogisma. Maar wat doen ze daarna? Na jude giman keri. Wat is ook toe een Afrikaanse sma? O wiki omtrent den zijn dat hij. Hoe een lief is dat een planeet pe om de lief en hoe is zo aan de lief en aardig voor iedereen? Maar dan na jouwang. Zijn we geen trouwen no de zo komit uno. Solliciteer we dat over dat tatibo dat is met dat ach, dat is toch zo lang geleden en noem maar op. Maar dat is maar nou wel erken. Dat nou een bond, gruwelijk zijn die doen aan de bigisma voor uno. En waarschijnlijk lijkt van met de kassa nou dan boem voor of de ati e bro. Maar de man zei kades ref den jo, so, zij mogen over van alles praten. Dat ze kunnen, ze mogen alles en iedereen gaan bombarderen. En dat vinden die andere Europeanen volgens mij normaal. Maar recht voor één, recht voor alle. Uno Afrikaans is maar hoe mag dat ook toe? Omtrent. A haat saboen voor volkeren, e haat uno. Nou, volk naar dit planeet die zo gehaat worden, dan Afrikaanse sma. Maar nu dan is de sma dat die ook toe zijn katibo uno, sma nog kan tegen dat, nee, de sma dat nog katibo uno, dat sa jode safana edu in Sranada. Het zijn toch geen inheemse, het zijn toch geen, gebruik even ataal, dus het zijn toch geen Indianen. Dus dat is serieus maar dat goed in den kondre dat hij. Boon voor zijn kan de sa uno no sabi ook to brada Narcissa. In Europa. Dus maar na de Europeaan betekent dat maar zei kaden schreef den jo. En weet je wat de reden daarvan was? Dus maar feni. Tak na. Dus maar dat hij. Kier Jezus. Dus het heeft net met ons Afrikaanse mensen niks van doen. En dan ook dat is maar dat die begogota in Spanje dan in een atrakondres aan de crossbeef voor Spanje. Dan is man lona des maar dat baka, want des maar feniana, dat na des maar dat keer een of andere Jezus Christus. Gegeven moment de kon vader in een Brazilië. En dat hebben abik smakba. Ekatibo. En dan ook die ding een Spanjoro, en de Portugese, ja. Dat den gebied dat we over, dat de man had abif long baka. Want de Europeaan bellen naar den baka, broeder Narcissa. Dus, grondapo die zee, de man botaki aan het praten naar een leti. Want de een mag van alles en nog wat doen. En de andere moet zo'n smoel de gouden. Sommige ervaratorie hebben er dan gezet. Zo'n volk, ze mogen van alles zeggen. Ze mogen vinden dat ja, die valt ons aan. Die doet dit met ons. En de one dat die. Nou dan, alles maar dit banades maar zee. Maar nou te uno Afrikaanse sma want ik over Sani. Zang Europeanen doen aan uno des. Maar zij karen schrijft den ju doen aan uno en noem maar op. Dan moeten wij onze mond dicht houden. Kan de karen schrijft den maar ati e bron dat zal toe. E juno zijn tijd. Fufu u kan broadcast uno egi Sani. En daarom ik met egi des maar voor mij. Koel op makandra. Kogep makandra. Komek wankofu nanga makandra. Dus, uda ai brader Nasisa. Asan san betak ufel den asiel zoekers, hè? Laat me best hoor, wans mataki. De asiel zoekers. Dus mama moet even nadat na deze ma een tak deze ma elo ik moet voor uit den kondren dat het misschien gebombardeerd is of wat dan ook. Minnowa op de Nederlanders ai ook toen niet, maar ik wil dit toch wel zeggen, brother Nasisa. Alle de asielzoekers zei kondja. Fufu tra kondre. Dan. Gegeven moment des mal mek ik kennis, maar dat altijd en mek voer op tien buitenlanders zei lief ja, en mek morgen voer op tien, like de autochtone Nederlanders. Dus dan, sa op den deur, want ja, zo im gogo stem, tap suma je stem en noem maar op, maar dadelijk, weinig Nederlanders, autochtone Nederlanders orde, en dan bon voer buitenlanders orde ja. En dan nou dat de ademus gogo stem, dat den kan win asandati, en dan is de kans groot dat ino at Nederlanders moro in a kabinet. Al is het zo buitenlanders, want asana de meeste stemmen. Minowa opodes ma ai nanga asandati, want mi e volgt dat mi e shitake. Mooi, meer begint des maand de in oorlog konden. Ik kan me voorstellen, het is niet goed. Ik ben op niks tegen des maand, dat des maand ik kon ja. Maar, meer is je wel dat je gegeven moment des maand dat die orde dan gaat boem voor ons maar. En dan moeten ze naar de stembus. De akans king, dat de wet man, of we niet een verkiezingen dat die. Mino sabef de denki go so fara omtrent des an is kan elek van taka santi en is des ma ai opodade di manier daar if wat gezeg en er zit wel wat in. Wij maken bijna geen kinderen meer, maar die buitenlanders maken wel kinderen. Sommigen hebben 7, 8 en noem maar op. En als die kinderen daar ouder worden en dan mogen ze gaan stemmen. En dat ook go stem, dat ook stem, kan de wan massagiers ding. Wan go in a tweede of in a parlement. En dan moeten we naar een stembus. De kans is groot. Minna tatak na tide of na tamara zo was aan opsa. Maar, if je op odorogisma met de kong gratis en noem maar op. Dan is de kans groot dat gegeven moment ik kan dat nou een Syrische sma een troonpresident kan ook een Surinamer zijn en ga zomaar door Bradangasisa dus maar de mano moest ik des maar de asielzoekers omdat de man jeppie een tjaburjako in de kondre voor de sma. Dus en if oorlog de angadewaat, natuurlijk gaan die mensen wegrennen. En if des makonja in Europa, ja, na de Europeanen schreef suku asandati. Maar ik ben van mening dat gegeven moment boem voor Doros, smaak voor Doros ja. En dan nu moet je gaan stemmen. De kans is groot dat de blondies aan de wand dat die dollars verkiezing dat die. Mijn hoop dat mijn opponents maar omtrent de zand dat die. En in zo'n zand is ook een Afrikaanse smaak. Opa ja, is de oktober dan gaan ze zijn. Want boem voor of de volk kunnen lopen nu. Wins de konja, toch den loop je. En dan nu zijn ze president van Nederland geworden. Dan wordt het beter aan het moment dat Oegwas Ranambaka of Oegwanawa Afrikaanse een kondre. Maar mi is dat nadat hij opzag ja, zo in Europa. En aan de andere kant ook toe nooit de accidents maar in Zuid-Afrika. Heeft de mag contant dat je. De man vervoer drapen de juist aan Amerika, Zuid-Afrika. En dat de man een net zo'n schrift drapen de. Ik heb apartheid aan de soort zijn dat hij dus. De kondo boemusan niet op een Afrikaanse continent. En zonder dat de abend door. Libisma eko Libya. Maar zonder geweld des ma eko. Dus mij loopt ik gewoon, ja, dan kan ik het dus maar in een boom. Maar, dus maar dat hij, met een takking, dadelijk de grootste volk hier in Nederland. En dan moeten we gaan stemmen. Dus maar dat Owina, als aan dat hij, en Uno Afrikaans is maar, we gaan bijna niet stemmen. En dat we niet zo goed stem, lekker vijf weer bijeen. Ja, we zetten niet onze mensen. Ono nepo desma voor ono drapen de. Met de saptap zomaar we stem. Maar ono ne stem tap bijvoorbeeld bijeen. Maar de trafolko, sa import kon ja zo. De wel elibina nga makandra. Dus if one Syriër kan die geboren ja, want in Pange loya kon ja, dan amanat gogodopje politiek sani, dan is de kans groot dat aan een Nederlander partij of wini verkiezen. Want dan de meeste stemmen gelden. Maar if den autochtone Nederlanders no emekip ching, maar in trafolko wel emekip ching, dan had dat op sa bradanga sisa.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden, voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kotti Maand 2026 met Kitty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroot.
0: Ja, ondoro baka. Ja, zo de na arki dosu afriman grom. Pea arki wa aflevering fu arki atori. En me wan pot wan speech di ono. Mo brete fu first dama Engels en boom. Fu an bigi brada Marcus Garvey.
11: Not suffer and die to give me an education to slight, oppress or discourage my people. Because whatsoever education I acquired out of their sacrifice of over 300 years, I shall use for the salvation of the 400 million black people of the world. And the day when I forsake my people, may God Almighty say there shall be no more life for you. I unequivocally rejected the racist assumption of much white American Christianity, namely that God had created the black man inferior and that he had intended Negroes to be a servant class, hewers of wood and drawers of water. Well, I predicated my view of man on the doctrine of Imago Dei. All men, regardless of color, are created in the image of God. Now, from this premise followed the equality of all men and the brotherhood of all men. The biblical injunction of Acts 17:26 reminds us that he created of one blood all nations of men that dwell on the face of the earth. I was most interested in brotherhood within his own race. Because if Negroes are created in God's image and Negroes are black, then God must, in some sense, be black. If the white man has the idea of a white God, let him worship his God as he desires. We have found a new ideal. Because whilst our God has no color, and yet it is human to see everything through one's own spectacles, and since the white people have seen their God through their white spectacles, we have only now started to see our God through our own spectacles. But we believe in a
12: God of Ethiopia, the everlasting God, God of Father, God of Son, God of Holy Ghost, the one God of all ages. That is the God in whom we believe, but we shall worship him through the spectacles of Ethiopia. For 250 years, we have struggled under the burden and rigors of slavery. We were maimed, we were brutalized, we were ravaged in every way. We are men. We have hopes, we have passions, we have feelings, we have desires just like any other race. The cry is raised all over the world of Canada for the Canadians, of America for the Americans, of England for the English, of France for the French, of Germany for the Germans. Do you think it unreasonable that we, the blacks of the world, should raise the cry of Africa for the Africans? The Negro is a man. We represent a new Negro. His back is not yet against the wall. We do not want his back against the wall because that would be a peculiar and desperate position. We do not want him there. It is because of this that we are asking for fair compromise. Where the Belgians have control of the Belgian Congo, which they cannot use, they have not the resources to develop now the intelligence. The French have more territory than they can develop. There are certain parts of Africa in which they cannot live at all. So it is for you to come together and give us a United States of Africa.
13: Yes, sir. Yes, sir.
12: We are not going to be a race without a country. God never intended it, and we are not going to abuse God's confidence in us as men. We are men, human beings, capable of the same acts as any other race, possessing under fair circumstances the same intelligence as any other race. Now Africa's been sleeping, not dead, only sleeping. Today Africa's walking around not only on our feet, but on our brains. You can enslave us, was done for 300 years, the bodies of men. You can shackle the hands of men. You can shackle the feet of men. You can imprison the bodies of men, but you cannot shackle or imprison the minds of men. Dive down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing. You will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world. And as you bow down to the white man today, so will other races bow down to you and call you a race of masters because of the superiority of your mind and your achievements. Because no race has the last word on culture and on civilization. They do not know what we are capable of. They do not know what we are thinking. They are thinking in terms of dreadnoughts, battleships, aeroplanes, submarines. You know what we are thinking about? That is our own private business. So give us credit for being able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. You love the white race, not for social fellowship.
14: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Ineens de mij wordt een vast aanneem. Voor reclame. Maar in ieder geval, als speech die zie je, kan Google Arke ook toe. If you go via YouTube, dan daar zoeken Marcus Garvey. Want dat begint berada dat hij 18 zoveel, eind echt 18 zoveel, begin 1900. Dan berada die zie bij Fethi voor uno Afrikaanse sma. Hoe kon de bakasang uno ben een de? Dus Afrikaanse sma wereldwijd. Echt den feti. Voor den kan de suma den de bradanga sisa. Maar. Bribi strukturo. De cha ook tu bruya kom. Mindri uno. Omdat. Sowieso utek trasma bribi strukturo. En dat een brievi structuur is om een sani. Daya katholiek, daya disi, daya dati. Terwijl de Afrikaanse smate als hij komt op spiritualiteit, dan moet je met je eigen spiritualiteit bezig zijn. En omdat boomvoer of des makan den nog nooit etayere des aan natuurlijk dan Jan of Afrikaanse sma, wereldwijd ja, die ebribi satrawa ete gede. Tak de no be ap godsdienst. En tak de be jompo lek yap yapi in bong. Dus dan is ma mus breiti. Taki den tralanga wirisma. Konji den. Wan bribi strukturo. Desma sa e denki so. Fu uno desma fu uno. Yo kan tek den trasma sani. Omdat you no sap yu egi sani. En if den te yi tak yu dong. Yi achterlik. Yi no ba beschaving. Yi no be ap an bribi strukturo. Vele van ons geloven dat soort onzinnige dingen. Ik me tegen jou. Zonder Afrika. In om op nou een godsdienst. Ja, in Europa. In Azië. En de trapresie. Allemaal een leegje uno bradanga sisa. Uno na de afgossies met op planeet disi. Di bakara ti den trawan ko. Dan de vraag is, if uno na den fosis matapa planeet disi, da suma mek uno. De man go verse no asani, tak uno na den chief den di dibri. Maar fu de wan di dibri, im sorry, sa Afrikaanse smadu, tak ye konanga den soort achterlijke sandati. Maar toch boon voor uno ebrieb desa dati. En was massa ebrieb in was aan zonder taka onderzoeking, die sport niet. Dat want tak alles ma kan kon, en dat de verteer you sadewani, you breed, want voor jou heb je iets geleerd, nee maar je leer want dons aan die omtrent you. Lukono, boto tok, suma mek boto. Je denkt dat naar de travel komt met boto? Nee, naar Afrikaanse smaak met de sandati. Zij hebben alle oceanen bevaren en noem maar op. Maar omdat een unona onderdok de TNDC, dan trouwen long een vooral bakken akatibo. Esen omenisma kasra nang nanga de tra principe Afrikaanse sma etang. Soso futur Afrikaanse sma de egi a spiritualiteit. Gogo poti idwang tra sot libisma an spiritualiteit. Las me yere taki a pose. Sande no. Vind ik even een combi de excuses naar de Afrikaanse sma. En dan denk ik bij mezelf, meneer, je moet je schamen, jongen. Vanaf 14 zoveel. Dan hoef je op eenmaal voor. We zitten daar niet op te wachten. Althans, ik zit daar niet op te wachten. Kan de boomvoeren voelen zijn de indesma, bribi structuren, dan dat we je apouslek unu en sani. Nee, maar dan is het dat je ellende begin, die unu Afrikaanse sma. Want in 14 zoveel, 13 zoveel, dan apous bij de ikant aki, a president voor bijna alle den christenen. En dan kan du sani zonder apous. Dus, waf de man, godrape de na Vatican, agona apou sabe de atendati, en da seiri agogo du bradanga sisa, agogo aksi, asigi, fukatibo Afrikaanse sma. Da apous fu atendati, nooit no bar de sma feng. Tak nee, ino kan gogo katibosma en noem maar op nee. Amagi de majes, ach groen licht, dat de man kon aan de denke disi, ach, die Afrikaanse mensen zijn toch kinderen van de duivel. Dat na den soort kistjes sani de man efforteer omtrent uno. En dan toen brak de hel los, gie den bigisma voor uno. Want dan ook desma kisa, ach groene licht. Fugotak imak imak gogo katibo de Afrikaanses moment dena dena chief di debris. Werd gezegd door een paus, hè? En a paus dati, mi vind dat je EDC Nero kobong. Want you can't do uno wan buku ano tatak un begi tak ngu kobo dat buke. Bona yu kodwango iji uno wan buku. En in na buku dati heb je 10 geboden. Wat je niet mag doen en wat je wel mag doen. Gij zult niet doden, gij zult dit niet doen. En noem maar op. Maar hebben ze zich daaraan gehouden? Dus schreef vanuit de Aegis Abribi structuur. Dan heb je de 10 geboden. Dat zou ik zeggen, paus. Soort des maar de 10 geboden. En want den bigi gebod. Ino mag gogo fufurus masani. En noem maar op. Maar hebben ze zich daaraan gehouden? Nee. Vanaf de mapot de Afrikaanse smadrape de in den forte. Smabede dekba. Yo pot des mano in a boto. Trouwen de maar trouwen schreef pleeg een den schreef kier den schreef bang den schreef in de Atlantische Oceaan. Dus ik vind het hypocriet voor een soort paus voor nu voor conducten, coactie onno, pardon en noem maar op. We leven nou in 2026. Dan een officieel kom. Terwijl vanaf 14 zoveel. Je gides ma a groen leg. Fugo katibo bigi, den bigis ma fu uno. En an tide day, kan de amawa wini an Afrikaanse smana en se dat ze zijn spiritualiteit gaan volgen. Dus beredanga sisa, hè. Om ons daar aan, omtrent bepaalde sani. Vooral dat sani komt op spiritualiteit. Noem ik dan wel één keer die volk, hoor je naar spot toe. En daarom is het beter dat je ego zoekt je eigen sani. Van je lekker fos libis met op een planeet, die zie hoezo dat je eigen godsdienst had. Hoezo? Dat want dat je... Jube abi aden sandati ba. En omdat jube abden sandati, mek den trawam, gogo mek de egi sani. Uno spiritualiteit, ano uno meken. Het is gewoon zo. Lek eerste bewoners, den sa mek uno, naden dati soor uno spiritualiteit. En ano, jaren, eeuwen daarna, dan hebzuchtigheid en kwaadaardigheid en duivelachtige sani, kom je tot het idee dat je ook een katibo Afrikaans is. Maar. En dat je je dan smago in kondre, ze aan of den sma schreef schreefi. En ze na appeki giden een Europeaan die zie. Denk ook dat om mensen vanuit het Afrikaanse continent, dat denk ook om ik de Egi sani. Dus hij tori Jezus, dis en bla bla bla, bestaat niet. Als hij naar een blakas masani e besta. Die een Rosja volgens mij bevetang aan Oekraïne. Dan de rest voor de Europeaan die naar Oekraïne zei. En dan volgens mij een president voor een Rusja. Misschien was hij in een hoek gedreven. Dat ze een doen. Poetin ja aan het nemen dat ze een doen. Als er gewoon tapoe. Tak aheer godsdienst dat hij. Na zo blakas ma. Ja maar soort dienst aan dat hij. Maar... Dat soort dingen wist ik al. Maar nu, a gros voor uno, no adribi de egisani. Dat je komt tegen mij nu, omdat mij nu aan de zand voor is, maar je gaat zien, God gaat je straffen. Zo gaat de straf me. Samen je doet. Dus mijn mama begrijpt uno ook toe, hè? Dat je go on a tegi tra Afrikaanse sma, omdat de tra Afrikaanse sma, no one de soort zijn dat die. Dat je go tegi en tak, een of andere gado o straf de. Over soort gado you abe, adifa weet man. Want uno abono boom blaka gado. Na lek fa uno blaka naso, uno gado blaka tu. En noa enkri lichtkleurige sma. No, ma mek wan dungru sma. Ma wan dungru sma, e mek wel weti sma. Denk maar aan die albino's. Heleboel komen uit Afrikaanse vrouwen. Heel donkere Afrikaanse vrouwen. Dus Afrikaanse sma is de vader en moeder van een heleboel van die volkeren. Maar dan lukken van die maar ego om naar de panang aan de madang. En dan tiede dee, nofo fu uno, alasan sa wan trawa e forter yu yu e bribi, want volgens jou anos pot koni de sma dat koni, if je kon niet, je neemt ook katibos, maar je gaat zelf werken. En dat moet je dan doen in Europa. Want if je go in Noord- en Zuid-Amerika, dat betekent dat je voor grond voedens, maar sabe liep dape. En tijde dee, mijn chifades, maar vind het zo erg dat asielzoekers er komen. Maar de asielzoekers voor nu, dan kom en ze vragen als ze mogen komen. Maar die man voor de grond trappen in Noord- en Zuid-Amerika, en ook toe in Zuid-Afrika, ze hebben niet gevraagd. Dan kom dat wel asielzoekers. Dat denk inheemse, dat ik even zo in Noord- en Zuid-Amerika. Ab de absar at in een ding, dat de opodend door de en hetzelfde geldt ook voor Afrika. Nee, de man had erop aan jou. De man had erop aan jou. If de Arawakan aan de smadati, de natrobin aan de smadati, fadesma of edeng, tak de voer de konre voor desma. Ze zijn niet als asielzoekers daar naartoe gegaan. En dat je weet dat ik de zand zie, dan worden mensen boos. Maar het is toch zo, die man was uit Afrika, gogo vervoerde daar bij de, gogo creëer een apartheid en noem maar op. Maar mijn oogje dat de man gogo accident, Afrikaanse smassa belieb daar bij, dat graag u zou aan taan, ja zo. Want a principe wetang, an ego, en nu, nee, de man voer den grond drapen de. Eh? Dat de man kier om een Afrikaanse sma. Dat de man go creëer apartheid. Maar dat no one sma no do, di kon na Europa. Uno sananas sma di kon ja in Europa. Uno kon gewoon dat we get full grond voor Europa's. De asielzoekers zei kon ja. Denk de ook toe aan of voor den kon voor den grond voor ja. De accidents maar if de mag kon aan dape. Dus je ziet dat de een mag van alles en nog wat doen. Maar als de andere dan zijn mond open maakt, dan is hij niet goed bezig. En bradanga sisa, hè? Spiritualiteit, nou een belangrijk zani. Jusref a spiritualiteit in Justin. En dan na asan sabekar a kracht voor jou. We denken merendeels omtrent a buitenkant. Maar a buitenkant, in Shelekwa Oso, en in na Oso dati, a kracht voor jou in Libi. En dan ook de, de moren misschien je bent dood. En in na Oso dati, a kracht voor jou in Libi. And I know the, you know, the...

en een beetje onderzoek doen. Dat je schreef Oshi. Dat ik boom voor spiritualiteit uit Afrika. Des Maris Fufuru. En dan de man Google. U weet alasani. Terwijl je zand bent blakka. Le krofaya de zand bent blakka. Maar ja, zo'n voor uno. Geloof dit niet wat ik zeg. Maar dan met tegen dat je oma je brief wel zat a volg. Zand de omen wies was zandanga je bigisma. Dan dat wel je teki serieus. Dan, you have one problem. You have one problem. Maar dat je een comporta problem nou na meet op, hoor, nee hoor. Ano diari mi de bezig anga akati botori, ya. Ano wasanif is de. Hoe oud was ik toen ik een kunta kente op de televisie zag? En dat je zei, oh, na de sani si de smadu teken en bigisma fu uno. Daya batrawang, ook hebben we ook toch in de jaren 70, begin 80. Kunta kente, tak de mei fo mama. Omdat amana wananeng, sa de mawa jen tobi mi brino. Na de sanat opo mi ay prada nga sisa. En vanaf toen, Mikon si sambe de asan katibo, want daarvoor we jere 1 juli. Maar het zegde ons niet al te veel, bradanga sisa. Maar mi breed het ook door de jaren, asan kon de no one begrip. Asan kon tro no one begrip, bradanga sisa. Walamala e verstama san samsa. En ook mopo fusra na konja, dat want ik ook mopo uit wan kondre. Pe hebi a katibo bende. Min afkar ala de gruwelijkheid santek densma. Want het is gewoon een gruwel. En het meest erge voor de samifeni, na apis disi, tak wan vrouw, zwanger, de gogo kot abere van vrouw. De poer apje uit abere, de je bonk apje in gwe. Zo de libisma na den libisma sa edu de sandati. De je koluko uno langa, de je kar uno chief de dibri. Terwijl, if you edu asandati, e gogo kot wan zwanger vrouw bere opo. Tana yuna di diberi. To si kantak na ngay mofo, mar den dad of you, e sorry tak na yuna den di diberi. Was mana waro ko ye kapen futu. De wansang lowe gwe. Da kan de tok igrap wang of tu. Ye kap desma, e ye du desan ati, fes de trawang, mek de trawang si, want da ye kreer wa angst di den dati, ef de si taki, ye kap desma futu, en ala den soort gruwelen da dati, bradangas isa. En eerlijk gezegd, mi breiti, dat mi kon sabi, dat den bribi structuros, na fu uno Afrikaanse sma de tek den sani. Da de man gogo blaka ala den sani. En dan nou, pung voor fu uno sdo in den san sa den smasref meki. En dan mi en mek moeiti fu purjo eita sanati. Da je konte mi tak ya pa hekel aan die mensen. Daarom praat je al dat soort dingen. Ze denken, ken je me? Je kent mij niet eens. Hoe kan je zeggen dat? Ik dit, ik zus, nee. Ik heb geen enkele reden voor go, verteer, desma voor uno, leesa niet. Uno geboren en uno libi in, want boom begin lee en teleka deeft die de udena begin lee dat die. Dat we elkaar niet mogen, schrijf, schrijf,

0: de trasma bribi structuur hebben jullie ruzie met elkaar. Want je hebt, wel een soort stroming de. Wel een soort stroming de. Dus brada nanga sisa. Schreef in spiritualiteit zijn wij niet goed bezig. De man kan ook op het moment paus drapen in Rome. Wat hebben we daaraan? Meka paus horen en schreef in de smafing. Want sumana you, want het is maar dat ik kaart en schreef een vertegenwoordiger van God hier op aarde. Dan heb je 10 geboden. Dat toch nooit iets tegen de Engelsman, de Fransman, de Nederlanders. En alle letters, maar zijn katibo, uno Afrikaanse sma. Zeiden ik nooit aan meneer Ataki, gij zult niet doden. En gij zult een andere man's akker niet nemen. Maar toch ook go vervoer den grond rapide in Noord- en Zuid-Amerika. Dat wat Taki, julek apos. Wie ben jij eigenlijk? En dan, voor, no? De drapen in de zin, ik volgens mij van tijd tot tijd kan er eens maar voor een aroma. Dat ik lego gesnapt op een balkon en dat loopt niet te zwaaien. En noem maar op. Voor mij part mogen ze een hekel aan me hebben, moeten ze zelf weten. Maar dit is gewoon de waarheid wat ik zeg, brada Nassisa. Zo te reden, mi brada kwam in bij Abi voor comforteer des maf mi walo lei. Volgens mij takwaan sani, vooral een soort sani, zie, dan ga ik een beetje onderzoek doen. Want dat is belangrijk. Want dat temi komt op een archidosu, dan wil ik mijn mensen niet voor de gek gaan houden. En vanaf midden te papa zie en ik heb dingen ontdekt. Midden teken een buitenlandse bribistructuur sa uno abi. Omdat ik heb ontdekt dat we al dat soort dingen al eeuwen al hadden. En taki en tak boem voer zijn niet voor uno. Smaat ik go mek voor de egi. Dan min wan den sani sa den mame gide srefi. Mi wan den san sa ubigis ma be abi bifo trasan be kom. En dat zijn dingen die gemiddelde voor uno zijn die de event dat jou aan christen. Dan kan ik dit soort dingen niet tegen hen vertellen. Dan mi e tegen wet man de taki. Dan ga de ostraf mi. Dan ga ik naar de hel. Dan denk ik, maar nou weet is mij tegen me de sandati. Dan is maar zijn geers mi. En dan denk ik bij mezelf van, ay boy, jullie zijn echt ver van huis. Dus omdat mina wana gado dati, de oud straf me. Tot gado na gado dati, amus roko toch nanga des masanka tibo uno Afrikaanses, maar dapie ama bemus de. Manit, konte himitak gado straf me, fufo wat. En mine roko nanga des wat gado dati. En noem maar wat, want dat want dat na dwingen, iwan dwingen me. En je wil me bang maken. Ja, je gaat zien wat God met je gaat doen en bla bla bla. Soort God. Mi e vrede gi a Afrikaan gado. Want a Afrikaan gado, de ane tak tak na wang, de dan amoro, het zijn ook godinnen en noem maar op. Maar om een of andere trafol kunna, ze hebben niet eens godinnen in een bribistructuur. Iets wat me is opgevallen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat ben je afrode dan. Afrode. Of een zoon de. Wie heeft die zoon dan gemaakt? Komt het uit de achterkant van hun vader? Of kom je uit je moeder? Dus dat zijn moesten in de naam van de vader, de moeder en de kinderen. Het kan ook een meisje zijn. Waarom moet het altijd een jongen zijn? Maar uno Afrikaanse sma, uno denk moro fara, diskonanga dati, we grap hori. Disconnect tapu, tegi tak jullie zijn kinderen van de duivel. Je bribi den san dati, maar june luku tak june, do di dibrisani, na di dibrisan e tek you. En dan toch, te de ma opo de mofo, jij geloof alles, brother Massisa. Mi briti dat mino deso. En nogmaals, amoro bigisani, asan het belangrijk, liefde hebben voor jouw voorouders. En helemaal de voorouders, sanyang, so I hebi katibo. Ik ben blij dat ik dat niet hoefde mee te maken. Ik zou echt niet willen geboren in die tijd. In Athensa uno geboren. Gelukkig was dat niet meer. Maar dan toch weer tjaar uno schreefie. Lek na uno na den daders. Want wij accepteer. Takis ma et tegu. Wij zijn de kinderen. Wij zijn de kinderen van de... Ja, wij zijn de kinderen van de duivel. Terwijl uno ne doet niks. Sang een musori. Tak uno na dem chief de dibre. Dus, sas ma e forter you. Jij gelooft dat. En dat je viris ref wan fasi. Je viris ref wan fasi. Tak ja, wij zijn kinderen van de duivel. En noem maar op, brother Nassisa. Dus, ik snap vele van ons niet. En mijn Briti heeft in de programma voor Arki Atori dat jij ook een beetje op onderzoek gaat. Want mij loopt Aki in afbrief niks, sami etaigi yo. Maar ga kijken als die dingen zo zijn. En dat moet je dan niet alleen doen met mijn programma, maar doe het ook met wat die anderen jou leren. Gokoluku ef desa en deso. Ef wans ma tegi, agros fu uno, jullie zijn apen. Dis mij baby. Traje kom baka. Nee, jullie zijn kinderen van de duivel. Dus... Mino man krab nofo fu uno. Te asane kontap den ana sandati brada na ngasisa. Dus, umus da ay. En mopo ay tasani fu ana conditionering en ala den soort sandati. Dus een daai.
1: And the field Negro, back during slavery, there was two kinds of slaves. There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good because they ate his food. But he left. They lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself. They would give their life to save their master's house quicker than the master would. The house Negro, if the master say, we got a good house here, the house Negro say, yeah, we got a good house here. Whenever the master said we, he said we. That's how you can tell a house Negro. If the master's house caught on fire, the house Negro would fight harder to put the blaze out than the master would. If the master got sick, the house Negro would say, what's the matter, boss? We sick. We sick. He identified himself with his master more than his master identified with himself. And if you came to the house Negro and said, let's run away, let's escape, let's separate, that house Negro would look at you and say, man, you crazy. What you mean separate? Where is there a better house than this? Where can I wear better clothes than this? Where can I eat better food than this? That was that house Negro. In those days, he was called a house nigger. And that's what we call him today, because we still got some house niggers running around here. This modern house Negro loves his master. He wants to live near him. He'll pay three times as much as the house is worth just to live near his master. And then brag about, I'm the only Negro out here. I'm the only one on my job. I'm the only one in this school. You nothing but a house Negro. And if someone come to you right now and say, let's separate, you say the same thing that the house Negro said on the plantation. What you mean separate? From America? This good white man? Where you gonna get a better job than you get here? I mean, this is what you say. I ain't left nothing in Africa. That's what you say. Why, you left your mind in Africa.

0: On that same plantation, there was the field Negro. The field Negro, those were the masses. There was always more Negroes in the field than there was Negroes in the house. The Negro in the field caught hell. He ate leftovers. In the house, they ate high up on the hog. The Negro in the field didn't get nothing but what was left of the insides of the hog. They call them chitlins nowadays. In those days, they call them what they were, guts. That's what you were, a gut eater. And some of you are still gut eaters.
1: Ja, nou, Mel Column X. En mij sorio. Van Afrikaans is maar. Ik kies eerder. Gideon Beulen voor den. Dan dat ik de echo met kwam kofu. En sorry voor het woord Negro. Maar ja, dat na zo'n man bent dat ik in de ting een dati. Dus uno brada nga sisa, we hebben toch best wel genoeg mensen die vereerd moeten worden omtrent de sani sadendu tijdens katibo, maar ook toe daarna. In Srana Ibe Abdes, maar dat ook toe. Sabe mek moeite fu. Op AIF de Afrikaanse Surinamers. Omalek Anton de Kom. Mop of Nederland go baka na een Nasranan. Ago go mit taki desma. Ja, de desma neko of fude rechte fudeng. Da eng. Bige so desma tak disanga dat omdo. Die meneer hoort te zijn in Suriname, maar die man zou koloniseer Suriname destijds. Ja, dat maken we in Europa. En dan among een waarschijnlijk nou een brada zang. En het maakt hem niet uit. Suma am gogo jepi, if asan ne klop. En dan zo. Aman dat kom bakana in Nederland, niet dat abewani, de Nederlanders no bewani in Suriname, moro, wat ja, de shamalek, saye kon surja so. Dat in Senen go bakana in Nederland, en dat de pisten dat hij dan effectief, vond me na Tweede Wereldoorlog, nou geen Tweede Wereldoorlog, een Tweede Oorlog van Europeanen onder elkaar. En daarin go feti, je hebt feti dat, ja, die Duitsers hebben hem dan gewoon een vermoord. Toen kon alles maar mag doen, de Sansa Awani, maar ik persoonlijk zou dat niet doen. Mijn go go bemoei in desma een feti. Want naar de Sansa mag bakat te ikba. Ik ben dan voor je dan afetti, dan komen ze nu met jou vechten. Dus Afrikaanse sma, nogmaals, koe de bezig naar Makandra, koe nog wat makanat op de passie vertrouwen. En nog meer jaloezie naar afguns. Dena in you, wanneer den toesana te hoor, Afrikaanse sma uit elkaar. Het is ons allemaal aangepraat, maar voor veri zande, is dat, gewoon voor uno, e bribi den zandati. Want heb sam kan jono, Ugogo luku aferlida. Fusadema ekari het oude Egypte. Want de mij het jaar des aan dat waka. Na lek na wet man bet aan dat pe. Maar het aan de wet man bet aan dat pe. Na Afrikaansers man bet aan dat pe. En dat concept sa de man dat be abi. Na dat ooms gogo suku op baka. De man leer yo. Tak uno no be ab godsdienst. Wel, zonder uno, Afrikaanse sma, bon voor volk, denobo abi den sandati. Maar te asane kontapu een bribi structuro, dan is de vraag, suma mek Afrikaanse sma nanga akus ede wiri, suma mek uno. Mi kan bigete tak ano, a gado fu a Bible, of a gado fu a Koran, ano den, mek uno Afrikaanse sma. Den bigisma fu uno, sabe lipse a liba de neil, lip abaka yo uno, suma mek uno. En ano no wanf den, bribi strukturo gado, san den o anga uno ondro a song, mek uno. Laas wa ma ete gimi tak an tak an den an bribi struktur nei taki tak de man sei karen sref den jo tak de man dat na den eerste smata pa a gronta polisi mite yon tak brada tulang a virisma never nooit noma mekwang kush ede virisma. Maar het is gewoon een feit dat uit een blakke vrouw wat weer typchen kan moppen. En dat noemen we die albino's. De alu-community dacht, hé, hij werkelijk, ja, leti. Maar voor je maar leti, je moet ook zelf gaan nadenken. In Sranangba, ook zat dat desma dat de drape de toe. De albino's. Want ze nu wel... En het verbaast me dat de meeste albino's in Sranang komen niet uit Afrikaanse vrouwen die in de stad wonen. Maar, naden, binnenlandbewoners, naden vrouwen dat me is, ik is de tien dat die. Ik weet niet hoe of wat dat, hoe dat kan en noem maar op. Maar het feit de. Dat uit een Afrikaanse vrouw kunnen een heleboel verschillende volkeren hier ontstaan, Bradanga Sisa. Dus daarom ik mee dat een Afrikaanse vrouw is de moeder van ons allemaal. Is de moeder van ons allemaal. Maar, en in onubriebe structuur komt het ook naar voren. Want we hebben niet alleen maar een god, we hebben ook godinnen. En nadien dat ik doe amore bijiroko. En dat je shibaka, te asane kom, tap een het vrouwelijke, hè. Niet een leeuw maakt kinderen, een leeuwin. Hetzelfde geldt voor honden. Hetzelfde geldt ook voor vogels. Hetzelfde geldt ook voor vissen. Dus zonder een vrouw is er geen leven. Dus we tik wel op maas, maar like, hoe gaat het, maar hoe zit het met die godinnen? Om alleen een soort gado's aan de. Zijn kinderen van godinnen. Te uno abe over Heru. Heru ab wamma. Wees me wat tak Jezus. Ab wamma. Maar bij ons is het normaal dat godinna de. Maar gewoon trabribi structuur. Vrouwloos. Nelik vrouw na noti. Ze hebben geen bijdrage. Schrift, want pausa is dan dat bij de inroemen komt toch ook toch uit een vrouw. Maar alle drie structuren, de tegen vrouwen. Dan denk ik bij mezelf, soort van een soort gado oude bezig. Vrouwen zijn de scheppers hier op deze planeet. En Alassani, dus aheer libi ik woppen uit Oemasma. Ik heb ook nooit geweten dat je mannelijke bomen hebben en vrouwelijke bomen. En hoe herken je dat? Dat naar de vrouw een boom, dan is dat een tjara vrucht toe. Dus je visie een boom. Dat vrucht toen de na inne. De kant je gisteren ik badak die zou een maas ma. Dus asan dat is zo belangrijk, brada dan Aziza. Voor op eerst een godin en dan een gado ekong. Maar nu asan de zo gado ekong en er komt helemaal geen godin. Dat ding wat ik ook een hekel aan heb in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar is die moeder? Even een zoon de. Dan moet de vrouw moest dit doen ook. Maar Bradangas, ze leven ook onder mensen die vrouw onvriendelijk zijn. En hier pausans doen draap je de vrouw onvriendelijk. En dat kan niet. Want nou een keer maas man en mekipje. Alle kinderen komen uit vrouwen. Als het nou een tijgerin is, een leeuwin is. En ga zo maar door. Dagu, noem maar op, noa maas, maar dagu die er me kiepje. Naar een vrouwelijke. Dus, jongens, Abi, jongens, die connected ook toen naar de godinne. Want de maas, maar, vooral in de tensam die naar je kon geboren, ik weet niet of ze hekel hebben aan vrouwen. En als je hekel hebt aan vrouwen, betekent dat je ook een hekel hebt aan je moeder. Want je komt niet uit je vader. Je vader heeft misschien meegewerkt, maar de rest doet die vrouw. Alles gebeurt in die lichaam van die vrouw, Abradang Aziza. Dus ik ben tegen Bribi Structuro, die nog afgodinnen. Dat kan nooit mijn Bribi Structuro zijn. Ik hou van een bribi-structuur waar je minimaal een god hebt en een godin. Dus, alleen zo trasani abradang Aziza, nou kon denk ik dat naar de scheppers creëer den sandati en bababla. Nee, libisma, den schrijf en met bribi, den bribi-structuur en dan maken ze heel veel fouten. En dan moet je begin fout zijn. Boom voor op de bribi-structuur. En met die per afraude. Per afraude. Waar zijn die godinnen? Dus je ziet dat de maas maar. Want als een moest die is een man wild. Ja, het zou kunnen. Maar waar komt die meneer vandaan? Die meneer komt toch uit een vrouw. Dus als aan dat die belangrijk toe er brada na Aziza. Bribi structuro. Pe godena no de. In af go in den. Maar je luko Afrikaanse spiritualiteit. Heb je zoveel godena. Je hebt zoveel godena. En de godinnen dat die lopen niet achter de mannen. Den de sa den de. En zonder een vrouw geen leven. Dat is gewoon zo. Maar meisje dat gaat ten door, brada Aziza. We hebben nog een minuutje. Tanje takute kute fu arki. Arki dosu afrimangro in samenwerking met Abrada en de Kaikusi. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Ja, zo de na raso, of een raso. Omdat dat me want ik toe, alla zonde. Ika arki atori. Maar hij moest gewoon naar Radio Razo. Tussen 5 uur. Gewoon met ITO. Vroeger was het van 5 tot 7. Maar het is nu van 5 tot 8. In Arki Atori, if you vindt dat ik de ingeconditioneerd, Arki Atori, dan komt het wel goed, brother Nassisa. Tangit akute kuteng en fu Arki. En ik zou zeggen, met mama Aisa en Nana, en alle de tra godinnen, met allemaal de nanga uno, yep uno, pur uno eta sandisi. Kompotie in P, we horen thuis. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is één persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: you na donateur stonfutu wrokowang no so vertrouweling fu mart. You de na vakansi in Israelang and you see wawagi na wa sticker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na ala respeki fu re you go pe you wani in na foto fu Israelang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesrutu di you lek krakawang fu mart dende tu spesrutu di you dai sabi
1: ACT Andris Caribbean Tours. Iere tek opalani gwaser nang ano notete. Ala si grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting som un soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours, around the world.

0: Spring is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder de vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ator dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto en Lusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto en Lusu.
1: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Tehillezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosé. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer hier met het verstand op nul met meneer Max Zordam. Hallo Max, alles goed?
1: Ja hoor, alles goed. Het is mooi weer vandaag. Welkom in de uitzending, luisteraars. Overal ter wereld. Vandaag is het weer mijn beurt om met u van gedachten te wisselen. Maar het mooie is, ik heb twee jonge gasten vandaag met me mee. En dus we gaan met u van gedachten wisselen. En het is een prachtig onderwerp waarover we het gaan hebben. We gaan het hebben over het geloof. Het geloof, luisteraars, is een persoonlijke, innerlijke beleving van mensen. En let wel, elk mens is een op zichzelf staand individu. Met een vaste geloofsovertuiging. En van een bepaald godsdienst of religie. Van oudsher zijn wij mensen op zoek naar een verklaring voor ons bestaan op aarde. En wat is de zin van dat leven op aarde? Wel nu, met godsdiensten proberen we een antwoord daarop te geven in Kashi, de reden van ons bestaan en wat er met ons na de dood gebeurt. Er zijn meer dan biljoenen mensen op de wereld, waarvan min of meer 4200 religieën met hun eigen geloofsovertuiging. Zoals enkele te noemen, het christendom, de islam, hindoeïsme, boeddhisme, noem ze allemaal, het jodendom en de shamanisme. 10 miljoen, allemaal bij elkaar zijn miljarden religieën. Maar weet u wat het is, wat ik vind? Het is verpand dat alle religieën gemeenschappelijk ervan overtuigd zijn dat er een hogere macht bestaat. Sowieso. Wel nu, luisteraars. Vandaag gaan we het daarover hebben en praten met twee jonge mensen. Namelijk Nathan en Vijay. Nathan, welkom in de uitzending. Vijay, welkom in de uitzending. Hoe beleven jullie zelf deze gemeenschappelijke geloofsovertuiging? Individueel. Vijay, dit is Nathan.
2: Geliefde luisteraars, mijn naam is Nathan. Kleinzoon van opa Max en tevens volgeling van de Heer Jezus Christus via zijn woord. Op weg naar betekenisgeving en zingeving ben ik enige christelijke broeders en zusters tegengekomen die als het ware een katalysatie hebben gegeven betreft mijn reis naar innerlijke genezing en purpose. Een van deze broeders is vandaag de gast bij ons in de uitzending. Een dienaar van God die scherpzinnig is van geest en een hart heeft voor de zwakkere en gebrokenen, waaronder ik ook vertoefde. Meer informatie over hem en zijn bediening kunt u vinden op www.hopeinjesus.nl. Zijn naam is Vijay Kailas. En bij deze draag ik het woord aan hem over.
1: Welkom, Vijay.
3: Hartelijk dank, hartelijk dank. Allereerst, ja, opa Max. Het is een eer om iets te mogen delen ook in dit programma. God zegen u. En ook Nathan, dank je wel voor deze introductie. En aan alle luisteraars, ik wens u van harte Gods rijke zegen toe. Ik zal mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is Vijay DJ Kailas. En ja, zoals Nathan inderdaad in de introductie aangaf, ik ken de Heere Jezus. Ik ben tot geloof gekomen heel wat jaren geleden. En ik mag vandaag de dag het evangelie, het goede nieuws van de Heere Jezus delen. Van Gods goedheid, van Gods genade. Want God is goed en God houdt van ons. En hij heeft voor ons zoveel in petto en zoveel klaar liggen. God is een God van hoop, God van liefde. En zijn hart gaat uit naar ons hart. En hij reikt naar ons uit. En vandaag wil ik graag met u het goede nieuws delen. De blijde boodschap van God. Een boodschap van hoop. En een boodschap van bemoediging voor uw persoonlijke leven. Het is een boodschap van de Bijbel. We leven vandaag de dag in een tijd waarin er veel gaande is. Waarin er veel gebeurt. Als we kijken in de wereld om ons heen, dan horen we en lezen we en zien we beelden over allerlei oorlogen en misstanden en misdaden. We hoeven daarvoor niet eens heel ver te kijken. Ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, is dat vandaag de dag aan de orde. Er is veel onrust. Economische crisis. En los van wat er om ons heen gebeurt, kunnen we ook zien dat er veel in ons eigen leven gaande is. In ons eigen gezinsleven, de drukte, het werk, allerlei problemen, persoonlijke issues. Er zijn zoveel stemmen. Het nieuws, social media, meningen van mensen, onze eigen gevoelens en onze eigen gedachten. En dat maakt het leven, dat kan het complex maken. De Heer Jezus leert ons een les, en dat is een verhaal uit de Bijbel, dat ons helpt om het juiste perspectief te hebben in het leven. En dat verhaal zou ik graag willen voorlezen uit de Bijbel, en ik lees daarin voor in het boek Lucas, hoofdstuk 16, vers 19. En dat gaat als volgt. Het is het verhaal van de rijke man en de bedelaar Lazarus. En er staat er geschreven: nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, dus voor de poort van de rijke man, en die onder de zweren zat. Zijn huid zat vol met beschadigingen en allerlei wonden en zweren. En deze man, deze Lazarus, verlangde ernaar verzadigd te worden bij de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En deze rijke man riep en zei: Vader Abraham, ontferm je over mij. En stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die vandaar naar ons zouden willen gaan, die zullen dat ook niet kunnen. Die rijke man zei: Oké, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Over hen getuigenis afleggen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hen: ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij echter zei: nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dus uit de dood zou opstaan, dan zullen zij zich zeker bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het is een verhaal van de Heer Jezus Christus. En wellicht heeft hij ook gelezen over de Heer Jezus, gelezen over de woorden en geleerd wat hij voor ons gedaan heeft. Hij is gekomen naar deze wereld om te sterven aan het kruis en om op te staan uit de dood. We hebben laatst feestdagen gehad in Nederland, Hemelvaartsdag. Dan gedenken we dat de Heer Jezus, nadat hij opstond uit de dood, naar de hemel ging. Pinksteren, dat hij de Heilige Geest heeft gegeven. Maar de Heer Jezus vertelt in de Bijbel ook verhalen zoals deze, die best wel treffend zijn en raken. De Heer Jezus spreekt waarheid en heel scherp maakt hij onderscheid tussen wat goed en kwaad is. Wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. En dit verhaal uit de Bijbel laat ons beseffen dat ook ons leven eens hier op aarde ophoudt. En vandaar dat vragen, dat het belangrijk is om onszelf vragen te stellen. Want hoe hebben wij geleefd? Wie zijn wij van binnen? En naar welke bestemming is onze ziel op weg? Waar richten we ons op in ons leven? God is de schepper. Welke bestemming is onze ziel op weg? Waar richten we ons op in ons leven?

En dat is ook de boodschap voor vandaag. Hij houdt ook van u, beste luisteraar. Hij heeft u gemaakt met zorg en met aandacht. En hij verlangt er ook naar dat het goed gaat met u. En dat de bestemming, dat dat de goede bestemming is waar we naartoe gaan. Anderzijds is de duivel degene die verleidt. De Heer Jezus zegt, de duivel is al vanaf het begin een leugenaar. En we kunnen dat ook terugvinden in de Bijbel. Als we lezen in het boek Genesis, hoe de aarde ontstaan is, hoe de mensen ontstaan zijn, dan lezen we al heel snel in de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 3, hoe Adam en Eva ooit leefden in het paradijs. Dat is wat God bedoeld had voor ons, een leven van zegen en van vreugde, van verbondenheid met God. Maar waarin Satan dus kwam om Adam en Eva te verleiden. En hij wees Eva op de vrucht waarvan God had gezegd, van als je daarvan eet, van die boom, dan zul je sterven. Dan zullen de vloeken komen in ons leven en dan zal de dood zijn intrede doen. De tactiek, de strategie van de duivel om de mens te overtuigen om tegen God in te gaan, dat is dezelfde strategie die hij vandaag de dag ook gebruikt. En die vandaag de dag heel relevant is. Niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in onszelf. De strategie van Satan, van de duivel, is namelijk dat hij de mens centraal stelt. Hij zei tegen Eva, als je van die boom eet, dan zul je zijn als God. En vandaag de dag, dat staat in de Bijbel ook geschreven, zijn wij mensen allemaal afgedwaald van God. We zijn onze eigen weg gegaan. Onze eigen weg. Overtuigd van ons eigen kunnen. We hebben zelf goden gemaakt. Of we beschouwen onszelf als middelpunt. Maar zonder God raken we verstrikt. Vroeg of laat. Verstrikt in ons eigen denken. Verstrikt in onze eigen overtuigingen. Verstrikt in onze eigen tradities. Zoals dat gold in Genesis. Zo geldt dat vandaag de dag ook. God is een liefhebbende en een goede God. En hij, omdat hij onze schepper is, geeft hij aan ons ook zijn geboden. En het grote gebod is om van de Heere God te houden, met heel ons hart, met al onze kracht, met heel ons ziel, en om te houden van onze medemens als onszelf. Dat is het simpele, het grote gebod van God. Maar we schieten hier allemaal in tekort. En het verhaal in Genesis, waarin Adam en Eva luisterden naar de slang, dat laat ook zien waar ellende vandaan komt. Want door niet te luisteren naar God, kwamen vloeken in het leven. Werd de deur opengezet voor boze geesten, voor kwade machten. En zo geldt dat voor vandaag, voor ons ook. Het zijn boze geesten die mensen lastigvallen, verleiden en uiteindelijk willen leiden naar die plaats waar we net over gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 16. Die plaats van pijniging, die plaats van marteling, de plaats van duisternis. Dat is niet de plaats die God voor ogen heeft. In Johannes hoofdstuk 10, vers 10 staat geschreven dat de dief, dat is de duivel, die komt om van ons te stelen. Die komt om te slachten en die komt om te moorden. Maar daar staat er, maar de Heer Jezus is gekomen om leven te geven. En dat is het goede nieuws, want dit perspectief is, het is een harde en een pijnlijke realiteit die we ons vaak ook niet beseffen, omdat we het in ons leven heel druk hebben met van alles en nog wat. En maar moeilijk tot bezinning kunnen komen en nadenken over de zin van het leven, het nut van het leven en de bestemming die

0: waar we naar op weg zijn. Er staat een mooie belofte in het boek Johannes, wat de Heer Jezus aan ons belooft. Hij zegt: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dit is wat de Heer Jezus kwam doen. En dit is waarom wij een redder nodig hebben. Want er is duisternis in deze wereld. Dat is de realiteit. We willen het over heel graag over mooie dingen hebben. Maar deze realiteit, die is er ook. En daarin biedt de Heer Jezus zelf de oplossing. Hij zegt: ik ben het licht van de wereld. Hij getuigt over zichzelf. Hij praat niet over een religie. Hij praat niet over een traditie of een cultuur volgen. Dit is een uitnodiging voor ieder mens. En die uitnodiging luidt: volg mij. Volg mij. Als je mij volgt, zul je in het licht wandelen. En dit is de hoop die hij geeft voor ieder mens. We zullen nooit in duisternis wandelen. Dat is al in dit leven zo. Dat hij ons verlost en bevrijdt van boze geesten. Dat hij ons verlost en bevrijdt, zoals Nathan ook getuigd heeft, van innerlijke wonden, van allerlei traumatische gebeurtenissen die impact hebben op onze ziel. Van verslavingen, van verwoestend werk, wat de duivel ook doet in ons leven. De Heer Jezus, als we hem volgen en ons vertrouwen in hem stellen, dan plaatst hij ons over van duisternis naar licht. En dat geldt voor dit leven zo, en dat geldt ook voor onze bestemming. Dan zullen we in het licht blijven wandelen, in het eeuwig leven, in het koninkrijk van God. Beste luisteraars, deze boodschap vraagt van ons ook om een reactie. Hoe we antwoorden op de uitnodiging van de Heer Jezus. Als we willen wandelen in het licht van deze wereld, als we willen wandelen met de Heer Jezus, dan vraagt dat van ons nederigheid. Nederigheid die wij mensen van nature niet hebben. Want we zijn geneigd om onze eigen weg te gaan. Maar het vraagt nederigheid, net zoals de Heer Jezus nederig is. De Heer Jezus is namelijk gekomen vanuit de hemel. Naar deze wereld toe, niet om zichzelf te showen, maar om zichzelf op te offeren. En dat is nodig, want zonder zijn offer is er voor ons geen hoop. Omdat wij allemaal gezondigd hebben en vandaag de dag nog steeds worstelen met de zonde, hebben we vergeving nodig. En de Heer Jezus heeft betaald voor onze zonde. En dat heeft hij gedaan met zijn eigen leven. Hij heeft zijn bloed gegeven aan het kruis. Hij is het volmaakte lam van God. Het stierf voor onze zonde. Voor onze zonde. De zonde die scheiding maakt tussen ons en tussen God. We kunnen niemand de schuld geven. Het zijn de zonden in ons eigen leven die scheiding maken tussen ons en God. En tussen ons en de zegeningen en de goede gaven van God. Zonde opent de deuren voor boze geesten en voor vloeken in ons leven. En zondaars zijn we allemaal. Ook ik, beste luisteraars. Maar de Heer Jezus is gekomen voor ieder persoon. En ook voor u. Hij is gestorven. Hij is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. De Heer Jezus leeft. En daarvan getuig ik vandaag. Daarvan getuigt heeft Nathan net ook getuigd. En zoveel andere mensen in de wereld die hun vertrouwen in de Heer Jezus gesteld hebben, kunnen daarvan getuigen. En verlangen van God is niks minder dan dat dit ook levend wordt in uw leven. Hij wil zich aan u bekendmaken, zodat ook in zijn naam wonderen gebeuren van God. Genezing, bevrijding, vergeving, vrede in ons hart, want in deze wereld is er geen vrede. We zijn op zoek naar vrede, maar de mens is niet in staat om die vrede te bewerkstelligen. Want onze eigen ego speelt weer op. Onze eigen gelijk speelt weer op. Onze eigen hoogmoed speelt weer op. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Beste luisteraar, uw leven is kostbaar in Gods ogen. En Hij heeft een plan voor uw leven. Hij roept op u in zijn koninkrijk om de Heer Jezus te volgen en te dienen. Want zo heeft Hij dat van tevoren bestemd. En dat plan heeft Hij u gemaakt. En in onze zoektocht in dit leven en door alle bergen en dalen die we meemaken in ons leven, en door alle gebeurtenissen en moeite en pijn die we meemaken, laat Hij zich vinden. Halleluja. Dat is het goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Beste luisteraars, ik rond hierbij mijn verhaal af. En zou ter afsluiting ook met u in gebed willen gaan. En vervolgens ook de gelegenheid willen geven om eventuele vragen te stellen of verzoeken tot gebed. Dat kan ook. Maar het is goed om met elkaar ook in gebed te gaan. Laten we daarom een moment onze ogen sluiten en ons richten op onze Hemelse Vader. Dank u wel, Hemelse Vader, Heere God, Heere, dat u zoveel van ons houdt. Zoveel dat u uw Zoon gestuurd heeft naar deze wereld. Ik geloof in de Heere Jezus niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Dank u wel, Heere Jezus Christus, voor het offer dat u voor ons gebracht heeft, voor ons allemaal, voor alle luisteraars, waar ook ter wereld. En we willen u vragen, Heer, om vergeving. Met een nederig hart willen wij bij u komen, Heer. Want alleen een nederige ontvangt genade. U zegt zelf in uw woord dat u de hoogmoedige wederstaat, maar de nederige heeft u genade. Daarom komen we met een nederig hart voor u en we erkennen dat we afgedwaald zijn. Erkennen dat we gezondigd hebben, verkeerde dingen hebben gedaan, verkeerde dingen hebben gesproken, verkeerde dingen hebben gedacht. Dat ook wij onze medemens niet altijd goed behandeld hebben. En dat wij ook tegenover u niet geëerd hebben. We vragen u, Heer, om vergeving van onze zonden. Heer, dat u uw hand naar ons vandaag uitstrekt. En onze red, Heer. Onze red, Heer. Dat u onze Heer bent voor de rest van het leven. Zodat we wandelen op de goede weg. Ik wil bidden, Heer, voor elke luisteraar. Heere, dat u hen vandaag genezing schenkt, Heer. Genezing schenkt, Heer, in hun lichamen. Want uw woord zegt dat het evangelie, dat is niet alleen theorie, dat zijn niet alleen woorden, maar dat gaat gepaard met Gods kracht. Dat gaat gepaard met wonderen. En in die vrijmoedigheid wil ik bidden, Heer, in uw naam, in de naam van Jezus Christus, dat u bij elke luisteraar, degene die niet luistert, dat uw genezende hand hen aanraakt. Ik spreek genezing uit op elk lichaam. En ik bestraf elke ziekte en elke kwaal en elke macht die ziek maakt in de naam van Jezus om te wijken uit het lichaam. Heilige Geest van God, vult u en ieder hart waar moed en hoop ontbreekt, de moedeloze van hart. Dat uw vrede de harten vult, Heer. Elke geest van angst en van depressie bestraf ik ook in de naam van Jezus Christus. En Heer Jezus, ik vraag u om uw vrede, Heer. Heren, in elk persoon te vullen. Dank u wel, Heere God. Heren, dat uw geest staat boven elke andere geest. Dat u, Heer Jezus, alle macht geeft in de hemel en op aarde. Heren, en dat ons leven kostbaar is in uw ogen. Leid u en ieder persoon naar de waarheid, naar de weg en naar het leven, naar onze hemelse Vader toe. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Amen. Ja. Dat was het betoog en de oratie van en de ervaring in het geloof van de heer Vijay. Een jongeman die bepalend is, geworden in het geloof in deze wereld. Zijn geloof, zijn manier van geloof. En dat is voor hem en natuurlijk ook voor anderen die daar belangstelling of raakpunten in hebben van betekenis. Nathan, je hebt naar het betoog geluisterd. Kun je je daarin vinden?
2: Ik kan me daar zeker in vinden. Ik wil je ook bemoedigen, luisteraars. De Bijbel zegt: ontvang met nederigheid het zuivere woord wat als melk is. Wat net als melk is voor de kinderen. En de Bijbel zegt: voor het koninkrijk Gods is van de kinderen. Die zichzelf net als kinderen opstellen. Ik wil u heel erg bedanken, broeder Vijay, voor uw woord. En nogmaals wil ik u vragen, waar kunnen, als mensen behoefte hebben naar meer van dit, naar meer van het woord van God, naar meer van genezing, maar meer van tot bezinning komen en bevrijding ervaren. Waar kunnen ze dan terecht? Heeft u een website of heeft u een...
0: Ja, zeker. Natuurlijk is er ook gelegenheid... als er vragen zijn, dat die ook in de uitzending gesteld kunnen worden. Daarnaast is het inderdaad zo, als je over de woorden nadenkt, over de boodschap nadenkt, en er komen later vragen in u op, of verzoeken, of u wilt persoonlijk contact, dan kunt u altijd ook gaan naar de website www.hopeinjesus.nl. En... daar kunt u via het contactformulier uw vraag of uw opmerking of uw verzoek kunt u op die manier inzenden. Dus op die manier inderdaad.
2: Oké, dat is heel mooi voor de Vijay. Opa Max, heeft u nog iets aan toe te voegen?
1: Zeker heb ik er wat aan toe te voegen. Ik kom ook hier weer tot de conclusie bij het betoog van Jai, dat wij allemaal mensen zijn. Mensen met onze menselijke eigenschappen en hoedanigheden. Maar omstandigheden gaan bepalen hoe mensen zich in het leven gedragen. En daarbij speelt het geloof een belangrijke rol voor ieder mens. Luisteraars, na dit betoog en de oratie van de heer Vijay, mag u ook reageren en uw mening onomwonden, zonder terughoudendheid, te geven. Want we zijn er allemaal op de wereld om van elkaar te leren. Van elkaar niet alleen te leren, maar we moeten ook behulpzaam zijn en elkaar ondersteunen. En ik wil nog een stapje verder gaan. Niet alleen ondersteunen, maar ook aanvullend kunnen zijn. En als we dat allemaal met z'n gezamenlijk doen en iedereen in zijn waarde laat, dan staan we op de weg naar recht en rechtvaardigheid. En vandaar dat ik heel blij ben met deze uitzending van deze twee jonge mensen die hun mening daaromtrent hebben gegeven en wilden geven. Ik wil ze hierbij nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan deze belangrijke uitzending. Het geloof. Het geloof in de wereld. Waar zoveel religieën bestaan. En wij als mens moeten ons daaruit kunnen ontpoppen en beleven zoals wij dat zien. Want het leven moet zinvol zijn. Het leven op aarde heeft een betekenis voor mensen. En de invulling daarvan ligt aan de persoon in kwestie zelf. Zo zit het. Natuurlijk is het zo dat je van elkaar kunt leren. Uit dit betoog heb ik, Max Jordan, bijna 100 jaar ook lering gehad van de heer Vijay. Zijn zienswijze en de manier waarop hij zijn beleving heeft weergegeven. En ik stel voor dat als u zelf ook vragen heeft, dat u dat onomwonden kunt stellen zonder terughoudenheid. Luisteraars. En ik vind het heel belangrijk dat wij elkaar in het geloof ook ondersteunen. Dat het geloof in de Heer, in het geloof in de Almachtige. Ik ook, niet alleen de Almachtige, maar ook in de Zoon van de Almachtige, Jezus Christus. En natuurlijk de Heilige Geest. Zelf heb ik heel veel positieve ervaring daaromtrent gehad. En daarom zijn wij genadig geweest dat ik er nu nog mag zijn om met u allen het leven te delen. Nog te genieten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft. En ik ben blij dat hij mij beschermd heeft. En ik hoop dat hij u allen ook de bescherming geeft tegen alle kwade invloeden die ons van tijd tot tijd belagen. Ik heb het ervaren en ik weet voor 1000% zeker dat de Heer mij in dat opzicht zeker heeft beschermd. En nog beschermd. Vandaar, luisteraars, vind ik deze uitzending van vandaag toch heel bijzonder. En Ik denk dat we dat nog een keer zullen moeten herhalen. En de mensen bemoedigen om hun geloof, het geloof in de Heer, te waarderen, te appreciëren en te respecteren. We zijn bijna aan het einde. Ik heb nog 7 minuten zeer. Dus als u vragen heeft, kunt u die nog stellen.

0: Ja. En ik keek nog even rond en ik zie dat er belangstelling bestaat voor dit programma. En een programma dat gebaseerd is op geloofsovertuiging. En de verklaringen die daaromtrent bestaan, zeker van invloed kan zijn op ons leven. En dat moeten we vasthouden. En zoals mensen zijn, antwoord te krijgen van alles wat te maken heeft met het geloof.
1: Mensen, als u vragen hebt, kunt u bellen op 020-471-4291.
0: Dank u wel. Dat was het. En nogmaals, heren. Ik ben blij met deze uitzending. Mag ik jullie bedanken dat jullie er geweest zijn en dat jullie de bijdrage in dit onderwerp, het geloof in de wereld. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. Niet alleen in het fysieke, maar ook in het in geloofsovertuigingen. Fysieke communicatie is prachtig en mooi, maar ook het mentale is belangrijk. Geestelijke kracht, geestelijke bijstand is altijd belangrijk. En er lopen nog altijd wat mensen rond die dat allemaal ontberen. En die mensen moeten wij kunnen ondersteunen, kunnen helpen. En als het even mogelijk is, moeten wij ze ook proberen de weg te wijzen die de Heer ons wijst. De weg aan recht en rechtvaardigheid. De weg aan liefde en liefderijkheid. En dat is heel belangrijk. Alle negatieve invloeden die ons belagen, dat hij ons daarvan beschermt en dat hij ze weerhoudt. Die ervaring heb ik gehad en die ervaring wens ik u allemaal toe. Want het leven aan zich is belangrijk. Het leven aan zich heeft een betekenis. Is betekenisvol. Als je dit leven verwisselt met het eeuwige leven, is het anders. Het eeuwige leven, het hiernamaals, dat kan niemand nou vertellen. Maar wij kunnen ons wel inbeelden door te geloven in de Heer hoe het hierna was en mogelijk uit zal zien voor ons allemaal. Daarom dank ik u dat u bereid bent geweest om naar deze uitzending te luisteren. Nogmaals, lieve luisteraars. Ik tenminste heb ervan geleerd dat deze jonge mensen te werden hebben gebracht. Op deze leeftijd, men is nooit te oud om te leren. En ik leer nog steeds hoe mensen denken en kijken naar de zingeving van het leven. Naar de zingeving. Niet alleen naar het leven, maar voor hunzelf. De bewustwording in het geloof in de naam van de Heer. In de naam van Jezus Christus. En in de naam van de Heilige Geest. En daarmee wil ik vandaag nogmaals deze beide heren bedanken. En dat het niet blijft zij dit keer alleen, maar dat zij nog eens een keertje hun beleving en ervaring te werk kunnen stellen, zodat wij allemaal van hen kunnen leren, maar ook van u. Want u heeft zelf ook een belevenis. U beleidt ook het geloof. U ervaart in het leven ook de goede, de positieve dingen, maar ook de negatieve invloeden die u belaagt.
2: Meneer Sodom?
0: Dat ervaart u ook.
2: We gaan de laatste minuut in.
0: Ja, we zijn zo'n beetje aan het einde van de uitzending. Mag ik u nogmaals hartelijk bedanken. En tot over 14 dagen. Met het verstand op nul. Tambo, luisteraars, sociologie en tot over 14 dagen. Hallo.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.

0: Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuiten die kom praten, ga ik bij kam je door die toe. Futa dede, afos wan be schuiten. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano Burg dang in groepu. Hier en nu, bespa anu pi bij wie egi osso. We egi also put our money. Na tweede dief to meet the people langanu. Tori echa tori. Munde e juni. Ya. Ala langanu e ye piara. Futuro te te vuur bagana. Na Wout Richemstraat nummer 18. Arkibon. Wout Richemstraat. Ya. Nummer 89 geen. Mano pergiti. Wanyang. Wanat neki. Ode. Na voila. Adrapumde. Sasa fri morobong alik pebe takende ilanti ire we milanga ne doro milanga anu e doro meka doro fu bayi eyi osono abundan
1: programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

Bang Aruhi and the music lovers, big time! Ipakadono, DJ Beck and MC Sidlit, and Een Verrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort.

lijn. Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers,

0: IBN-info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Met als thema Samen doorwerken organiseert Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Kitty Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, kuema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Kitty Koti, Memeroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
4: Amsterdam, Amsterdam.

Ronnie Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ronne. Ronnie Saus, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni in de line.

20 à 30 euro. Borduurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten.

0: 58.
1: Ik zou nooit dan met boosheid aan een gerecht beginnen. Dat zeiden de mensen vroeger. Aigos doni nan yang. Het gaat in het eten zitten.
2: Welkom bij Gekookte Geschiedenis. De podcast over het culinair erfgoed van de transatlantische diaspora. We onderzoeken wie we zijn en waar we vandaan komen door middel van eten. We ontrafelen culinaire tradities, smaken en rituelen. Want achter elk gerecht schuilt een reis. Achter elke reis een verhaal. En achter elk verhaal één gemeenschap. Dit is Eten als Archief. Welkom bij Gekookte Geschiedenis. Mijn naam is Aira Kip van Kip Republic. En ik ben er natuurlijk weer met mijn goede vriend en collega Jules Reijzen van Imagine IC. Vandaag zijn we bij het Surinaamse Buffet. Een familiebedrijf dat zo'n 45 jaar geleden begon. Vanuit het koken aan huis. En zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een gevestigde plek in Amsterdam. We spreken met mevrouw Mavis die al decennia lang kookt en haar kennis uit ervaring en gevoel haalt. Samen gaan we het hebben over koken, met of zonder recept en over alles wat je wel of niet doorgeeft. En waar sommige kennis misschien niet voor iedereen bedoeld is. We zijn in de keuken vandaag bij mevrouw Mavis, dus mogelijk hoor je ook de koelkasten of de apparatuur dat in de keuken staat. Jules, geheime recepten.
3: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb zelf geen geheime recepten.
2: Weet je, geen geheime recept van jezelf?
3: Nee, ik denk het niet. Nee, ik moet heel diep nadenken of ik wel een geheime recept heb. Maar ik denk in het gesprek met mevrouw Mavis ga ik geheten van haar leren. Het een en ander over geheime recepten. Hoe dat ontstaat en wat je ermee moet doen.
2: Mevrouw Mavis, als u dat hoort, überhaupt het idee van een geheime recept. Waar denkt u dan aan? Want ik kan me voorstellen voor iemand zoals u, die u bent een pionier in koken en de keuken, de Surinaamse keuken. En wat het betekent om een gevestigde chef-kok te zijn in deze gemeenschap in Amsterdam. Want dat bent u. Als u dat hoort, het concept van een geheime recept. Wat betekent dat voor u? Bestaat dat überhaupt voor u?
1: Voor mij niet. Ik vind dat zoals we met zoveel hier in Nederland zijn, om alleen maar goede dingen door te geven.
2: Ja.
1: En dat heb ik vanaf het begin dus gedaan ook. Daarom heb ik met veel scholen contact gemaakt. Ik heb jarenlang schoolkinderen hier gehad, studenten. En tot nu toe. En ik vind het geweldig. Alhoewel mijn dochter het meeste doet wat doorgeven. Eigenlijke recepten.
2: Ja.
1: Ik ben meer op de praktijk gericht. Ik laat ze zien hoe je iets moet maken, waarmee je moet beginnen. Of hoe iets in elkaar geflanst wordt. Want we zijn geen professionele koks eigenlijk. We zijn nog steeds aan het, zoals vandaag. Jullie zijn me komen aantreffen met iets dat ik
2: aan het uitproberen ben. Ja, maar u zegt eigenlijk dat u niet van het bewaken van recepten bent, maar juist van het delen van recepten. U wilt zoveel mogelijk kennis van uw koken delen met dan wel jongeren of studenten.
1: Ja, zelfs schrijfsters van kookboeken.
2: Ja.
1: Heb ik recepten gegeven. Want ik vind dat een iets geheim houden. Nou, hoe wil je dan dat ander iets eet dat echt lekker is?
2: Ja.
1: En dat het goed in elkaar is.
3: Maar ik heb een vraagje. Hè? Als je aan geheime recepten praat, denk ik aan twee dingen. Soms vraagt iemand me iets van: goh, hoe heb je die kassavelsoep klaar gemaakt? Dat is mijn reactie altijd gewoon. Heel veel mensen zeggen dan gewoon. En dan houdt het daarbij op. Ik zeg vaak ook wel gewoon, maar dan ga je wat uitleggen. Volgens mij bij geheime recepten denk ik aan twee dingen. Of bepaalde kruiden die je misschien niet vertelt. Of misschien de manier hoe je het bereidt, hoe je een bepaald gerecht klaarmaakt. Daar kan ook of iets van geheim in zitten, of niet. Of zeg ik iets raars?
1: Nou, sommige mensen vinden dat ze een bepaalde gerechten geheim moeten houden.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dat is hun goedvinden. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld, als ik met een van de jongens bezig ben, en nu ga ik je iets zeggen wat je een ander niet hoeft te vertellen. Dat is dus een, ja, kan je zeggen, een geheim.
2: Bewaken van.
1: Maar
2: ja.
1: Ik heb niet het hele recept doorgegeven.
2: Ik snap het.
1: Er is misschien iets tussenin dat je wel
2: ja,
1: aan degene die het leert zegt. Maar dat hele recept, ja, hoeft niet. Er zijn dingen die sommige mensen, ja, de manier waarop je het bereidt, verschilt soms hemelsbreed tegenover de anderen die ook hetzelfde gerecht maakt. Maar dan. Ja. En buitendien, ik vind dat als je iets, een gerecht maakt, moet je het met plezier doen.
2: Ja,
1: en
2: zeker.
1: Met geheel je hart. Het moet, als het ware moet het zich uitstralen.
2: Ja, ik snap het. Dus...
1: Daarom zeg ik sommigen die hier koken. Als je begint te koken, zorg dat alles prima is. En niet met boosheid werken. Mm-hmm. Want dat gaat ook in het eten
2: zitten.
1: Dat zeiden mijn familie. Ik ben zelf al bijna 87. Dus dan kan je nagaan hoe lang geleden ik deze dingen al hoor.
2: Ja. Ja,
3: mag ik een keer over een vraag stellen, Ayra?
2: Zeker.
3: Je heeft net verteld over als je boos bent of je niet oké bent in je vuil, dat het toch ook dat terug kunt zien in hetgeen dat je klaargemaakt hebt. Maar hoe komt dat terug? Hoe komt het terug in degene dat je klaarmaakt als je boos bent of niet oké bent in je vuil? Proef je misschien in de smaak? Is het te zout? Of,
1: ik weet het niet. Het zijn dingen die je niet ziet of proeft. Of wat. Ik weet het niet, maar is het gewoon het gevoel.
2: Ja, de energie.
1: Misschien iets dat je uitstraalt, maar ik zou nooit met boosheid aan een gerecht beginnen. Ik vind dat het, of tenminste, dat zeiden de mensen vroeger. Aigos donina nyang. Het gaat in het eten zitten.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Ik denk niet dat het alleen Surinamers zijn, hoor. Het zijn alle rassen zullen dat hebben. Als je dus met eten bezig bent klaar te maken, dat je dus met plezier moet werken. En...
3: Ja.
2: Maar Jules, het doet me ook denken aan een snelle hap, hè? Dus dat snel koken. Of het nou iets is wat je uit de supermarkt haalt en dat al een soort van kant en klaar is. Snelle hap smaakt ook soms naar een snelle hap, toch?
3: Ja, dat is
2: dus
3: waar.
2: Hoe meer liefde en energie en tijd je ook kan maken voor eten, dat proef je denk ik wel vaker terug. Dan wanneer je het met een bepaalde minder positieve energie of met een bepaalde negativiteit, druk, iets kookt. Ik denk dat ik moet dan zelf ook denken wanneer ik... geen zin heb om te koken, maar dan toch maar moet koken. En maar stel iets toe. En dan vaak proef je dat wel. Soms dan kom ik er wel mee weg. Mm. Zeker. En dat is dan misschien ook dan mijn eigen creativiteit. Maar ik denk dat er zeker wel iets voor te zeggen is.
3: Heeft gelijk. Want als ik dan mezelf betrek, dan is mijn eten te zout. Of ik brand dan aan.
2: Ja,
3: dan ben je helemaal ook
2: met
3: je gedachten elders.
1: Ja. Ja, als je boos bent, maak je fouten.
2: Juist, ja. Mm. En u bent natuurlijk bekend voor... Surinaamse gerechten. En wat betekent Surinaams koken voor u?
1: Surinaams koken... Ik vind Surinaams koken vanzelf fantastisch. Want we hebben zoveel gerechten. Van alle rassen hebben we gerechten. Die een nog lekkerder dan de andere.
2: Ja, zeker.
1: En in mijn familie zijn er zoveel rassen. En we eten van iedereen. Anders kan ik het niet uitdrukken.
2: Is er een specifiek gerecht wat u zelf heel bijzonder vindt? Wat u het liefste maakt? Wat uw favoriete gerecht is om te maken?
1: Nou, er zijn twee. De eerste is pom. En de tweede is fuchuk. Dat is een Chinees gerecht. Toen ik trouwde, was fuchuk het hoofdgerecht.
2: Echt?
1: Ja, ja, de helft van mijn familie is Chinees.
2: Oké, okay, ja.
1: Dus,
2: en wie heeft u leren koken? Hoe heeft u zelf leren koken?
1: Nou, mijn zus. Maar die is er niet meer. Ze is al overleden. Maar van haar heb ik de meeste dingen geleerd. Van mijn vaders kant heb ik ook heel wat geleerd. Dat zijn dus vooral taarten. Mijn vader, zijn oudste zus, die liep met een heel grote bak op haar hoofd door de stad met verschillende taarten om te verkopen. Dat is Tante Lise. Iedereen kende haar. En van haar heb ik heel wat geleerd.
2: Ja.
1: Bijna iedere dag liep ze langs. Mijn vader had een botermakerszaak. De arbeiders. Ze kwam altijd bij de arbeiders verkopen. Ook toen ik op Mungo werkte, is ze bij me komen logeren. Meer dan een jaar. Want ik was in de verwachting. Dus toen zei ze, ik kom moeder spelen voor je.
2: Mm.
1: En zodoende heb ik dus... Ik kon die hele huishouding voor haar laten. En zodoende heb ik dus heel wat van die taarten leren
2: maken. Wauw.
3: Hm.
2: Toen ze bij u kwam in huis. Wauw, mooi.
3: Kunt u kort vertellen wat het fuchuk-gerecht inhoudt?
1: Fuchuk, dat is een gedroogde...
2: Is het groente, een vlees?
1: Is geen groente. Het moet een of ander vloeibaar ding zijn dat gedroogd wordt.
2: Mm-hmm.
1: En het wordt in water gelegd, zeker een paar uur.
3: Mm.
1: En dan wordt het geknipt in kleine stukjes en dan gestoofd.
2: Mm-hmm.
1: Met Chinese kruiden en met kip.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Ken jij het, Jules?
3: Nee, ik ken het helemaal niet. Nee.
2: Nooit gegeven?
3: Nee, maar misschien komt het nog. Misschien gaan we proberen even een keertje ons trakteren op fuchuk.
1: Fuchuk.
2: Doet u vooral alles op gevoel? Ik bedoel, u bent natuurlijk al heel lang, u kookt natuurlijk heel lang. Maar heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet nalezen? Of is het wel zo dat u inmiddels gewoon echt alles doet op gevoel? Als het gaat om hoeveelheden, u moet bijvoorbeeld 100 van iets maken, dan weet u gewoon af, van, ik moet zoveel hebben of zo. Of heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet naslaan?
1: Nu de laatste tijd wel. Af en toe hierboven zijn de grijze cellen. Die weigeren soms.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb nagenoeg alles op recept. Maar niet dat ik iedere keer ernaar hoef te kijken.
2: Nee.
1: En zoals nu bijvoorbeeld ben ik bezig met een nieuwe pom en een pastei. Heel anders dan de gebruikelijke pom.
2: Zoals we die kennen.
1: En dat gaan jullie straks ook proeven. Gelukkig dat jullie er zijn. Dan kunnen jullie me straks vertellen of het mag blijven.
2: Of een nieuw Surinaams gerecht gaan introduceren.
3: Het is erg lekker, die vegetarische balletjes van Tijerblad. Maar ik heb ook van u gegeten de rotirol. Of rotirollen moet ik zeggen. Ik heb zoveel van gegeten de afgelopen maanden en jaren. En volgens mij bent u ook daarmee gekomen.
1: Jawel. Het was op de Amsterdamse Poort. Die rafsa dus die roti met een stuk vlees erin verkocht. Maar na afloop van de opening heb ik dus... ik zeg, dat ding is geweldig goed gelopen. Want ik weet niet hoeveel roti's we die dag hebben verkocht. Dus toen dacht ik van, nou, wat aardappel erbij. En een kousenband. En dan rol je het op. Nou... Dan heb je bijna iets voor de lunch. En zo is rotirol ontstaan. Vandaag aan de dag maak ik rotirol met een kikkererwten erbij.
2: Oh ja.
1: Dan is het een hele maaltijd.
2: Ja. Ja.
1: Ja, Ik heb bedrijven die zo hele Rotirol honderden van bestellen. En dat, dat loopt goed.
2: En hoe vindt u het om, of laat me het zo zeggen, vindt u het prettiger of fijner om voor heel veel mensen te koken? Is dat echt voor u
1: ja,
2: iets wat
1: heb,
2: u...
1: Ik heb liever heel veel mensen. Ja.
2: En voor wie kookt u het allerliefst? Of
1: ja.
2: Heeft u ook, zijn er ook zijn er ook mensen of momenten waarvan u zegt, daar kook ik echt het liefst voor? En dat kan zijn een bruiloft of een doop of meer zakelijke catering. Heeft u een favoriete gelegenheden waarvoor u moet koken? Of waarvoor u kunt koken?
1: Nou, dat niet.
2: Of hangt dat gewoon meer af van wat men vraagt aan u om te koken?
1: Ja, je kan niet alles wat mensen vragen koken.
2: Mm-hmm.
1: We hebben een prijslijst en daar houden we ons aan.
2: Ja.
1: Het is moeilijk om zoveel gerechten op één dag klaar te maken.
2: En heeft u ook wel eens meegemaakt dat u zegt... Kijk, ik kan me voorstellen, u bent een catering. Mensen bellen, bestellen specifiek wat u wilt maken. Maar ik heb wel eens een keer een chef gesproken. Surinaamse kok, die zei tegen mij... die zodanig op gevoel kookt dat zij soms iets niet maakte. Juist omdat ze voelde van, oké, ja, nu, ik voel het niet of zo. Mm. En dan kon ze dan, die dag kon ze dan niet bijvoorbeeld... ik noem maar iets, een bruine bonen of zo maken. En dan zei ze, ja, dan kook ik ook gewoon niet. Heeft u dat zelf ook of bent u gewoon meer van... nee, dit is gewoon het werk. Er wordt gewoon gevraagd om te koken, om iets specifiek te maken... en dat maak ik gewoon.
1: Nee, ik wil koken meer wat er op de lijst staat. Je kan niet van alles gaan koken.
2: Gewoon eigenlijk wat u aanbiedt eigenlijk.
1: Ja, ja, we hebben prijslijsten en daar houden we ons aan.
2: Ja.
3: Mag ik nog een vraag stellen over het experimenteren? Want u experimenteert heel veel met heel veel producten, kruiden wellicht ook... en heeft een bepaald gerecht dat u klaargemaakt hebt. Wanneer vindt u dat geslaagd? Wanneer vindt u dat goed?
1: Oh.
3: Qua smaak, qua textuur?
1: Ja, ik heb natuurlijk de kruiden die ik gewend ben mee te werken. En meestal laat ik anderen eerst proeven. En dan... Nou, soms halen we ook dingen van de lijst af als we zien van, hé, dat gaat niet zo. Als het eigenlijk moet. Dus weghalen dat ding. Of
2: ja, ja, ja.
1: Het is te veel, dan halen we ook.

0: andere verkopen, dat wij die ook moeten gaan verkopen. Dat hoeft niet.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, ik wil bijvoorbeeld nu, ben ik met een gerecht bezig. Ik heb meerdere gerechten, maar deze wil ik dus alleen heel lang een gerecht dat een beetje Nederlands en Surinaams, dus Nederlandse groenten en Surinaamse groenten, die mix ik en dan kijk ik of het lekker is. Ik moet nog een naam ervoor bedenken.
1: Hey.
0: Ja, dan mag het
1: op de lijst komen. Ik zou nog een laatste vraag aan u willen stellen. Wat zou u nooit willen dat verloren gaat in uw manier van koken?
0: Moeilijke vraag.
1: Of wat zou u nooit willen, of misschien dat ik het ietsjes anders stel. Wat zou u willen overdragen dat specifiek van het Surinaams buffet komt?
0: Overdragen? Nou, ik ben constant bezig. Dus is wel een beetje veel. Ja, vanaf mijn 15e jaar met mijn vader was ik met mijn vader alleen. En ik heb altijd geholpen in zijn bedrijf als we klaar waren. Behalve dus de arbeiders die hij had, hielp ik ook mee. En dan zei hij, mijn kind, je had een jongen moeten zijn. Ik kon alles wat hij in zijn bedrijf deed. Ja, zagen, schaven, stopverf, boten. En in het weekend, op zondag, dan mijn vader en ik werk klaarzetten voor de arbeiders die maandagmorgen op aan het werk komen. Dus ik kon zoveel dingen doen. En dat vond hij dus erg dat ik een meisje was. Maar tot nu toe, ik kan met boten maken. Dus houten boten, punters bijvoorbeeld. Zagen, timmeren. Dat kan ik allemaal nog.
1: Wauw. Dus misschien dat u, als u nog een andere carrière switch zou willen maken, zou u dat nog kunnen gaan doen. U kan nog terug naar wat u...
0: Zeker weten.
1: Uw vader heeft gedaan.
0: Ja. Zeker weten. Ik ging mee naar het oerwoud boven Saramaca bij de Indianen en de Bosland Creolen. Daar kocht hij dus hele lange palen.
1: Ja.
0: Die sleepte hij met de motorboot en een aantal gewone boten, grote houten boten, sleepte hij naar de stad aan de overkant waar we woonde, het kanaal. Daar was een zaagmolen. Daar werden ze dan gezaagd tot planken of palen. Hij leverde ook die elektriciteitspalen die in de aan de gasfabriek geleverd werden. Dat toen zeiden we gasfabriek. Mm-hmm. Maar die bestaat niet meer. Dus heel wat van die palen die in Paramaribo langs de weg waren, die waren palen die mijn vader geleverd had. Nou, en zo heb ik nog heel wat dingen die van kinds af. Ik was wel leergierig en ik hield ervan om bezig te zijn.
1: En
0: tot nu toe, ik word 87. Maar ik voel me niet tot 87, hoor.
1: Je gaat in ieder geval voorlopig nog niet stoppen.
0: Voor mij hoeft het niet.
1: Nee.
0: Maar er zal een dag komen. maar ik heb het leuk gehad mijn hele leven lang.
1: Dat is belangrijk.
2: Mevrouw Mavis, u maakt heel veel Surinaamse gerechten. Wat maakt een gerecht nou typisch Surinaams? Ligt het aan de kruiden? Ligt het aan de groenten waarmee u werkt? Werkt met Surinaamse groenten of met groenten die je hier vindt in Nederland? Ik ben benieuwd wat typisch Surinaams is bij u.
0: Nou, typisch Surinaams kan je zeggen, bijna alles is typisch Surinaams. En,

0: kousenband bijvoorbeeld. En taierblad is de lekkerste die er is, om die ook rossopoe te maken. En cassave.
1: Zijn er ook typische ingrediënten, zoals kruiden, waarvan u zegt dat is echt een typisch Surinaamse kruid?
0: Ja, die lontaai of piment.
1: Juist.
0: Kruidnagelen. Selderij.
1: Ja.
0: Selderij, niet weg te denken.
1: Niet weg te denken. Soepgroenten.
0: En ja, wat wij soepgroenten noemen, dat is, ja, dat is bij de Hollanders om een pan soep te maken. Ja,
1: precies.
0: En ja, die...
1: die magieblokjes.
0: Bouillonblok.
1: Bouillonblokjes, inderdaad. Die bouillonblok. Ja, ja.
2: En ik heb nog een nieuwsgierige vraag voor u. Het is een intieme vraag, dus u mag zelf aangeven of u erop antwoord wil geven of niet. Komt het Mevies kookboek? Ik weet, in het verleden heeft u meegewerkt aan diverse kookboeken, maar komt er nog eentje alleen met recepten en andere lekkere dingen die u gemaakt heeft?
0: Er zou nog één kunnen komen, maar ja, ik heb de tijd moet ik hebben.
1: De tijd, ja.
0: En ik heb zoveel te doen. Ik weet niet of het gaat lukken. Mevies kookt. Die is er niet meer. Dus misschien, ja, gezien mijn leeftijd, ik weet niet als het gaat lukken.
1: Als u ons wilt laten komen om te testen, de gerechten voor het kookboek, dan kan u ons laten weten. We kunnen komen proeven.
0: Ja, een proefpanel.
1: Ja, precies. Proefpanel. Bedankt dat we vandaag in uw keuken mochten zijn. En bedankt voor dit mooie gesprek over uw werk, de recepten, hoe u gekookt heeft de afgelopen 50 jaar dat u dit al doet?
0: Ik geloof het. Ik heb het niet bijgehouden. Het zou kunnen.
1: In ieder geval een hele lange tijd.
0: Ja, officieel is het bij de Kamer van Koophandel 1985.
1: 41 jaar. Dank u wel, mevrouw Mevies.
2: Dank u wel. Gekookte geschiedenis is de samenwerking tussen Kip Republic, Imanje IC en Maak Radio. Er wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Presentatie, Sjoe Reijsen en Aira Kip. Redactie, Berre Pinaas. Montage en regie, Vinnie Teder. Voor meer informatie en updates, kijk naar www.gekooktegeschiedenis.nl of onze Instagram.

0: op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsrafi, Morobum. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen. Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over aan Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. 44.486 euro en 28 cent donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, ik kies en zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Eetje heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken. Op feestjes, hier en daar en overal. Op boottochten schrijven we dat van Apci Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de dappe. Kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, hoor. Meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè? We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Eetje, en je hebt het getest?
1: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people. Meet the people.
2: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
3: Ja. Very friendly. Yeah.
4: You were happy with the
3: action? Yeah, it was.
0: Oh, I know me one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen marktgebouw. Tori & Chatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori & Chatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van 50 euro. Maar de Maluku gooi niet portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Sey Chakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat u kan de zaak naar Bangi. Dat is natori. Klaar? Niet meer praten. Doen. We lopen. Doen. We takmoro. We doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Thamen. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapofo city. Dus die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni. Vanaf 2 uur 's middags bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the people acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het ja. Een QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die €50
0: van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft alleen gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Dat is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden in Afini. Wat zijn er gebeuren in beloning. Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen. En de zaken ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat een beweging daar. Maar het kan beter. Dat kan morgen snel. Zullen jullie zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, €50 per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwd. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook. Hè? Want daar gaat het om. If you want us aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Ja, bakamang. Die abisma zei bribi nu. Die abisma zei bribi in dat dring. Sma zei bribi dat u kan doen hegisani. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Miku koranga moni. Miku sorden. Tak u wani en umang. En de rest zal volgen. Oké, dat neem. Maar ik zie u graag. Tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart, Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mark te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otralisbaka, Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt na gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij Surinamers zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen. En anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat we soms snel kunnen verenigen. En dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond, geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ese Sibum, Masaf Srafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

0: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun soma noso december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
2: Kitty Koti Memerowaka.
1: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu Ritueel, Afro-spirituele opening, Poema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
2: Kitty Koti, Memroaka.
1: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.

Roni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Roni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Roni Suriname.

0: Su, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en nu, naast wie die komt praten, ga ik bekam je door de dief toe. Futa dede, afos wan beswiti. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano, Burg Dangin Groupu. Ireno, wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori eti, atori. Munde 1 juni, ja, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bagana, na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 18 geen. Maar nog vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila, adrapumde. Sasa vri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Mekadoro, fumbayu egi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Hey allemaal, welkom terug. Dit is het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit natuurlijk tot een uur of 12 uur. 12 uur vanavond hier zo. En in het eerste uur heb ik een wat R&B's voor u afgedraaid. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En in het tweede uur gaan we wat golden oldies natuurlijk ten gehore brengen. Alleen ik heb van mijn beste collega, mijn collega Mr. Riddell, heb ik een speciaal verzoek gekregen om een nummer voor hem af te draaien. En dat is er eentje van Paul Lawrence met Cut the Crap.
1: The crap go back where we fell.
0: Na dit nummer dan gaan we over naar de Golden Oldies, hè?

0: En dat is muziek van de Legendary op deze donderdagochtend. En wij groeten u nogmaals. Dit is het tweede gedeelte van het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. We hebben het eerste uur gehad over het bestuur in Zuidoost. De gemeente Amsterdam, de mensen die daar de verkiezingen hebben gewonnen, die zouden in elk geval toch de mensen van bijeen, waaronder mevrouw Miskin, in de gelegenheid moeten stellen om nog 4 jaar verder te mogen besturen in het stadsdeel, omdat er een bijzondere en opmerkelijke bijdrage is geleverd als het gaat om portefeuilles die zeker hun voortgang moeten vinden om te komen tot dat wat wij noemen emancipatorische processen waarmee ze bezig was. Dus we hopen het beste en natuurlijk kunt u op de site van Zuidoost kunt u zich laten informeren, de route naar het stemmen op Surinaamse namen waarvan hun namen kunnen komen op straat, op borden, straatborden waar hun naam staat vermeld. Een van de suggesties die er is Peres Jongloy. Dus if you vindt dat Peres Jongloy, er moet een straat naar hem vernoemd worden, dan gaat u op de site van het stadsdeel. Ik heb trouwens ook een link, dus u kunt altijd bellen zodat wij de link met u delen, zodat we gaan stemmen voor een man die zich heeft ingezet hier als activist in Nederland. En ik heb hem aan de telefoon. Ik heb hem lang gezocht. Het is uiteindelijk toch gelukt om hem uit te nodigen voor deze uitzending. En het is niemand anders dan John Brewster. En we zeggen een hele goede morgen, Mr. John Favieux.
1: Rustig, Favieux. Goedemorgen overal. Goedemorgen aan de luisteraars.
0: Je bent altijd in de rust.
1: Klopt.
0: Je bent klopt. Altijd...
1: Gezondje zijn we altijd. Dat is een soort wijsheid. Aan de storm kan je niets doen. Je moet je zeilen bijzetten.
0: Oké. Dan komt het allemaal goed. Ja. Dus je hebt je zeilen bijgezet op deze ochtend om informatie te delen met ons. Want er zijn een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd de afgelopen tijd, de afgelopen maanden, ik zou bijna zeggen de afgelopen jaren. Want ook onder de vorige regering, toen zijn er vaak dingen besproken als het gaat om diaspora Nederland, waarbij jij als DIN het voortouw neemt en toch beginnen met het iets actueels. Je bent beschuldigd. En ik zag dat eergisteren verschijnen op social media. Het was een aantijging die kwam vanuit de heer Paul Middelijn. Kan je ons vertellen, wat is er hier aan de hand? Waarvan word je beschuldigd? Hij zegt, de heer John Brewster, die liegt. Hij is een leugenaar. Kan je ons vertellen wat er aan de hand is?
1: Ja, wie is de heer Middelijn? Want ik ken hem niet. Van waar is hij? Wie is hij?
0: Het is wel een influencer. Het is iemand die al een aantal jaren bezig is om zijn boodschappen te verkondigen op social media. Hij wordt goed beluisterd, denk ik ook. Het is ook onderdeel van de diaspora. Dus ik denk dat als zo iemand wat zegt en er volgt geen reacties, dan gaat men ervan uit dat die meneer de waarheid spreekt.
1: Ja, toen u mij belde gisteren, ben ik even op zijn site gegaan om te kijken wie hij is. Ik kon niet uitmaken wie hij is, hoor. Ik zag alleen maar zijn programma's. Maar ik vond ook iets dat hij vandaag of gisteren zegt dat de heer Greg Lusland L.A. of ook jokt. Dus volgens mij is hij op waarheidsvinding stoer om te kijken wie liegt en wie niet liegt. Nou, om inhoudelijk op zijn bericht in te gaan. Ja, volgens mij heeft hij het goed geïntroduceerd dat het een beschuldiging is. Dus een beschuldiging betekent niet de waarheid. Om alleen maar aan te geven dat hij zegt dat de meeting niet door is gegaan. Dat is een grove leugen. Ik zou zeggen, bezijdens de waarheid. Dus hij heeft zijn, er is wat gebrek aan zijn informatie voordat hij mensen probeert te, te influenceren, beïnvloeden, of hoe hij dat wil noemen. Maar eigenlijk klopt niks van wat hij gezegd heeft.
0: En waar zou dit vandaan komen? Ik bedoel, je kent die goede man niet. En ik bedoel, iemand die in het openbaar jou op deze manier, zeg maar, probeert te besmeuren, dan zou dat toch een vijand moeten zijn?
1: Nee, in tegendeel. Ik heb iemand heeft me ook wat gestuurd waar hij mij ook op hemelt en graag in zijn programma zou willen hebben. Dus ik begrijp niet en ik heb ook geen behoefte om te begrijpen als hij mij wil interviewen of vragen wat er precies aan de hand is, zoals u dat doet, dan sta ik altijd ter beschikking.
0: Maar waarvan word je beschuldigd precies in zijn filmpje? Voor de mensen die dat...
1: Verschillende dingen, ja. Hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt, Abin is niet bij een bijeenkomst van ons geweest en de bijeenkomst is niet doorgegaan. Want wij Adin hebben gezegd, of wij dachten dat door 3,2 miljoen te zeggen dat Adin erbij zou komen, dat klopt niet. Het is gewoon, de meeting is gewoon doorgegaan zonder de heer Adin.
0: Voor de mensen die het niet weten, Adin is de voorzitter van de assemblée in Suriname. En hij was op bezoek in Nederland. Ja. En samen met de heer Panka, de ambassadeur, hebben ze wat bijeenkomsten gehad, ook hier in Amsterdam in Ronne. Ja. En men heeft besloten om niet bij jou te komen.
1: Ja, het is als volgt. Wij hebben maanden van 3 weken van tevoren contact gehad met de adviseur van de heer Ardin. Alles is geregeld, foto opgestuurd, datum opgestuurd, locatie opgestuurd, akkoord opgekregen. 3 dagen van tevoren, 3 weken van tevoren stond de flyer gewoon met foto en naam van de heer Ardin op de socials. We hebben het verspreid. 2 dagen ervoor krijgen we een bericht van de ambassadeur dat de heer Ardin niet aanwezig zou kunnen zijn, omdat er wegens verhoogde risico's, veiligheidsrisico. We hebben toen aangeboden, nou, dan kan hij digitaal aansluiten. Dat is ook niet gebeurd. Ik heb intussen een telefoongesprek met de heer Ardin gehad en alles is besproken en bijgelegd. En wij hebben gekeken waar eigenlijk de miscommunicatie heeft plaatsgevonden. En we nodigen meneer Ardin gewoon weer de volgende keer uit. Nu wel met een duidelijke communicatielijn. En met meneer Panka hebben wij ook heel goed contact. Hij is ook bij de eerstvolgende activiteit van ons. Dus dit is pure misverstand en,
0: toch
1: sensatie.
0: Toch, meneer Brugster, want we praten over sensatie. De voorzitter van de assemblée die komt naar Nederland. Ik ga ervan uit dat DIN een organisatie is die bezig is met constructieve zaken die met de vooruitgang van Suriname te maken hebben. Als het gaat om de bijdrage die wij als diaspora zouden kunnen leveren. En vervolgens wordt er gezegd, er is een veiligheidsrisico. Ik snap dat niet. Wat voor veiligheid? Is DIN een organisatie die een onveilige situatie creëert, waardoor mensen niet kunnen komen om daar...
1: Nee.
0: Dus wat is er? Wat houdt die het veiligheidsprobleem in?
1: Inhoudelijk heb ik niet gevraagd wat het is. Ik neem alle verhoogde veiligheidsrisico's serieus. En vooral als het van de ambassadeur komt. Waarschijnlijk waren het bedreiging naar de heer Ardin toe. Oh. Dat suggereer ik.
0: Dus, om wat voor reden zou zo iemand bedreigd worden dan?
1: Geen idee. Er lopen genoeg gekken rond in de wereld. Dus ik heb geen idee. Anderen zeggen door beloftes. Anderen zeggen door politiek. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik moet wel zeggen dat ik wel heb gezien dat er meer politie op de been was in Amsterdam. Dus er is iets van waar. En als je de social media bekijkt, hoe sommige mensen reageerden op zijn komst, dan kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar in ieder geval, bij ons hadden we alles geregeld, ook met de eigenaar zelfs van Van der Valk, die ook de beveiliging op een niveau hoger heeft geplaatst, omdat er een bewindsvoerder daar komt. Ze zijn gewend high-level persons te ontvangen. Het is bij Schiphol.
0: Ja.
1: Dus dat was daar geen probleem. Kijk, meneer Adin had ook, of zijn adviseur had ook, twee andere bijeenkomsten in Den Haag. Eerst ergens in een restaurant en dan weer in een hotel. Die zijn ook afgelast, hoor. Ook door de veiligheid, verhoogde veiligheidsrisico's. Maar het leuke er afgelast, hoor, ook door de veiligheid, verhoogde veiligheidsrisico's. Maar het

0: Nederland was op privébezoek en dat hij bij ons zou komen, was allemaal prima en leuk. Maar als hij afmeldt, gaat het feestje gewoon door. Dus de meeting is gewoon doorgegaan en waarschijnlijk weet de heer Middelijn dat niet.
1: Oké, ik ben toch enigszins benieuwd, meneer Broussen, want we hebben het over ondernemers die geïnteresseerd zijn als het gaat om investeren in het land Suriname. Zijn het allemaal mensen met een Surinaams, een PSA?
0: Ja, het is, wij zeggen altijd, het zijn diaspora en vrienden van diaspora. Dus als je hier woont als diaspora, heb je ook een eigen netwerk. Je bent op school gegaan, je hebt een zaak, je hebt vrienden, je hebt buren. En soms hebben de buren ook een hart voor Suriname. Dus het was een combinatie van, maar als je de foto's bekijkt van de mensen die aanwezig waren, was het overwegend diaspora.
1: Oké, want ik vraag me af wat er aan de hand is. Misschien kunt u mij dat uitleggen. Ik zie er is een stroming, ook als het gaat om de huidige president, die eigenlijk het woord diaspora enigszins willen verbannen. Jij bent, als meneer Broussen, als voorzitter van DIN daarmee bezig. Maar ik merk, er is een spanningsboog tussen de mensen die het voor het zeggen hebben op dit moment in Suriname, maar ook mensen, personen van Surinaamse afkomst die gelieerd zijn aan het bestuur in Suriname op dit moment, die afstand dreigen te nemen van het diaspora geluid of het woordje diaspora. Ik hoor daar enig verzet in. Hebt u enig idee waar het vandaan komt? Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik heb alleen maar vermoedens. Ik heb er is nooit gezegd waarom. Er is nooit een reden gegeven waarom. Wij weten, en het leuke ervan is dat DIN geen 5-jaar plan heeft. Dus wij kunnen niet meegaan met een regering die 5 jaar zit en die een eigen inzicht heeft en dingen wil veranderen. Het zou betekenen dat wij over 5 jaar dan weer de naam moeten veranderen en weer een andere naam moeten bedenken. Stel dat er een nieuwe regeringsvorm komt en over 10 jaar dan weer en over 20 jaar dan weer. Wij doen niet daaraan mee. Wij volgen internationale richtlijnen. Wij volgen de VN. En de VN heeft een diaspora maand. De VN heeft een diaspora dag. En de VN heeft een declaration als het gaat om diaspora overal in de wereld. En diaspora's zijn alle mensen in de wereld die niet in hun eigen land wonen. En daar hebben we op VN, internationaal niveau, hebben beleid ervoor dat Suriname als soevereine staat kiest om niet internationaal mee te gaan, maar door politieke overwegingen PSA wil noemen. Dat mag. Die vrijheid is er. En PSA is een persoon van Surinaamse afkomst. Maar dat betekent dus dat mijn oma, die nooit in het buitenland is geweest, ook PSA is. Want zij is ook een persoon van Surinaamse afkomst. Dus ik zou adviseren, willen wij kiezen voor PSA, zet dan erbij personen van Surinaamse afkomst niet wonend in Suriname. Dan heb je over een definitie van een doelgroep. Maar PSA is dus gewoon, je bent de persoon van Surinaamse afkomst, waar je dan ook woont. Al ben je nooit uit Suriname geweest. Maar dat is een juridisch formulering. De tweede formulering is dat, als je mij vraagt wat is de geschiedenis van het verhaal, dan weet ik dat eigenlijk de heer Lakin, wijlen de heer Lakin en mevrouw Simons, de huidige president, al heel lang, ik weet niet welk jaartal, maar al heel lang bezig waren om een juridisch vorm te geven en dat heette de PSA-kaartje. Toen heeft Santokki het overgenomen en Santokki heeft toen gezegd, ik wil Suriname met 1 miljoen mensen ontwikkelen. De NDP dus en de heer Lakking zijn niet doorgegaan met de Diaspora Engagement Policy. Zij hebben geen instituut opgericht en zij hebben geen beleid van gemaakt. De heer Santokki is een stapje verder gegaan. Hij heeft wel een instituut in Suriname opgericht en hij heeft een instituut in Nederland geïnstalleerd. Het zijn twee verschillende juridische woorden. Het installeren en het oprichten zijn twee

0: verschillende dingen. Dus de directie, dus de Diaspora Instituut Suriname, dat is een instituut, die viel onder Bibus. Dus die was al een directoraat om meneer Owen tevreden te stellen. Die was al een directoraat. Als het functioneerde, dat kunt u dan zelf uitmaken uit het beleid die gemaakt is.
1: Ik hoor u, meneer Broekster. Even mag ik toch een opmerking maken. Want u zwemt in tegen de stroom als het gaat om de huidige bestuurders in Suriname. Meneer Owen is zo dusdanig teleurgesteld in de heer Santokki, vanwege het feit dat een groot aantal zaken die beloofd zijn niet zijn nagekomen. Daar heeft hij nog steeds een trauma van. En wat er aan de hand is, is meneer Santokki heeft ook eigenlijk de mensen die zich hard hebben gemaakt, zoals Owen Venlo, heeft hij belazerd. Want het gaat vormgeven aan datgene wat diaspora precies inhoudt, dat is niet goed zeg maar tot stand gekomen. En nu zijn er weer andere mensen die zijn een andere mening toegedaan, ondanks het feit dat diaspora internationaal dat die benaming is erkend. Maar als er nu een regering zegt van, weet je, als je naar Suriname wil komen voor een bepaalde tijd, dan ben je geen diaspora, maar iemand met een PSA-status, dan zeg ik, meneer Broekster, u zwemt in tegen de stroom.
0: Nee, maar dat klopt dus niet. Dat lijkt alleen. Het gaat om het benoemen van een doelgroep als je beleid gaat maken. Dus we moeten eerst beginnen met een engagement policy.
1: Nee, even meneer Broekster. Meneer Broekster, als de huidige regering van Suriname zegt we maken beleid, en het beleid dat we maken is voor mensen met een PSA. En u zegt van ze kunnen maken wat ze willen. Wij blijven bij onze standpunt, wij noemen dat diaspora. Ik vind dat best wel iets.
0: Ja, maar u denkt dat er een verschil in zit en dat het tegenbeleid is. Maar dat is niet zo. PSA is diaspora. Het is alleen maar een benaming die anders is. Als je een beleid maakt voor PSA, ben je bezig een beleid te maken voor de diaspora.
1: Maar je hebt geen diaspora pas. Je hebt geen diaspora. Je hebt wel een PSA-kaart, maar je hebt geen diaspora-kaart.
0: Klopt, maar het is hetzelfde. Alleen de naam is anders.
1: Oké, ik vind het.
0: Als ik naar een VN-conferentie ga en ik zeg, hier is mijn PSA-pas,
1: ja,
0: kent niemand het. Maar als ik zeg, ik ben diaspora met een PSA-pas,
1: ja,
0: dan herkent iedereen het. Dus het is eigenlijk een semantische discussie van, nou, hoe wordt het genoemd en hoe wordt het niet genoemd. Kijk,
1: het is
0: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als diaspora.
1: Ja.
0: En er zijn nog meer diaspora-organisaties. Stel je voor dat over 10 jaar een nieuwe regering komt en zegt, nou, ik wil geen diaspora meer, ik wil geen PSA meer, ik wil ze buitenlanders noemen, ik zeg maar iets, of Surinets. Dan moet het kunnen. Het enige is, wat wij doen als u nou PSA noemt, of diaspora, of Surinet, wij helpen kennis en investeerders naar Suriname sturen om Suriname te ontwikkelen en de Surinamers. Wij zijn voor die jongen van Abrabroki, we zijn voor de knippa-verkoper, we zijn voor PAEMAE en we zijn voor de mensen om de instituten te versterken, gezondheidszorg, onderwijs en de criminaliteit een beetje te helpen.
1: Ja.
0: En vooral landbouw.
1: Okay.
0: En voor de rest, hoe je ons wilt benoemen en welk beleid daarvoor is, ja, als welke regering dan ook een naam bedenkt, daar gaan we mee. Daar gaan we mee. Maar het betekent niet dat we dan elk 5 jaar het instituut, de naam van het instituut moeten veranderen. Dat kunnen wij niet.
1: Oké, wat er aan de hand is met een PSA-kaart, ik heb het even over de realiteit waarin we leven. Als je dus een PSA-kaart bemachtigt, betekent dat je dus alles kan doen in Suriname behalve stemmen. Dan ben je gewoon ingezetenen. Dan loop je gewoon, zeg maar, via Sanderij met je pasje het land binnen. En je hoeft geen visum, je hoeft geen andere vormen van toestemming.
0: Ik heb een PSA-kaart, hoor.
1: Precies. Dus eigenlijk, ik vraag me af, als wij, de mensen die vinden dat we dus van Surinaamse afkomst zijn, En er is een regering die zegt, we gaan beleid ontwikkelen gericht op die personen van Surinaamse kom af. Is het niet belangrijk dat we gaan kijken van, hoe geven we daar vorm aan?
0: Graag, en daar zijn we ook al mee bezig. Wij geven inhoud, wij adviseren, wij praten mee, wij helpen denken en we adviseren om het engagement policy te maken. Dus daar is er niks aan de hand. Okay. Want het lijkt nu alsof, omdat een regering een andere naam kiest voor de doelgroep, dat de inhoud verandert. De inhoud blijft hetzelfde.
1: Nee, ik weet waarom ik dat...
0: Stap je verder zelf. Wij willen praten over een dubbele paspoort. PSA zien we als de eerste stap naar een dubbele paspoort over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar.
1: Ja.
0: Maar als diaspora moet je niet genoegen nemen met een tussenoplossing, maar wel meewerken aan de tussenoplossing. Dus wij ondersteunen alles wat met de PSA te maken heeft.
1: Okay.
0: En we ondersteunen deze regering, ook met het beleid.
1: Oké, ik weet je, ik krijg het vermoeden, het is maar een vermoeden, dat misschien om deze redenen ook eigenlijk die connectie met DIN niet gemaakt wordt zoals het hoort. Want ik heb niet de indruk dat er echt een samenwerking is tussen DIN en de huidige regering in Suriname. Die indruk heb ik niet. Het kan zijn dat ik me daarin vergis en dat meneer Adin niet op bezoek is geweest bij uw evenement. Doet mij vermoeden dat dat ook misschien een reden was daartoe.
0: Nee, dat is niet waar. In ieder geval, laat mij helder zeggen, dat is ons nooit gezegd. Integendeel wordt ons gevraagd naar adviezen. Meneer Panka die komt op al onze evenementen. De president komt volgend jaar naar een groot evenement, hebben we er uitgenodigd. Wij ondersteunen alle bedrijven in Suriname. Wij hebben de carrièrebeurs zover gekregen om 15 bedrijven uit Suriname te halen. Wij sturen nog steeds kennis en kunde naar Suriname. Nogmaals, het maakt niet uit welke regering er zit. En als de indruk buiten gewekt wil worden dat er geen samenwerking is, kan ik dat pertinent ontkennen. Ik kom net vanuit Suriname en ik heb daar samen met de president en de heer Akimboto en de notaris een presentatie gegeven aan 400 commissarissen en toezichthouders. Dus wat de influencers of wat het gevoel buiten is, daar kunnen wij niks aan doen. Maar we werken heel goed samen. We zijn al 2 keer, 3 keer als DIN bij de heer Panka geweest om te praten over hoe wij een gezamenlijke diasporabeleid in Nederland gaan opzetten. En hoe we eigenlijk alle groeperingen die bezig zijn met PSA en met diaspora op één lijn kunnen krijgen. En gewoon een groot instituut maken of iets in die zin dat we in ieder geval daar komt boondroe. Daar zijn we gewoon mee bezig hoor. Er is niks aan de hand.
1: Okay. Nee,
0: nog mooier om even aan te geven. Er kan ook nog geen officiële en zichtbare samenwerking plaatsvinden, omdat de regering nog steeds bezig is met haar policy. De regering in Suriname heeft nog, is in gesprek. Ze hebben een commissie opgericht om de president te adviseren hoe het beste is om een diaspora-instituut in Suriname op te richten. Of een PSA-instituut. Dus de regering in Suriname heeft nog geen beleid ontwikkeld. Maar pas als ze dat hebben, dan gaan wij hier met de ambassadeur invulling daaraan geven. Maar de eerste stap moet dus echt vanuit Suriname komen. En daar hebben we advies gegeven. Er is achter de schermen gesproken met elkaar welke richting het op zou moeten gaan. Er is gevraagd aan DIN. DIN, als jij het voor het zeggen had, hoe zou jij de diaspora of de PSA en diaspora inrichten in Suriname? Want dat is het belangrijkste. Het is niet belangrijk wat in Nederland gebeurt en buiten Suriname. Want iedereen focust zich op de diaspora buiten Suriname.
1: Okay.
0: Maar het kern moet in Suriname zijn. Daar moet een directoraat of een instituut of iets opgericht worden die de infrastructuur kan regelen om de diaspora binnen te halen.
1: Okay.
0: En daar wachten we nog op.
1: Oké, we praten over infrastructuur, maar er zijn ook doelstellingen die te maken hebben met dat wat de mensen van Surinaamse afkomst zouden kunnen betekenen voor het land Suriname. Ben ik toch benieuwd hoe je gekeken hebt naar die ontwikkelingen rondom de voetballers die voor Suriname uitkwamen en in problemen zijn geraakt. Ja. Hoe kijkt u als voorzitter van DIN naar het probleem? En wat is volgens u zijn de oplossingen die daarvoor nodig zijn?
0: Die heb ik al genoemd. Ik heb gezegd, PSA-wet, regelgeving, is de eerste stap naar een dubbele paspoort. Als wij dat werkelijk willen, dat onze voetballers, onze toptalenten, en daar heb ik het niet alleen over voetbal, meneer Glenn, er zijn heel veel andere toppers, intellectuele toppers, die grote dingen in de wereld doen, die bij grote bedrijven werken, die niet zomaar kunnen zeggen, ik kom met een PSA. Als we voor die mensen, zoals we in Nederland intellectuele migratie hebben, kennismigratie hebben, als we een soort type kennismigratie in Suriname willen, moeten wij op den duur overgaan naar een dubbele paspoort. En we kunnen oefenen met de topsporters om te kijken welke juridische weg we moeten halen. Maar dat is de enige oplossing. Want anders gaan de jongens hun eigen overweging maken. Ze willen uitkomen voor Suriname. Het is een emotionele return of investment. Maar ze zijn op den duur niet bereid een economisch verlies te lijden. En dat is de overweging van alle toppers. En ik heb het net wel niet alleen over sporters, maar ook over mensen die dingen kunnen bereiken en dingen kunnen doen veranderen in Suriname. We hebben heel veel intellectuelen gesproken en ze lopen tegen hetzelfde aan. Dubbele paspoort of niet.
1: Maar heeft men in Suriname genegen om dat te doen? Want als we luisteren naar mensen uit Suriname en ook de huidige president, heb ik de indruk dat men niet daartoe genegen is, omdat men om wat voor reden dan ook, of men ziet ons als concurrentie. Er is een grote mate van toch angst of wantrouwen.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat soort zaken overbruggen? Want hebt u die signalen ook waargenomen waar ik het over heb?
0: Zeker. Maar dat, ik adviseer ook andere lidstaten. Ik adviseer niet alleen Suriname. Ik heb de president van Georgië heeft me uitgenodigd in het parlement. Heb ik daar geadviseerd. Ik adviseer de Afrikaanse Unie. Ik ben bezig in de Europese Unie. En daar adviseer ik lidstaten over diaspora policy engagement. We moeten ook niet te snel willen. Suriname bestaat pas 50 jaar. Het kan niet dat Suriname zelf nog niet stabiel is, dus de basis op orde heeft, en dat we dan onze grenzen gaan opengooien voor mensen met een dubbele paspoort. Het moet geleidelijk gebeuren. Dus daarom juichen wij de PSA toe. Want dat is de eerste stap. Alleen moeten we niet tevreden zijn en achterover gaan leunen omdat we al een PSA pas hebben. Want dat is de eerste stap. We moeten een plan maken, waar zitten we over 15 jaar? Waar zitten we over 20 jaar? Waar staan we in 2050? Willen we met elkaar afspreken dat we in 2050 dat er een dubbele paspoort is? Moeten we vandaag erover praten en vandaag kijken welke juridische stappen ervoor nodig zijn en welke fases binnen een dubbele paspoort nodig zijn?
1: Ja, maar je praat over de juridische kant, maar ik praat over het gevoel van de doorsnee Surinamer die het eigenlijk niet zo prettig zou vinden als we opeens ook, zeg maar, onderdeel zouden zijn van de invloed in Suriname. Want men zit niet op ons te wachten.
0: Nee. De grootste donkere wolk, angst, is eigenlijk de diaspora ook een stem zijn gaan bepalen wie hier president moet worden. Zij gaan een regering kunnen kiezen, omdat if de man kiest dubbele paspoort, de man mag stem toe. En dat is een angst die, angst is nooit een goede meester. Ook niet. Dubbele paspoort betekent nog niet dat je stemrecht hebt. Het is alleen ingezetenen hebben stemrecht. Dus dan.
1: Meneer Brewster, u valt weg. Ik hoor u niet meer. Meneer Brewster, die viel weg. Ik ga even kijken als ik hem op een andere manier kan bereiken. Ik ga hem dan bellen op zijn op een ander nummer. En dan gaan we kijken of we dit gesprek verder kunnen voortzetten. Kijken of dat lukt. Waar is meneer Brewster? Even kijken of we hem kunnen krijgen op mijn mobiel. Dat lukt nog niet. We praten met de heer Brewster over een diaspora-instituut. En dat heet DIN. Meneer Brewster is daar voorzitter van. En we praten over de manier waarop de daadwerkelijk, zeg maar, acceptatie komt vanuit de huidige regering. En natuurlijk ook de bewoners in Suriname. Als het gaat om die dubbele nationaliteit. Waarvan mensen het idee hebben dat mensen uit Nederland straks in Suriname kunnen gaan overheersen. En daarover praten we dus met de heer Brewster. Maar hij was weggevallen. Even, meneer Brewster, u bent terug in onze uitzending.
2: Ja, ik zat de hele tijd door te praten.
1: Nee. Ik had hem, zeg maar, afgebroken. Meneer Brewster, ik was op het punt waarbij ik zei van de mensen in Suriname, die zitten niet op ons te wachten. Maar in de tussentijd heb ik ook een beller en ik zeg goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen. jullie zijn weer uitgevallen. Ook met Mark.nl.
1: Oh, dat is heel vervelend. Ik denk dat we hebben hier een probleem met het feit dat Salto bezig is met een verhuizen. Ik ga kijken wat er hier aan de hand is en volgens mij gaat het weer lukken. Kijken als we er weer zijn. Een hele goede morgen. Met u heb ik het genoegen.
3: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Kala. Jullie zijn echt helemaal uitgevallen, hoor.
1: Ook via?
3: Gewoon muziek. Ik luister naar de radio, hoor. Laat me dat bij vertellen.
1: Oké.
3: Okay. En dat gebeurde met het PSA. Ik heb zo zitten luisteren. Deels klopt het wel. Want alleen met obligaties van staatsolie moest je wel je Nederlands paspoort gebruiken. Maar overigens gebruik ik mijn PSA-kaart gewoon, maar het verschil tussen PSA-kaart en PSA-pasje. Meneer, begrijp dat niet dan?
1: Dat begrijpt u niet. Hoe hoort dat, meneer in de Brewster?
3: Dus dat stukje het begrijp ik niet, want ik bedoel, ik ben een tijd in Suriname geweest en ik heb het prettig ervaren met de PSA-kaart-pasje. Maar wat is het verschil? Dat moet men duidelijk maken. Want wie zegt dat je normaal zegt, dat weet ik.
4: Nee. Er is geen verschil, mevrouw. Dank voor uw vraag. Er is geen verschil. Het enige wat er nu is, is dat het gedigitaliseerd is. En ik hoor heel veel klachten daarover. Vroeger kregen we een pasje, echt fysiek in de hand. En nu is het gedigitaliseerd.
3: Okay.
4: En we hebben een paar diasporas gehad die zeggen van ja, maar de bank kan de digitale versie niet scannen. Dus
3: nee, dat
4: het is
3: klopt.
4: Een
3: en
4: heel
3: dat is maar
4: mooi
3: goed
4: proces.
3: Ook. Ik vind dat je gewoon een fysiek kaartje moet hebben. Want daarmee bereik
4: ja, veel
3: ook
4: mensen vinden dat. Ja,
3: vind
4: veel
3: dat.
4: Mensen
3: en de mijne vervalt
4: ja
3: volgend jaar, dus dan moet ik het gaan verlengen voor 10 jaren.
4: Ja, en de kans is dan groot dat u dan een digitale krijgt. Maar we zijn bezig ermee om de regering te overtuigen.
3: Of vragen of smeken, vooral in Suriname, als je een gewoon pasje wil hebben, een fysiek pasje. Want dat vind ik belangrijk.
4: Ja, u heeft er recht op. Ja, u heeft er recht. Ja, ja. U heeft er recht op. U heeft al een pasje dus. U heeft een pasje dus alleen. We zijn zelf bezig om de regering te vragen om bij verlenging niet alle stukken opnieuw te hoeven te sturen. Want ook dat is een bureaucratisch gedoe.
3: Okay,
4: we zijn bezig ermee en de regering heeft wel voor.
3: Ik geef iemand anders de kans en dan kan ik glanzend programma vervolgen. Alleen kan ik niet meer luisteren, anders moet ik op mijn internet gaan.
1: Je moet op internet gaan.
3: Oké, okay. Ja, misabi, misabi. Je doet het goed. Oli. Ik was ook bij die vergadering van de heer Adin. En daar waren de 300 mensen, dus ik snap niet dat hij werd bedreigd of er iets in die trant aanwezig was.
1: Het klinkt niet zuiver.
3: Een verhaaltje, maar ik zal het hierbij laten, want ik laat het voor de intelligente mensen.
1: Arie, je bent super intelligent, dankjewel. Meneer Brewster, eigenlijk is er zeker een wantrouwen. Maar oké, we horen niet wat gedeelte dat. Maar dat gedeelte van wat, hoe verander je de houding van de mensen in Suriname? En mijn tweede punt, meneer Brewster, is, we kennen het verhaal van die eende club. En we weten ook, Suriname is best wel een, heeft een importeconomie. Dus ja. Ik vraag me af, als een aantal dingen in Suriname niet goed zijn geregeld door het huidige bestuur, is het wel verantwoord om mensen te motiveren om te gaan investeren in een land waar je risico's loopt, zoals we dat hebben gezien met die meneer in, van die eende club?
4: Ja, niet dat alleen. Ik heb gisteren of vandaag circuleert er ook eentje van een investeerder die miljarden zou investeren in Suriname. En blijkt dat de ABOP zou zeggen, geef me 2%. Nou, dat komt op bijna 70 miljoen dat hij eerst wil voordat hij alles regelt. Wij, de eerste wat wij doen, kijk, 30 hebben wij ook weer een bijeenkomst in Van der Valk. En dat is ook al volgeboekt hoor. Dus er zijn ook ondernemers die dan in juni, eind juni, met een handelsmissie naar Suriname gaan. Ondanks deze onzekerheden, u moet u voorstellen, ondernemers zijn gewend aan onzekerheden. Dat is ondernemen. Ondernemen heeft niks anders te maken dan het minimaliseren van de onzekerheden, dus risico nemen. Wat we proberen te doen is de risico te minimaliseren. Unokas donja dautak akondre corruptus minego. U weet, ik heb ook zelf een boek geschreven over corruptie, een gestolen toekomst. Dus we weten wat er speelt in Suriname. Maar in plaats van aan de kant te staan en alleen maar te zeggen dat Suriname corrupt is, proberen we te helpen. En wij gaan nooit een investeerder een negatief verhaal verkopen over Suriname. Wel een realistisch verhaal. Maar wij gaan niet zeggen, Suriname is corrupt, ga niet naar Suriname, want anders ben je geld kwijt. Dat nog kan, en dat moeten we stoppen met doen. Suriname heeft mogelijkheden, want if uno no go,
1: Suriname. Maar even
4: u moet eens weten hoeveel niet-Surinamers in de vluchten naar Suriname zitten al om te investeren in Suriname.
1: Oké, meneer Brewster, want ik zie dat de tijd ons een beetje inhaalt. Dat verhaal over zeg maar het consortium waar DIN betrokken was, en het ging om 3 miljoen aan...
4: Ja, 3,2 miljoen.
1: Ja, kunt u ons vertellen, wat is het verhaal? Want heel veel mensen die zweren bij God en iedereen dat DIN 3,2 miljoen aan subsidie heeft ontvangen en het wordt ontkend en... Ik vraag me af, waar komt dit verhaal vandaan? Wat is er aan de hand?
4: Ja, nog erger, meneer Godfried. Er zijn mensen al die mij hun bankrekening hebben opgestuurd, die projecten naar ons toe hebben opgestuurd, dat ze geld willen. Of hoe ze geld aan geld kunnen komen. Ik denk dat dat de mensen zijn die de artikel niet goed hebben gelezen. Als u naar de website van DIN gaat, staat de artikel duidelijk en in helder. Maar als je leest zoals haar eerste zin en je gaat de artikel niet lezen en conclusie trekken en dan andere mensen napraten, dan kom je tot heel gekke dingen. 1. DIN heeft nooit gezegd dat DIN 3,2 miljoen heeft gekregen. We hebben aangegeven dat 3,2 miljoen is toegekend. En dan wordt toegekend is totaal iets anders. Je bent in een consortium met heel veel andere organisaties en internationale universiteiten en nationale universiteiten. Samen hebben wij achter de schermen meer dan 2 jaar met elkaar zitten werken. En wij hebben mevrouw Uriel Sabayo als bestuurslid van DIN de volledige mandaat gegeven om voor DIN te onderhandelen in consortium. Zij heeft 2 jaar ongeveer samen met alle andere organisaties en alle andere universiteiten, internationale universiteiten, samen een plan geschreven. Natuurlijk hebben we constant contact. DIN heeft constant contact. Maar het is mevrouw Uriel Sabayo die dit echt complimenten wat ze gedaan heeft. En samen hebben ze een project ingediend.
2: en het project is gehonoreerd. Gehonoreerd betekent toegekend, maar er is één hoofdaanvrager en dat is de mevrouw vanuit de Universiteit Amsterdam. Ik geef u ook haar telefoonnummer, kunt u haar echt ook interviewen, zodat ze inhoudelijk kan reageren waar het geld voor gebruikt gaat worden. Maar het geld is niet voor projecten, meneer Godfried. Het geld is niet voor DIN. Het geld is om een onderzoek te doen die misschien meer dan 5 jaar gaat duren, via verschillende organisaties, verschillende universiteiten.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reisa Blobbestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de Noord-Hollandse wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. 10 kilometer file daar nog met een kwartiertje vertraging. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de A10 West. Daar ging het mis vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij de Koentunnel tussen een motorrijder en een personenauto. De weg is dicht. Omrijden moet je via de A10 Oost. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Uitgeest. 6 kilometer file, 40 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland. Altijd nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan hebben we het over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. We zijn al een tijdje weer vrij, maar er staat altijd nog 12 kilometer. Meter file met een half uur vertraging. En eigenlijk staat de hele ring vol. Vanuit, ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 15 kilometer file vanaf Amsterdam. De Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden. Half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
8: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

luisteraars uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reis.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait bij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maat, hier aan de Woutrichemstraat nummer 8. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. Het afgelopen uur heb ik het verhaal van Sade bij u in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u daarvan heeft mogen genieten. Maar niet dat alleen. Ik heb ook de muziek van Sade bij u thuis in de huiskamer mogen brengen. En ook dat, ik hoop dat ook dat bij u goed is bevallen. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur... dat ik dan soulmuziek voor u ga presenteren. En mijn naam is Riedel. Tenminste, dat is een pseudoniem van mij. Mijn werkelijke naam is Raymond Dalvoer. Maar op de donderdag is dat Riedel. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. En ik wens u allen van harte welkom. En niet alleen dat, maar ik wens jullie ook een fijne luisterstemming toe. We zitten even stil bij. We gaan even stilstaan bij degene die ons zijn voorgegaan. En wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe en sterkte. Allen gecondoleerd. Zij die ziek zijn, wensen wij ook heel veel beterschap toe. Mogen u gauw de oude worden. Voor degenen die jarig zijn, of jarig zijn geweest, of moeten jarig worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte hiermede. Groetjes aan de heer Creton. Meneer Creton, als u op luisteren bent, van harte beterschap van deze plaats uit aan u toegewenst. Voor ik verder ga met het brengen van muziek, wil ik eerst de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita, en alle overige vrijwilligers bij Radio Maart. Natuurlijk heb ik favorieten daartussen. En unom jaruzwere, want u zat ook met Henk, aboy oom Albert, Etienne Wicks. Ja, dat zijn gewoon drie handen op één buik. Maar unom jaruzwo. Maar ik doe aan allen van jullie ook, waar jullie ook zich mogen bevinden, de vrijwilligers van de Radio Maar, de hartelijke groeten. En ik doe ook de groeten aan alle overige radiomakers die op, zeg maar, die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Ik doe tevens ook de groeten aan mijn buurman. We wonen in één portiek. Nou, portiek, ja, hoe zij het wil noemen. Ik woon niet in een flat, maar goed. Buurman, Feide Feitang, u bent op luisteren. Ruudje, tolle, de groetjes. Oom, van wie Martin en Baja, Boyke Bergwijn, met Barion Bidje Odi, Jamal. Wesley in Suriname. Erik Siga Isselt. Wavi. Kapitein buitendienst Jerry Welden Nelson. Julian Meynals. Onze jonge luisteraars. En we gaan nu richting Suriname. Nou, we komen terug naar Nederland natuurlijk. In Suriname hebben wij mijn broer en mijn zus. Die wonen in Paramaribo-Zuid. Ik doe van deze plaats hun de hartelijke groeten. Ze zijn ook op luisteren. En ook aan dierbaren van mij daar aan de Tewayari-weg. En dat is gevestigd in Paramaribo-Zuid, idem dito. De Tewayari-weg heb ik erg goede dierbaren. Meneer Rudy Tonk, u bent ook op luisteren. Henk Plein, bent u op luisteren? Erwin Holter is in Suriname. Shaki, we komen terug naar Nederland. Dan doe ik de groeten aan Oud DJ Shaki van Rotterdam. En ook aan Swa Dino. Swa Faide Faitang. Mijn Barry wa Sweet Odi. En natuurlijk, de secretaresse is jarig vandaag. Straks niet meer.
En voor haar gaan wij een mooie, bij wijze van uitzondering, draai een pokoe jeng. Speciaal voor mevrouw Hortense Kreesburg, alstublieft.

Verjaardag pokoe, verjaardag pokoe. Het is groot bassijn muziek. Die hebben wij bij wijze van uitzondering bij u thuis gebracht. Naar aanleiding van het feit dat onze trouwe luisteraar, mevrouw Hortense Krisburg, vandaag 56 jaar is geworden. U mag het zo laten, maar u mag het ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoolnummers, maar ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoolnummers, maar voor we daar naartoe gaan,

0: Charlton Moore. My wife wedding.
1: Charlton Moore, my wife wedding.
0: Yeah.
1: Okay, how we doing, Mr. Lodi? Okay, dank u. Doei. Fijne hetzelfde. Doei. Even kijken, we hebben nog een telefoontje. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Meneer Dalsa.
1: Ja, ja. Mooi man.
2: Meneer mevrouw Hortans en alles wat er voor de actie bent. Als je op een mevrouw Hortans voor Mikey Botai.
1: Voor Mikey Botai. Dan gaan we dat aan het einde doen.
2: Hij is verjaardi.
1: Verjaardi, no?
2: En ik heb een beetje, dat goed patentie.
1: Mikey Botai.
2: Dan ga ik wat scrollen.
1: Iwan Crowlers.
2: Ja, zijn die dagu patenti?
1: Dagu patent. Na dagu patenti, je draagt mevrouw Krisburg.
2: Nee, hoe zou draag je mevrouw Krisburg naar voor Mikey Botai?
1: Oh, en dat. Vaneng, ja. Vapoe dat nee?
2: Friari.
1: Friari, oké. Okay. Want dat is een soul uurtje, hè? Dus maar dat. Oh. Ah, ja. Dat we,
2: ja, dat. Ik haal die mevrouw Hortan.
1: Oké, okay. Gaan we dat doen? Mister. We vergeten een baga, jongen. Ay, jongen, me kon grani, jongen. Maar mene kan vergeten in deze, want dit is nou mijn... Dit is nou mijn brada. Hey, succes met je knieoperatie, hè?
2: Ay, nee, ik moet toch... het is niet alleen de knie, de heupen.
1: De heupen, ja, oké, okay, mooi, mooi.
2: Maar dat heeft plaats, maar bij potje.
1: Ja, abuma, mene, adjoja. Dou taki.
2: Ja,
1: succes. Oké, doei, doei.
2: Ik luister.
1: Oké, alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Adjoja. En voor hem hadden we de heer Lodi. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van, hoe heet die goede man ook weer, Mr. Ray Williams. Ray Williams kennen wij van zijn nummer Growing Old. Maar aan de andere kant van, vroeger hadden we singles. De B-kant van Growing Old was... En dat is een nummer dat is getiteld Emily Ray Williams.

0: En dat was Ray Williams met zijn nummer Emily. Mooi nummer ook van hem, dat trouwens. Meneer, hoe heet die goede man weer? Meneer Lodi, het nummer dat hij aanvroeg, of had aangevraagd, van Charlton Moore. Charlton Moore, My Wife Wedding. Die kan ik niet vinden. Misschien dat u... dat u strakjes weer terugbelt om, om de juiste titel of zanger aan mij door te geven. Ja, want sommige dingen is, sommige nummers kun je gauw vinden op het platform, maar andere weer niet. Dus ik hoor u straks wel weer. Ik zie dat u terugbelt en dan ga ik dit even op hold zetten. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja hoor, hoe ga je?
0: Ja, meneer, meneer Armand, nou, u bent beland in een soulprogramma nu. Dus eigenlijk zou u overdag moeten bellen.
1: Wat zei je?
0: We zijn nu bezig met een soulprogramma, meneer Armand. Dus dan moet u overdag bellen als ik weer in de uitzending ben. Smiddags om 5 uur.
1: Goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Dada, doei doei. U bent in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. Met mij, Lodi.
0: Hey man.
1: In een map, in een pokoe, hè.
0: Charlton Moore.
1: Ja.
0: Ja, Charlton Moore en het nummer dat u aanvroeg kan ik niet vinden. My Wife Wedding.
1: Nee, dan doe dat maar. Roy C.
0: Roy C.
1: Oké,
0: okay, gaan we doen, hoor.
1: Oké, okay, ik blijf luisteren.
0: Dank u, dank u.
1: Oké, doei.
0: Dat was de heer Lodi. En voor hem had je meneer Armand Manet. Ja, en zo gaat het allemaal toe in de uitzending. Maar geen getreuren. We gaan gewoon vrolijk verder. Met eentje van, hoe die goede dame ook weer, Betty Swan. Little Things Mean a Lot.

0: that mean an awful lot.
1: Miss Betty Swain was dat met haar nummer Little Things. We gaan vliegensvlug verder met een aanvraag van Mr. Loddy. Het nummer dat hij heeft aangevraagd is er eentje van Roy C. She kept on walking.

She kept on walking, gebracht door Royce en aangevraagd door Mr. Loddy. We gaan helemaal naar Rotterdam. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rotterdam van meneer Gio. En meneer Gio heeft een nummertje aangevraagd. En het nummer is er eentje van Whitney Houston. Ja, ik ga hem toch afdraaien. Ook al is het een ballad. Maar die meneer neemt zijn tijd en moeite en belt vanuit Rotterdam. En hij heeft een nummer aangevraagd van Whitney Houston. En dat is getiteld I Will Always Love You. Alsjeblieft, meneer Gio uit Rotterdam.

0: Whitney Houston, I Always Will Love You, aangevraagd door Mr. Gio. U bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Hi, Georgia.
0: Hi, man.
1: Ik sta erop op de wedding van Julie Robles.
0: Judy Robles.
1: Ja.
0: The wedding.
1: The wedding.
0: Oké, okay, Miss Griffin, mooi tori.
1: Oké,
0: jongen. Dat was de heer Georgia. Jodia, mooi man. Ja, we hebben net geluisterd naar Whitney Houston met haar nummer I Will Always Love You. En dat nummer werd aangevraagd door de Gio uit Rotterdam. Wij gaan naar nog een aanvraag. De aanvragen die blijven binnenkomen vandaag. En dat is een aanvraag van de heer Humphrey. Humphrey heeft een nummer aangevraagd van de OJ's. En het nummer is getiteld Sunshine. Alsjeblieft, de heer Humphrey. The OJ's met You Are My Sunshine.

0: Yo, Jezus was dat met Sunshine. Aangevraagd door de heer Humphrey. En we hebben nog een aanvraag. Ik kom niet aan mijn eigen speellijst toe, maar dat is geen getreur. Volgende week donderdag, dan gaan we gewoon daarmee verder. We hebben een verzoekje binnengekregen van de heer Adjoja. En zijn verzoek is er eentje van Julie Rogers, The Wedding.
1: Girl with a very beautiful song. From the number 4 spot in the charts, it's Julie Rogers with The Wedding.

0: En dit was een speciaal verzoekje van de heer Adjoja Julie Rogers met haar nummer The Wedding. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Goedenavond.
1: Hi, dankjewel, Barra Dari.
0: Mooi man, Barra Heuvri. Grand Tangi.
1: En gewoon Heuvri, Barra Heuvri.
0: Barra Heuvri, ja man.
1: Maar mij mag actie van pocketen, hoor.
0: Tja, go, met Achiu.
1: Oké, dan voor een guilty, voor Barba Streisand en dan een handicap moxie.
0: Oh ja, oh ja. Ja, man. Ik mis heb je. Ja, ik ga mijn best doen. Brada hun vriend. Abo. Oké, ja. Bye.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. Een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Zorg.
10: Kunst en cultuur.
9: Ondernemerschap. Sport. Ontwikkeling van talent. Of amusement. Blijft u afgestemd?

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
3: ethanol
2: is
3: ethanol van... gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
5: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
12: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Riechemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa vribom. Hier en o. Na suite die kopra tanga ibi kamio doro dief toe. Futa dede. Afos wan be suite. Atori etja tori de mat programma man. Wokom bakama kan rijden. Mi. You, we, u, alla, mana wo, langanu, nana tori, sap, meet the people, Missy Lucia Fano, Burg, dang, in groepu, ireno, wespa, anu, pi, bai, wi, egi, oso, obi, egi, oso, opota, moni, na tweede diftu, meet the people, langanu, tori, echa, tori, munde, e, juni, ya, alla, langanu, e, je, piara. Futuur, te, te, vuur, bakana, na, wo, de Riechemstraat, nu, aitiere. Arkibon, Wout, Riechemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nu vergeet ik, Wanyang. En wanat neki, ode, na voila. Adrapombe, saafsafri morobong, alik pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fubayu e yi osono.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond. Van harte goedenavond. Trouwe luisteraars van Radio Mart. Van deze plaats uit doe ik de hartelijke groeten aan allen. Allen die op luister zijn. En ik ben u dankbaar dat u tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Mart. Een zender die al meer dan 41 jaar bestaat en gestalte geeft. Wat betreft muziek, radio, informatie, reclame, gaat u zomaar door. Bije Odi, nogmaals de groeten aan allen. Mijn naam is Ray Dell. Ik presenteer het programma The Music Train. En The Music Train presenteer ik tot de klok van 12 uur. De bedoeling is dat ik van 10 tot 11 uur een artiest of artiesten of een groep ga bespreken. En daarna, rond de klok van 11 uur, krijgen wij de nieuwsberichten en het reclameblok. En na deze plegingen, zowel het nieuws als het reclameblok, dan ga ik door tot de klok van 12 uur. En dan zal ik mijn best doen om voor u thuis in uw huiskamer om heel veel mooie soulmuziek te brengen. Ik hoop dat het een aangename uitzending zal worden. En als u daar ook hoopt, dan kan het niet fout gaan. U bent afgestemd op uw zender Radio Maart hier, gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Wotrichemstraat nummer 8. U kunt deze zender beluisteren via de Vrije Ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar ook wereldwijd via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige studio. Niet alleen de studio, maar gewoon de radio. Het is gewoon Radio Maart. Deze omroep, dat is. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Zometeen ga ik aanvangen met het bespreken van een groep. In dit geval is het niet een man of een vrouw, maar het is een formatie. En u zult zich afvragen van wie gaat hij nou vanavond bespreken? Wij gaan bespreken niemand anders dan de Philadelphia Sound, de Stylistics. Wij gaan het hebben over de Stylistic. En dan ga ik nu van start gaan. De Stylistics is een Amerikaans mannelijke vocale soulgroep die in de jaren 70 tot de belangrijkste vertegenwoordigers behoorden van de Philadelphia Soul. Ze hadden een aantal hits met ballads gekenmerkt door de hoge falset stem van leadzanger Russell Tompkins Jr. Hij was de man met een hele hoge stem en je kon hem op heel veel nummers kon je hem ook beluisteren. En dat zijn naam is Russell Tompkins Jr. Ja, ik zie dat er een paar knopjes hier heel hoog staan. Dat is niet de bedoeling. Goed, ik heb het even gecorrigeerd en we gaan gewoon vrolijk verder. De groep werd in 1968 opgericht en bestond toen uit Russell Tompkins Jr., Aaron Love, James Smith, Herbie Morrell en James Dunn. Dus gewoon D-U en dubbele N. Ze werden gecontracteerd door AFCO Records. AVCO. Ze werden gecontracteerd door AFCO Records, waar Tom Bell hun producer was. Tussen 1971 en 1975 hadden de Stylistics een flinke reeks van hits. 12 opeenvolgende singles waren top 10 in de Amerikaanse R&B-lijst. Enkele van hun hits zijn You Are Everything, Betcha by Golly Wow, I'm Stone in Love with You en You Make Me Feel Brand New. Hun grootste hit die het bracht tot nummer 2 op de Billboard Hot 100.
We gaan nu even luisteren naar een nummertje van hun. En dat is getiteld You Are Everything.

You Are Everything, de Stylistics. We gaan door met het verhaal van de Stylistics. Al deze songs waren geschreven door Tom Bell en tekstschrijfster Linda Creed. Ze werden opgenomen in de Sigma Sound Studios in Philadelphia en van een weelderige productie voorzien door niemand anders dan diezelfde meneer Bell. Na You Make Me Feel Brand New, dat was uitgebracht in 1974, ging de groep weg bij de heer Bell en werd het duo Hugo Peretti en Luigi Creator hun producers en songschrijvers. Terwijl Van McCoy, die kennen we nog, Van McCoy die is nog bekend van toen van met een heel bekende disco-nummer, To the Hustle. Dat weten jullie nog toch, luisteraars? Ja. Terwijl Van McCoy de arrangementen maakte en hen een nieuwe, zachtere popstijl bezorgde. In de Verenigde Staten ging hun populariteit toen achteruit. Maar in Europa hadden ze wel nog enkele hits. En eentje daarvan, volgens mij, dat was, dat staat ook hier. Can't give you anything but my love. En dat nummer werd zelfs hun grootste hit in het Verenigd Koninkrijk, waar het in de zomer van 1975 drie weken lang nummer 1 in de singles charts was. Wij gaan nu deze uitzending vervolgen met eentje van Betcha by Golly Wow. En daarna gaan wij brengen I Can't Give You Anything But My Love.

I can give you anything. Dus daar ligt hij. Dit nummer is uitgebracht in 1975. En is afkomstig van een album, The Best Of. Best Of the Stylistic. Geniet er lekker van. En na dit nummer gaan wij verder met het verhaal van de Stylistic. I can give you anything but love.

I can give you anything with my love. De Stylistics. Wij gaan deze uitzending vervolgen met het verhaal van deze zeer populaire en echt kwalitatief heel goede band, de Stylistics from Philadelphia. In 1976 gingen de Stylistics naar H&L Records, dat is H&L Records, het nieuwe label van Hugo en Luigi. In 1980 verlieten James Dunn en James Smith de groep. Raymond Johnson, dus geen Raymond Dalvoer, maar Raymond Johnson kwam erbij als nieuwe lid. Na een periode bij Mercury Records kwamen de Stylistics weer samen met Tom Bell bij Philadelphia International Records. De single Hurry Up This Way Again uit 1980 werd nog een top 20 hit in de Amerikaanse R&B-lijst. In 1985 ging Johnson weer weg en gingen de Stylistics verder als een trio. Dat betekende de band dan uit drie man bestond. In 2000 verliet Russell Tompkins Jr. de groep. Hij begon in 2004 met een eigen groep. De New Stylistics. De oude Stylistics bleven optreden en na enige personeelswijzigingen brachten ze in 2010 nog een nieuwe CD uit. The Same Way. Dat is de naam van de CD die ze hebben uitgebracht in 2010. Deze bezetting vanaf 2015 is Arian Love, Herbie Morrell, Harold Eben Brown en Jason Sharps. De Stylistics werden in 2004 opgenomen in de vocal group Hall of Fame. Misschien is het nog vermeldenswaard te vertellen dat deze Stylistics diverse albums hebben uitgebracht vanaf 1971 tot 1980. Niet alleen dat, maar zelf tot 1996. Een paar van die albums zijn Round 2 van hun, Rocking Roll Baby, Let's Put It All Together. Dat zijn allemaal namen van albums, hè? Niet te veel. Round 2 van hun, Rocking Roll Baby, Let's Put It All Together. Dat zijn allemaal namen van albums.

dat ik tot de klok van 11 uur muziek van deze geweldige groep bij u in de huiskamer zal brengen. Ik hoop dat u van dit verhaal hebt mogen genieten. En ik hoop ook dat u straks ook van de muziek die straks gaat volgen, dat u daarvan ook zult van genieten. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van... hoe heet die weer? You Make Me Feel Brand New. Van de Stylistics. Daar komt die. Uitgebracht in 1974 en verspreid door EFCO Records. You Make Me Feel Brand, Brand, Brand.

Let's Put All Together. Uitgebracht in 1974. Prachtig nummer. Echt. Je kan alleen maar van genieten. De Stylistics. Let's Put It All Together.

Let's Put It All Together. Prachtig nummer. Voor degenen die net zijn ingeschakeld op deze familiezender, ik kan u vertellen dat u nu bent afgestemd op Radio Maart. En u bent nu beland in het programma The Music Train. En uw gastheer is Ray Dell. En verder ben ik samen met u tot de klok van 12 uur. Wij gaan vrolijk verder met de stylistics, tenminste de nummers van hun. En het volgende nummer is getiteld Because I Love You Girl, I Love You So Much. Uitgebracht in 1976. Afkomstig van een album, The Fabulous Stylistics. Because I love you, girl, and you only, no one else, and you know that.

Because I love you, girl. I only love you. And you know that. You got me in the stylistic. Wat een prachtnummer van deze formatie. We gaan gewoon vrolijk verder. Ik zie dat we hebben nog een kwartiertje tot de klok van de klok van 11. Rond die tijd zullen wij onderbroken worden door reclameblok en nieuwsberichten. Ik doe de groeten aan de heer Henk Saruko. Meneer Henk, beste Henk Saruko, ik hoop dat u op luisteren bent. Ik vind het een eer om dit programma namens u te mogen voortzetten. En ik hoop, als u luistert, dat u ervan mag genieten. En ook dat u er wat van mag vinden. Wij gaan vrolijk verder. En het volgende nummer van de stylistiek is er eentje van... I am stone in love with you. Jongen, it's a lovely night tonight. I don't know why, but I feel like that a lot. You got me. Het wordt hier allemaal glibberig en glad met het geslijm van mij hier in de studio. Maar dat mag de pret niet drukken. Dit is er eentje, ook van hun. I am stone in love with you. Uitgebracht in 1972 en verspreid door FCO Records. AVCO, FCO Records. I'm stone in love with you and I'm still.

I am stone in love with you, de stylistiek. En de trein gaat gewoon verder zoals u dat gewend bent. Dat is de music train waarvan ik achter het stuur zit. Het volgende nummer van hun, van de stylistiek, is getiteld Break Up, Make Up. Ja, dat is ook zo'n mooi nummer. Daar gaan we nu naar luisteren. Uitgebracht in 1973, afkomstig van een album The Stylistic Round 2. En dit nummer is verspreid door EFCO Records. Break up to make up.

Hurry up this way again. Ook zo'n prachtig nummer van niemand anders dan de Stylistics.

En met dit nummer, You Are Beautiful, zijn we aan het einde gekomen van niet alleen het verhaal van de Stylistics, maar ook van de nummers die wij van hun bij u thuis in de huiskamer hebben gebracht. Over enkele ogenblikken zullen wij worden onderbroken door nieuwsberichten, niet alleen, maar ook het reclameblok. Na deze plichtplegingen ben ik er weer bij u tot de klok van 12 uur. Tot dan. My love.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Niegemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

0: special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngein. Sasa vribom. Hierin na schwiti dim koprata ngai bikam yodoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e chatori de mat programma man. Woko baka makan raere. Mi, you, we, u, alla, malawo, langanu. Nangana tori isap me the people, misi Lucia Fano, Beruk dangin grupu. Hierin Wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e cha tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piyara. Futuuru te te fiur bakanna, na Woud Richemstraat nuru aitiyara. Arkibong, Woud Richemstraat, ya, nuru aiti na inkein. Manu pergiti, wanyang. Nga wanat neki, ode. Na voila, adrapum de. Saaf saaf ri moro bung. Alek pebe takende ilanti. Gire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yu osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Trouwe luisteraars thuis, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Het afgelopen uur heb ik het verhaal verteld van de stylistics en ook muziek bij u thuis in de huiskamer gebracht. En tot de klok van 12 uur ga ik mijn best doen om soul nummers bij u thuis te brengen in uw huiskamer, oftewel ten gehore brengen bij u. En als u een soulnummer, let wel, een soulnummer wilt aanvragen, is dat ook mogelijk. Maar dan kunt u dat liever doen als, zeg maar, als een muziekje of een nummer pas is afgelopen. Weet je, dan kan ik nog wat ertussen zeggen en dan heeft u dan de mogelijkheid om te bellen. Je kunt ook bellen terwijl een nummertje wordt afgedraaid. Maar goed, dan moet ik kijken hoe ik dat ga doen. Maar goed, fijn dat u nog bent afgestemd op deze prachtige zender. Voor ik van start ga, wil ik toch even stilstaan bij zij die ons hebben verlaten. En alle nabestaanden wensen wij heel veel kracht en sterkte toe. In deze, vooral in deze donkere dagen. Zij die ziek liggen, zij die ziek zijn, waar dan ook, die wensen wij van harte beterschap. En wij hopen dat zij gauw mogen herstellen. Zij die jarig zijn, of zijn geweest, of nog jarig moeten worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte. En wij wensen die ook succes met alle goede, positieve voornemens die zij willen ondernemen. U bent nog steeds beland in het programma The Music Train en uw gastheer is Ray Dell tot de klok van 12 uur. Dan gaan we nu beginnen aan de begroeting. Allereerst doen wij de groeten aan de directeur van Radio Mart, Mr. Norman himself. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En wij doen ook de groeten aan alle overige collega's van Radio Mart. Geen één uitgezonderd. Ook doen wij de groeten aan alle radiomakers op lokaal niveau hier in Nederland. En ik wil ook mezelf de groeten doen. Dat hoort ook zo. Mijn buurman die in dezelfde, nou niet de flat, maar de portiek van mij woont. Hij is op luisteren. We hebben nog veel meer mensen op luisteren. We hebben Boyke Bergwijn, die is op luisteren. Ruudje Roosendaal is op luisteren. Wesley Bruinsburg is nu in Suriname, hij ook. Erik Siga Iselt, die is ook op luisteren. De kapitein buitendienst Jerry Nelson, Vaide Vaitang. Ook de groeten aan onze jeugdige luisteraar Julian Meenhals en zijn vader. In Suriname hebben wij de heer Henk Plein. Henk Plein woont in Zuid-Paramaribo. Ook hij is nu op luisteren en ik doe hem ook de groeten. De groetjes aan mijn zus en mijn broer, ook in Paramaribo Zuid. Aan de Tawajariweg hebben wij bijzondere mensen die mij zeer dierbaar zijn. En die doen wij ook de hartelijke groeten. We komen terug naar in Suriname hebben we nog Erwin Holter. Die is nu met vakantie daar. En dan keren wij terug hier in terug naar Nederland. Doen wij de groeten aan Rudy Tonk. Aan Shaki uit Rotterdam. Oud DJ Shaki. En ook de hartelijke groeten aan de heer Overmaan. Die had mij gebeld tijdens de pauze. En hij vond het... hij vond de nummers van de Stylistic geweldig. Verder heb ik nog op luister de heer Ram. De heer Ram, hij weet wel wie ik bedoel. Ik heb nog... ik ben nog bij hem geweest vanmiddag. Om wat muzikale vorming te mogen genieten. Hartelijk dank, meneer Ram. En de groeten ook aan Swaggy, Swaggy Dino en crew daar in Sloten. Nou, dan heb ik zo een beetje een paar mensen begroet. En ik doe ook nog de groeten aan alle overige luisteraars. Ook de trouwe luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Weet je wel, dus dat doe ik ook de groeten aan jullie. Want als je eenmaal begint en je vergeet eentje te noemen... Dan krijg je weer scheve verhoudingen. Dus ik groet en ieder die op luisteren is. Alle trouwe luisteraars. Met Baru een suite groet vanuit haar mooi studio jaar naar Amsterdam Zuidoost. Ja, ik ben de komende 2 weken wat minder... ik ben nou wat minder, zeg maar, inzetbaar. Omdat er thuis bij mij een nieuwe badkamer wordt geplaatst. En natuurlijk als de monteurs komen... en dan is het de bedoeling dat je dan je huis niet kan verlaten. En dit programma kan ik nog doen. En die van vrijdag kan ik nog doen. Misschien, maar die van maandag komt dan in het gedrang. Maar dat is bekend. Dat heb ik al gecommuniceerd met de directeur van Radio Mart. Wij gaan wat nummers bij u thuis brengen in de huiskamers. En dat, dat betreft zo de muziek. En wij gaan starten, wij gaan van start met eentje van... hoe heet die mevrouw weer? Mevrouw Ruby Winters. I will...

Dit is de stem van Caroline Franklin. En zij brengt ons het nummer dat is getiteld It's True, I'm Gonna Miss You. Uitgebracht in 1969. En verspreid door RCA Records. Caroline Franklin, It's True, I Am Gonna Miss You.

Ja, dames en heren, luisteraars thuis. Daarnet hebben we kunnen genieten van een nummer van Sam Cooke, Blowing in the Wind. En dat nummer kennen we ook van The Good Old, hoe die man weer. Ik ben zijn naam even kwijt. En Stevie Wonder. En op dit moment luistert u naar Johnny, Mr. Johnny Taylor, A Fool Like Me. En dit nummer is afkomstig van zijn album One Step Beyond.

A Fool Like Me, Johnny Taylor. Wij blijven nog in de band van Mr. Johnny Taylor. En wij gaan nog een nummertje van hem bij u in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld Starting All Over Again. Dit nummer is origineel van van de heren Mel en Tim. Het nummer is afkomstig van zijn album Tailored in Silk. En dit nummer is ook verspreid door Stax Records. Johnny Taylor, Starting All Over Again. Een cover van Mr. Mel en Tim.

Op dit moment luistert u naar een nummer van Ray Charles. I Can't Stop Loving You. Ik kreeg een belletje van mevrouw Moore. En die vroeg aan mij om een nummer van Ray Charles af te draaien voor alle vaders. En zij vroeg ook, ze vroeg zich af wanneer het Vaderdag is. Als u thuis dat weet, dan horen wij dat ook graag. I Can't Stop Loving You. Van Ray Charles.

eentje van Mr. Bobby Darin, Dream Lover. Uitgebracht in 1958, afkomstig van zijn album Dream Lover en verspreid door Edco Records. Ondertussen hebben wij begrepen van collega Henk, de zoon van oom Albert. En van Sonny hebben wij ook begrepen dat Vaderdag valt op 21 juni. Op 21 juni is het Vaderdag. Dan heeft u dat ook weer mogen vernemen, mevrouw.

Dat is ook een dreamlover. Maar in dit geval is het er eentje van Mr. Johnny Nash. Hij heeft het nummer van Mr. Bobby Darin gecoverd. Maar het blijft ook nog. Het klinkt heel mooi ook. Luister gezellig mee naar Dreamlover. Niet van Bobby Darin, maar van Johnny Nash.

Dream Lover was dat van Johnny Nash. We gaan nu naar de heer Van Morrison. Met een nummer die hij heeft uitgebracht in 1970 en is getiteld If I Ever Needed Someone. Dit nummer is verspreid door Warner Records van de Warner Bros. Van Morrison, If I Ever Needed Someone.

If I ever needed someone, u gebracht door Van, Mr. Van Morrison. Wij gaan nu naar het jaar 1970. En daar komen wij tegen de formatie Blood, Sweat and Tears. En met hun prachtig nummer Hi, Day, Ho. Dit nummer is verspreid door Columbia Records. Hi, Day, Ho, Blood, Sweat and Tears.

0: Blood, Sweat and Tears, Hi Day Ho.
1: This is my story.
0: Dit is mijn verhaal, This is my story. Uitgebracht in 1976. Afkomstig van zijn album Sweet Dreams. En dit nummer is verspreid door K&K Records. We hebben het over niemand anders dan Mr. Dobby Dobson. Met zijn nummer

En dit is een nummer van Mr. Jimmy Caster Bunch. One Precious Word. Mijn favoriet. Dit is mijn favoriet. Zeg maar. Het is gewoon een favoriete nummer van mij. The Jimmy Caster Bunch. Ik heb op gemeend dit nummer nu te brengen, omdat wij na dit nummer gaan groeten. Misschien dat er nog een ander. Dat ik een ander liedje bij u thuis breng. Maar dat zien we wel. Maar laten we alvast nu gaan genieten van The Jimmy Caster Bunch. One Precious Word.

Jimmy, de Jimmy Caster Bunch, One Precious Word. Prachtig nummer. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. En ik zie dat ik nog dan 3 minuten over heb. En van deze 3 minuten ga ik gebruik maken om nog een pokoe bij jullie te brengen. En dat is er eentje van Mr. Jimmy Pemberton. Mr. Jimmy. De, jongen, ik blijf bij de Jimmy's. De ene was Jimmy Caster Bunch. En deze zanger heet Jimmy Pemberton. En het nummer wat hij ons brengt is getiteld Rags to Riches. Ik doe jullie allen de groeten. Bedankt dat u hebt willen luisteren naar deze uitzending. En ik wens u nog een prettige voortzetting van de nacht, zal ik zeggen. Leeft u met z'n allen in vrede. En wees lief voor elkaar en respecteer elkaar. En zorg goed voor de kleintjes onder ons, want hun nemen het over morgen. Vrijdagavond hebben wij om 10 uur de zoon van oom Hendrik. Nee, geen oom Hendrik. De zoon. De zoon van oom Henk. De zoon van oom Albert, Henk. En die gaat u morgen vergasten met heel mooi muziek. Het zijn ballads. En in het tweede uur, show. Tot dan. Groetjes.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Markt? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Markt?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.